0: minstens even goed doen als Union dat op bezoek gaat bij AA Gent. De komende uren nog buien en regen in het centrum en het oosten van het land. Minimaal vannacht rond 9 graden. De dag begint dan op de meeste plaatsen wel droog. Met tegen de namiddag opnieuw wisselvallig weer met buien.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze BeBright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Nu in promo bij Aldi. 29% korting.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
5: M&M Live.

Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het aantal mensen dat om het leven komt door executie is op een jaar tijd met bijna 80% gestegen. Zo waarschuwt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Vorig jaar werden er wereldwijd 2707 mensen geëxecuteerd. Dat is het hoogste cijfer sinds 1981. Het land waar de meeste executies waren is Iran. Daar werden 2159 mensen geëxecuteerd. Na Iran volgt Saoedi-Arabië met 356 executies. De mensenrechtenorganisatie stelt dat er wellicht nog veel meer executies zijn, maar van landen zoals China, Wit-Rusland, Laos en Noord-Korea is er weinig tot geen informatie gekend. In een aantal landen is er wel beterschap. Zo is de doodstraf voor 8 misdrijven in Vietnam geschrapt. En kan je in Gambia niet meer terechtgesteld worden voor moord, verraad en andere misdrijven tegen de staat. In de Verenigde Staten zijn 2 straaljagers tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow in de staat Idaho. Het ging om 2 gevechtsvliegtuigen van de Amerikaanse marine. Ze vlogen in dezelfde richting, maar kwamen te dicht bij elkaar. In elk vliegtuig zaten 2 mensen die konden zich in veiligheid brengen met hun schietstoel. De toestellen stortten neer. Na het ongeluk werden alle activiteiten op de luchtmachtbasis stilgelegd en het vervolg van de vliegshow werd ook afgelast. In Litouwen is een drone neergestort zonder te ontploffen. De drone kwam vermoedelijk uit Oekraïne, zegt het Nationaal Crisiscentrum in Litouwen. Er vielen ook geen gewonden. Mogelijk raakte het navigatiesysteem van de drone verstoord door Russische luchtverdediging. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 zijn al verschillende Russische en Oekraïnse drones neergestort op het grondgebied van de 3 Baltische staten, Litouwen, Letland en Estland. Het weer nog, hier en daar nog een bui. In het centrum en vooral het oosten van het land, minima vannacht rond 9 graden. De dag begint op de meeste plaatsen droog. Tegen de namiddag krijgen we opnieuw buien en maxima tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Tegen het einde van de week wordt het droger en zachter. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow! XXL Nutrition. Yeah! Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
3: M&M Live.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico van het hantavirus voor de wereldbevolking inschatten als laag. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er wel nog meer besmettingen mogelijk voor de opvarenden van het cruiseschip. Volgens de WHO worden 440 mensen in zeker 30 landen nauwlettend opgevolgd door de mogelijke blootstelling aan het virus. Het cruiseschip zelf komt normaal gezien vandaag aan in de haven van Rotterdam. Er zijn nog 25 bemanningsleden aan boord en voorlopig zijn er bij hen geen nieuwe besmettingen gemeld. Het aantal mensen dat om het leven komt door executie is op een jaar tijd met bijna 80% gestegen, zo waarschuwt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Vorig jaar werden er wereldwijd 2707 mensen geëxecuteerd. Dat is het hoogste cijfer sinds 1981. In Iran werden 2159 mensen geëxecuteerd. Na Iran volgt Saoedi-Arabië met 356 executies. Het echte cijfer in totaal ligt wellicht nog hoger. Maar van landen zoals China, Wit-Rusland, Laos en Noord-Korea is er weinig tot geen informatie. In een aantal landen is er wel beterschap, zegt Amnesty. Zo is de doodstraf voor 8 misdrijven in Vietnam geschrapt en kan je in Gambia niet meer terechtgesteld worden voor moord, verraad en andere misdrijven tegen de staat. Vanochtend starten werken aan het viaduct van Groot-Bijgaarde op de Brusselse Buitenring. Het verkeer in de richting van Bergen moet er tijdens die werken over versmalde rijstroken. De komende 3 weken zullen er dus mogelijk langere files staan, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
1: De impact zal vooral groot zijn voor het verkeer dat de E40 gebruikt om vanuit Gent-Oostende richting Brussel te rijden. Die mensen gaan vooral tijdens de ochtendspits significante bijkomende hinder ervaren. Ook het verkeer op de Buitenring, dus mensen die vanuit Zaventem komen en richting Bergen-Halle rijden, ook die mensen zullen iets meer verkeersdrukte, vooral in de ochtendspits, maar ook op de andere drukke momenten van de dag ervaren.
0: Het weer dan nog, in het oosten nog even regen. Minimaal vannacht rond 9 graden. De dag begint op de meeste plaatsen dan weer droog. En dan in de namiddag krijgen we opnieuw buien. Maximaal tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Tegen het einde van de week wordt het droger en warmer. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.

0: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Annelies Houtman. Het aantal executies wereldwijd was nooit eerder zo hoog als vorig jaar. Dat staat in het jaarlijks rapport van Amnesty International. In 17 landen werden in totaal 2707 mensen geëxecuteerd. Een stijging van bijna 80% ten opzichte van 2024. Iran liet vorig jaar het hoogste aantal mensen executeren. 2159, een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens Amnesty is het hoge aantal vooral het gevolg van regeringen die de doodstraf blijven gebruiken om angst te zaaien onder de bevolking. Naast Iran zijn dat onder meer Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn gisteren 7 mensen om het leven gekomen. In het oosten van het land heeft een Israëlische raketaanval een leider van de Islamitische Jihad gedood. Die Palestijnse organisatie heeft banden met de pro-Iraanse militie Hezbollah. Bij de aanval kwam ook zijn dochter van 17 om het leven. En in het zuiden van Libanon heeft Israël 5 mensen gedood, onder wie 2 kinderen. Sinds midden april is tussen Libanon en Israël een gevechtspauze van kracht. En dat is dit weekend met 45 dagen verlengd. Toch blijft Israël dagelijks aanvallen uitvoeren. Sinds het staakt het vuren zijn al meer dan 400 Libanezen gedood. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen uitvoeren op Israël. En vandaag starten werken aan het viaduct van Groot-Bijgaarde op de Brusselse Buitenring. Het verkeer in de richting van Bergen moet er tijdens de werken over 3 versmalde rijstroken. De komende 3 weken zullen er dus langere files staan, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
1: De impact zal vooral groot zijn voor het verkeer dat de E40 gebruikt om vanuit Gent-Oostende richting Brussel te rijden. Die mensen gaan vooral tijdens de ochtendspits significante bijkomende hinder ervaren. Ook het verkeer op de Buitenring, dus mensen die vanuit Zaventem komen en richting Bergen-Halle rijden, ook die mensen zullen iets meer verkeersdrukte, vooral in de ochtendspits, maar ook op de andere drukke momenten van de dag ervaren.
0: In het oosten nog even regen, minima vannacht rond 9 graden. De dag begint op de meeste plaatsen droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met buien bij maxima tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Tegen het einde van de week wordt het droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Update jezelf.
3: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
4: M&M Live.

0: zijn wij.
1: Sander en Imaan, we komen er straks terug aan.
0: Maar welke song laat jou opstaan en gaan?
1: Stuur het nu door in de app van M&M. Dat rijmt niet. Dat is jammer.
2: M&M.
3: Make life sing.
4: Make life sing.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.

0: met Jannik Aerts.
1: Je kan meer file hebben op de Brusselse buitenring. Want vanaf vandaag beginnen er werken aan het viaduct van Groot-Bijgaarden. En dat heeft ook gevolgen voor het verkeer op veel andere drukke wegen. In de richting van Bergen moet je tijdens de werken over 3 versmalde rijstroken. Maar de komende 3 weken zullen er ook dus op verschillende plaatsen langere files staan. Als je de E40 neemt vanuit Gent naar Brussel, dan zal je dat ook merken, vertelt Wegen en Verkeer.
2: Die mensen gaan vooral tijdens de ochtendspits significante bijkomende hinder ervaren. Ook het verkeer op de buitenring, dus mensen die vanuit Zaventem komen en richting Bergen-Halle rijden, ook die mensen zullen iets meer verkeersdrukte, vooral in de ochtendspits, maar ook op de andere drukke momenten van de dag ervaren.
1: In Mortsel bij Antwerpen is de schade groot nadat gisteravond het dak van een Carrefour-supermarkt is ingestort. Door de vele regen van de afgelopen dagen heeft de afvoer het begeven en is een groot deel van het dak door het gewicht van de regen ingestort, zegt de brandweer.
3: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Het is ook geen voortschrijdende instorting geweest. Een ander geluk is geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers, maar we zitten inderdaad wel met heel veel schade.
1: De winkel zal nog verschillende dagen dicht blijven. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper tegen Union gisteravond gewonnen met 5-0. De aanvoerder Hans van Aken kon 2 keer scoren en hij is dan ook echt tevreden en denkt dat Club de titel nu ook kan winnen.
4: We wisten dat het een belangrijke stap was in de juiste richting en die hebben we genomen, maar nu is het toch wel nog zaak natuurlijk om het af te maken. Het liefst donderdag, daar moeten we voor gaan. Dat we kort bij zijn is gewoon zo. Maar ik zeg het, nogmaals, moet het nu wel nog afmaken.
1: Door deze overwinning is het verschil tussen Club Brugge en Union nu 4 punten. Donderdag kan Club dus kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Union speelt dan tegen AA Gent. Het regent nog een beetje, maar op de meeste plaatsen is het wel droog deze ochtend. In de loop van de namiddag vallen er opnieuw buien met kans op onweer, waar de temperaturen tot 16 graden. Morgen wordt het nog een natte dag bij zo'n 17 graden dan.
5: M&M. Ook deze maandagochtend zijn ze uit hun bed geraakt.
6: Sander.
7: Hi.
6: En Iman.
8: Hallo.
6: Doen van je opstaan en gaan.
9: Een nieuwe week, maar we zijn helemaal opgeladen na dat weekend natuurlijk. En we kunnen wat extra laden, want welke song kan jij gebruiken? Laat het weten.

0: Benson Boone en Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Opstaan en gaan.
0: Ik ben hier voor die maan, ik ga eerlijk zijn.
2: Ja. Thanks.
0: Komt gewoon met

0: Maar nu toch een extra vraag. Want hoe was het afgelopen weekend op de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker?
1: Ja, goed wel.
0: 125 kilometer, hè?
1: Ik heb 125 kilometer gereden zaterdagmiddag. Jij bent komen kijken in Mechelen toen ik aankwam.
0: Ja, het was in mijn hometown.
1: Ja, super lief.
0: En je stond er op podium, zeg.
1: Oh, ja.
0: Podiumbeest. Oh.
1: Ik heb ook zo wat geholpen met vrijwilligen. Het was mooi, het was warm. Wel echt schijtweer.
0: Nee, maar oké. Maar jij hebt echt het beste weer gehad van heel het verlengd weekend, hè?
1: Ja, ik wel. Ik wel. De andere dagen waren echt...
0: Ja, echt.
1: Dat was om te vloeken.
0: Weer. Ja, ja. Zaterdag echt pieksker of zo in het weer. Maar gisteren terug regen, terug...
1: Ja.
0: Dat miezere daar.
1: Ja, echt super kak eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar, ik zeg het, de mensen waren wel extra warm. En iedereen heeft ook extra voorzichtig gereden, omdat het wat nat was, glad.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus iedereen heeft het er echt goed van afgebracht.
0: En spierpijn gehad eigenlijk gisteren of
1: vandaag? Een beetje, ik voel het wel. Het is wel zwaar.
0: Ja?
1: En mijn gat toezeer. daar kunnen we niet omheen.
0: Okay. Dat brengt ons naadloos.
1: Naadloos.
0: Bij de vraag van vanmorgen. Hoe was het vanmorgen op jouw elektrische vouwfiets genaamd Voldemort? Het ritme, het werk...
1: Dat deed pijn, hè?
0: Ja.
1: Dat deed geen deugd, nee. Maar voor de rest, het was frisjes, maar het was zo een frisse die deugd deed.
0: Oh, dat is nieuw.
1: Ja, het wordt ook 16 graden vandaag. Het is nu niet dat het nu al 16 graden is.
0: Ja, goed idee.
1: Maar ik had enkel zo ik heb een hemdje aan die redelijk dun is. Zo'n debardeurke. En daarboven had ik zo een dun vliesje aan.
0: En dat was voldoende?
1: Onder mijn jas. En dat was eigenlijk voldoende. Ik had...
0: Ah ja, onder je jas nog eens.
1: Ja, maar normaal gezien heb ik echt een dikkere trui aan.
0: Oké.
1: Maar ik had geen handschoenen aan, niks over mijn oren. Het was oké.
0: Oké.
1: Ja.
0: Waarover heb je gedroomd vannacht? Want ja, dat moet ik dan ook weten.
1: Ja. Ik heb over jou gedroomd, Sam.
0: Oh.
1: Ja.
0: Goeie droom?
1: Ik heb dus gedroomd dat we in een soort van meeting zaten.
2: Oké, leuk.
1: Samen met 3 andere mensen die Engels praten.
0: Ja.
1: En 2 van die 3 hadden ruzie.
0: Oei.
1: En wij moesten er eigenlijk voor zorgen dat die een beetje overeenkwamen.
0: Oei.
1: In een professionele context.
0: Ja.
1: En dan zeiden wij op een gegeven moment hetzelfde. Exact hetzelfde op hetzelfde moment. Dus wat doe je dan? Tik citroen.
0: Ai, nog nooit tik de grond of zoiets, dacht ik.
1: Ah, nee. Als je hetzelfde zegt, dan moet je zo doen. Tik citroen.
0: Oké.
1: En dan mag de ander niet. Anyways, wij deden dat.
0: Ja? En de sfeer was gered?
1: Nee, de Engelsen waren zo wat doen jullie nu. Ah. Ik zei, maar dat doet je toch sowieso. Als je 2 keer hetzelfde zegt. Als 2 personen hetzelfde zeggen, dan doet je toch tik citroen. En die waren heel hard in de war.
0: Maar daardoor waren ze wel niet meer aan het vechten, melden.
1: Ja, jawel, nog altijd.
0: Okay.
1: We zijn er niet in geslaagd.
0: Geen eindgetal.
1: Nee. Maar daarover heb ik gedroomd.
0: Oké. De lijnen zijn open, jongens. Welke schijf kan jou laten opstaan en gaan op deze maandagochtend? Gewoon even sturen in de app van de M&M. En dan zullen wij zien wat wij kunnen fixen voor jou.

0: Best creepy dat we aan de hand van de songs die de mensen aanvragen kunnen weten wat ze gedaan hebben afgelopen weekend.
1: Opstaan en gaan.
0: Je hebt Niels, die wil iets horen van Aiken en Nio.
2: Want ja, die is geweest.
0: Voilà.
2: Top.
0: Kan je daaruit afleiden. En dan heb je ook nog Kian, die iets wil horen. Goedemorgen.
3: Hallo.
0: Hey.
3: Goedemorgen.
0: Kian Smeunings uit Lummen. Wat wil jij graag horen vanmorgen?
3: Ja, ik zou graag een nummer Bangaranga horen van Eurovisie.
0: Aha.
2: Dan heb jij waarschijnlijk gekeken.
3: Natuurlijk.
0: Ah. Hoe was het?
3: Ja, ik vond het wel vrij intens en ik zag de winnaar niet aankomen.
0: Ja, ik heb helemaal op het einde, de winnaar heb ik wel nog even ingepikt bij de show, omdat ik echt zo benieuwd was wat het ging geven. En het was weer op zijn spannend, zoals het altijd doen bij het Eurovisie Songfestival, maar vooral de winnares, Dara, die je graag wil horen met die Bangaranga, dat is de eerste keer dat Bulgarije wint op het Eurovisie Songfestival ook.
3: Ja, daarom vond ik het zo'n leuke verrassing, ja, want ik ben al een paar jaar onthoop op een nieuwe winnaar.
0: Ja, ik vond het echt heel fijn. Ook het enthousiasme waarmee ze dan op het einde nog eens haar song zong. Ik snap het helemaal. Kian, we zullen hem draaien, hè? Dan gaat de maandag wat vlotter, toch?
3: Ja.
0: Voilà, gewoon even aanvullen.
1: Opstaan.
3: En gaan.
1: Met Sander en Imaan.

0: Heel K-poppy.
1: Ah, ja.
0: Dat hoor ik er zo een beetje in. Ja. Zo KDA.
1: KDA, hè? Ja. Maar ik weet het, ik was het ook aan het denken. Je hoort de winnaar van het Eurovisie Songfestival. Sinds afgelopen zaterdag weten we dat dat Dara is met Bangaranga van Bulgarije. Eerste keer dat zij dus het Eurovisie Songfestival hebben gewonnen.
0: Ik heb toch nog steeds liever Bangarang van Skrillex.
1: Oh ja, schijfje. Het is zoals Bart de Wilde een beetje stuurt, ook in de app van M&M. Die stuurt, goh, speciaal. Straks vraagt onze nieuwste 22 minuten podcastgast een song aan waarmee hij kan opstaan en gaan. En het zal minder speciaal zijn. Speciaal voor jou, Bart.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
4: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Oh, amai, die civietje was lekker.
5: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is grappig.
6: Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
8: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
10: Dat is een kiwinner.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
11: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
12: Immoscoopman!
5: Immoscoopman?
13: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
11: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
13: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
11: Ja.
13: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
12: Immoscoop, man!
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
15: Manutan, Manutan.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
15: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
4: M&M.

0: Ja, goedemorgen. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het slechte nieuws is het weer. We krijgen weer regen vandaag. Kans op onweer zelfs, een beetje. Het is eigenlijk nog zo ook tot het einde van de week. Zeker tot en met woensdag. Maar het goede nieuws is, dit weekend, goed weer.
1: Ah.
0: Ah, heb je het al zien passeren?
1: Nee.
0: In de weer-app, wat verdik je, zo 25?
1: 25?
0: Zon, volle zon.
1: Barbecue?
0: Maybe.
1: Ja.
0: Maybe.
1: Ja.
0: Maybe. Ja, ik was afgelopen weekend op de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker.
1: Mm-hmm. Survivor, vandaar, ja.
0: Ja, we zijn allemaal een beetje survivors geweest daar. Ja, we hebben zo'n onchance gehad met het weer.
1: Ja, het is wel.
0: Iedereen was doorweekt om helemaal te zwijgen over het internationale peloton. Die komen dan van Frankrijk richting Mechelen. Die zijn echt 4 dagen lang doorweekt geweest. Maar echt regen, regen, regen. Maar er is wel een recordbedrag binnengehaald.
1: Oh.
0: Van, hou je vast, 7.390.500 euro.
1: Wauw!
0: Goed, hè? Hoi. Is het toevallig dat ze een recordbedrag binnenhalen net in het jaar dat ik meter ben van het evenement?
1: Nee, dat is niet toevallig.
0: Dat laat ik aan jou over om te beslissen. Ja, voor de rest wordt het hier vandaag nog heel leuk. We zijn volgende week iets van plan hier op M&M.
1: Ja, juist.
0: Ja, ja, we mogen het iets voor 7 vertellen. Maar we krijgen
1: acht,
0: ook...
1: Iets voor 8.
0: Sorry.
1: Ja, spanningsopbouw,
0: sorry.
1: Hè, spanningsopbouw.
0: 7:50.
1: Ja.
0: 10 voor 8.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Even gemist.
1: Sorry. Dan zeggen we het. Het is echt leuk. Ja, ik kan er iets bij winnen, maar pst, zeg al.
0: Oh, Sander!
1: Zeg al te veel.
0: Laat me niet lachen. Sorry. Dat is misschien ook een kleine tip.
1: Dat is pas een tip, ja.
0: Ja, maar na 8 uur, dan krijgen we op bezoek van de mol en de winnaar. Klein dingetje nog. Wij weten zelf niet wie we op bezoek krijgen.
1: Nee.
0: Nee, wij lagen al in bed toen de aflevering nog bezig was. Dus niet spoilen in de app van M&M. Ik wil niks zien passeren, nee, echt niet. Want Sander, Maureen en ik weten het oprecht niet wie er langskomt. Wij weten niet wie de mol is, wie de winnaar is. We gaan dat zelf proberen raden na 8 uur.
1: Vooral duidelijkheid, ik heb wel alles gezien. Hè. Tot aan de grote ontknoping. Zo echt het allereinde dat ze zeggen, dit is de mol. Daar, dat niet meer.
0: Dan ben je gaan slapen.
1: Nee, dat zat niet bij de link die we krijgen als programmamakers. Ah. Om de aflevering op voorhand te kunnen zien.
0: Ik heb op voorhand gekeken. Nee, ik was gewoon gisteren in Mechelen. Dus ik kon niet kijken.
1: Maar dus ja, bezoek van de mol en de winnaar van de mol straks na 8 uur. Maar zo meteen al, aha. Nog wat wakker worden met Pepijn Huisman of de Andreas uit Thuis. Hij zit deze week in onze podcast 22 minuten stomme vragen. En hij vraagt dus zo meteen ook een song aan waarmee hij kan opstaan en gaan deze maandag. Je hoort hem na deze Lost Frequencies en So Much Beauty.

0: Post Malone, Morgan Wallen.
1: Speciaal voor Andreas uit thuis, Pepijn Huisman. Hij is onze gast in 22 minuten. Stomme vragen kan je beluisteren via VRT Max of je andere favoriete podcastplatform. 6:01 intussen. Jannik, je hebt de hoofdpunt.
2: Ja, vandaag beginnen er grote werken aan het viaduct van Groot-Bijgaarde op de Brusselse buitenring voor 3 weken. In de richting van Bergen moet je tijdens die werken over 3 versmalde rijstroken rijden. Maar ook vanuit Gent zal je langer in de file staan. In Mortsel bij Antwerpen is de schade wel groot nadat gisteravond het dak van een Carrefour-supermarkt daar is ingestort door de vele regen van de afgelopen dagen. En die winkel zal ook nog verschillende dagen dicht blijven. En Club Brugge staat nu wel heel dicht bij een nieuwe landstitel. Het won de topper tegen Union met 5-0. Club Brugge heeft nu nog met 2 matchen te gaan. Nu 4 punten meer dan Union. Ja. Meer over dit nieuws hoor je straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Club Brugge, Union 5-0. Zegt er zo weinig over, imam?
3: Ik ga nooit in mijn leven zo gesupporterd hebben voor KV Mechelen als de volgende match tegen Club Brugge.
0: Oké. Okay. Het weer.
2: Wel, het regent nog een beetje, maar het is meestal droog. Nu in de namiddag vallen er wel opnieuw buien met kans op onweer en 16 graden.
0: Bleh.
3: Ondanks die nieuwe werken vandaag is het eigenlijk best rustig op de weg. Tot nu toe, er zijn enkel de vertragingen die je elke dag op de weg vindt.
0: Prachtig. Wat vind ik ook? Dat jij een song moet aanvragen. Lieve luisteraar, in de app van M&M, eentje die je laat opstaan en gaan op deze maandag. Straks de van de troon gestoten nummer 1 uit onze M&M 50.
3: Oh.
0: Sowieso al.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
4: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
7: Oh my god, mama, dank u!
4: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
8: Oh, ik snap er niks van.
9: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
4: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
10: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
11: Laat het los, laat het gaan.
10: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
12: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah! Go beyond your limits with XXL Nutrition.
13: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: M&M. Make life sing.
15: Ik vind het helemaal mooi. Ik word helemaal wakker.
16: I could be

0: mee.
1: Nu op 2.
2: Ja.
1: Ja.
3: Opstaan en gaan.
4: Dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren. Het is nog altijd een podiumplaat. Olivia Dean. Nog altijd een podiumplaat.
2: Zilveren medaille.
4: Dat is
2: mooi.
4: Dat is niet slecht, niet slecht.
1: We gaan ons focussen op de positieve dingen. Niels Corbeel uit Putten. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Jij was onlangs een winnaar. De gouden medaille had jij gewonnen. Is te zeggen, je had tickets gewonnen voor het optreden van afgelopen weekend, hè?
5: Ja, zeker en vast. Gisteren een leuke avond gehad.
1: Ja, Neo, Aiken. Hoe was het?
5: Ja, het was top. Het was nostalgie tot en met. Dus we hebben ervan genoten. Samen met mijn zus.
2: Met je zus gegaan?
5: Ja, ik ben met mijn zus gegaan omdat we vroeger samen vaak naar die liedjes hoorden samen. Dus ik dacht, ik pak mijn zus mee. Dus,
1: oh, leuk.
2: Kijk, leuk. Maar hoe was de sfeer in het publiek? Was iedereen hyped?
5: Het was enorm goed. En ja, ik nog nooit, eigenlijk, het is lang geleden dat ik zo'n goede concept had. Maar puur omdat het zo'n nostalgisch was.
1: Oh! Heeft Aiken opnieuw, ik heb dat op het internet gezien, heeft hij opnieuw in een grote bal door het publiek gezwoven?
5: Ja, dat was inderdaad ook wel een grappig momentje. Als hem daar in een bal...
2: Maar waarom blijft hij dat doen?
1: Ja, mensen waren hem zo wat niet echt in de lucht aan het houden de laatste keer dat ik het op internet zag. Maar ik weet niet hoe het nu was in de AFAS Dome.
5: Ja, het was net hetzelfde. Niet te vergeten. Hij is 54 jaar, denk ik. Dus begint al. Hè.
2: Maar allee, dat is echt vragen om een paniekaanval en die een bal te krijgen. Gewoon.
1: Zit hij daar? Ja, helemaal lonely. Snap je? Babel. Niels, wat kunnen we voor je draaien vanmorgen?
5: Ja, ik zou zeggen dat mag iets van Neo of van Aiken zijn, maar we mag zeker iets van Neo bijvoorbeeld. Misschien de Pin dit bijvoorbeeld, waar ze mee begonnen zijn.
1: Ah ja.
5: Dat is leuk.
1: Dit was de opener. Mooi, niet slecht.
5: Ja.
1: Oké. Okay. Kijk, even voor de maandag aanvullen dan.
3: Opstaan.
5: Ingaan.

0: Zeg, jarig hè vandaag?
1: Zeker wel. Laura Omloop wordt 27 vandaag. Dat is echt gek eigenlijk, ze is van 99. Maar wie ook jarig is vandaag is Walter van de Velde. Zegt je misschien niet meteen iets, maar is Octave de Bolle.
0: Ja. Je weet wel van...
2: De Bolle, jongen!
1: Die wordt ook, hou je vast, 76. Wie ook jarig is vandaag is Matthijs uit Oud-Heverlee. Maar is die al wakker?
0: Ah. Even bellen. Kijken of die juist opneemt. En of we die een cadeau mogen geven. Ja of nee.
3: Is het een ja of een nee?
0: Het voorspelt niet veel goed, hè?
4: Welkom bij Voicemail. Ah!
2: Doe me toch.
1: Ja, Matthijs, toch een gelukkige verjaardag. Ik hoop dat je dit hoort wanneer je wakker bent. Maar we mogen dus geen kakalender uitdelen. Moest je morgen jarig zijn, of deze week, of volgende week, maakt allemaal niet uit. Stuur een berichtje in de app van M&M. En dan moet je wel juist opnemen om kans te maken om die kakalender.
0: Ja, dus wekkertje zetten of zo.

0: Homewrecker van Somber. 7:10. Wat als Somber nu eens gewoon gelukkig was? Dat en andere filosofische vragen kan je vinden op onze socials van M&M. Ik heb heel hard gelachen met die video. Dus,
1: Het was goed. Het was goed.
0: Amai. Ander nieuws vanmorgen waar ik mee moest lachen. Heb je het al gehoord van Sam van Looy?
1: Nee.
0: Allee!
2: De M&M Ochtendshow.
0: Sam is 44 en hij is Vlaams kampioen geworden. Vlaams kampioen?
1: Familie zijn van Erik van Looy.
0: Nee,
1: pas.
0: Hij is Vlaams kampioen spaghetti eten geworden. Het is een soort van wedstrijd die uitgaat van de Mr. Spaghetti, dat is zo'n keten.
1: Ja.
0: En het was met voorrondes en al. En nu was er dus de grote finale die Sam van Looy uit Lebbeke heeft gewonnen. 44 jaar is hij. Hij kon als snelste 2,3 kilo warme spaghetti met saus naar binnen werken.
1: Jezus.
0: Hij heeft daar 27 minuten over gedaan.
1: Oh, ik word er echt onpasselijk van als ik daaraan denk. En zo dat binnenschrokken van dat eten.
0: Ik denk dat ik het sneller kan.
1: Ja?
0: 27 minuten.
1: Maar dat is wel veel spaghetti.
0: Ja, dat valt wel zwaar. Ja.
1: Maar ik weet wel inderdaad dat jij Sander echt heel snel een bord spaghetti naar binnen kan.
0: Check.
1: Kan werken.
0: Hij had wel een heel goede tactiek. En ik vind het straf. Vanaf drie dagen tevoren is hij heel weinig beginnen eten. Echt een beetje uithongeren, zeg maar. Om aan die spaghetti vlotter te kunnen binnensteken. Zijn tegenstander bij de finale die had die tactiek niet toegepast. En die zei dan ook, het is niet gelukt omdat ik gisteren al wat te veel gegeten heb.
1: Dus, ja, slimmerik.
0: Ja. Sam wint €250 aan spaghetti.
1: Als we meteen dan al niet spaghetti beus gegeten, sure.
0: En wie zijn kans wil wagen, er komen nieuwe voorrondes aan. En ook een finale voor de nieuwe titel dus van Spaghetti Kampioen van Vlaanderen.
1: Oh, please, Sander, doe mee.
0: Ja, de finale is gepland op 22 augustus op het podium van Camping Kitsch Club. Dus, allee, lijkt me nu niet. Allee.
1: Lijkt me ideaal voor jou. Mm. Perfect.
0: Ja, maar,
1: ideaal. Begin maar al te oefenen. Smakelijk.

0: Symphony. Straks na 7 uur is Marien er alweer. En binnen een uur is ons nieuws geweten. Ja, want iets voor 8 uur vertellen we je heel erg leuk M&M-nieuws. Het kan zijn dat het volgende week zo plezant wordt op M&M... dat er wat gelachen gaat worden. Meer zeg ik nog niet. Later deze ochtend na 8 uur trouwens ook nog bezoek van de mol. Maar nu eerst en vooral nog een goede song. Ah, ja.
1: Opstaan en gaan.
0: Een goede song waarmee Nicky Braat en Noé eigenlijk kunnen opstaan en gaan. Goedemorgen beiden.
2: Goedemorgen.
3: Hi. Hi.
0: Wat kunnen jullie gebruiken?
2: Een beetje moeding muziek.
3: En welke song kunnen jullie gebruiken?
2: Fireflies van Owl City.
0: Oh, maar dat is wel
3: dat
0: een heel...
3: Dat is een schijf. Dat is een schijf.
0: Ja, zo'n beetje rustig op de maandagochtend wakker worden. Maar toch mogen jullie net iets minder rustig aanvullen. Mag zelfs luid zijn eigenlijk.
1: Opstaan.
2: En ja.
3: Prachtig.
0: Heel
3: prachtig.
0: Heel goed.
3: Heel veel groetjes en heel veel succes vandaag, Nicky en Noé.
2: Dankjewel.

0: deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Goedemorgen, het is 7 uur.
6: 14 nieuws.
5: Met Yannick Aerts.
7: Veel jongeren voelen zich eenzaam. Uit de foto van Vlaanderen, een groot onderzoek in opdracht van de VRT, blijkt dat jongeren tussen 18 en 24 jaar zich vaak minderwaardig en eenzaam voelen. En vooral jonge vrouwen geven zichzelf een lagere geluksscore. Dat komt ook omdat jongeren het gevoel hebben dat ze altijd en overal moeten presteren, zegt onderzoekster Sarah.
8: Enerzijds is dat een uitdagende levensfase waarin dat mensen meer verantwoordelijkheden krijgen. En dan een tweede iets is dat... De 18-jarigen van nu zijn natuurlijk ook wel de tieners van de COVID-pandemie. En we weten dat hoe je je voelt als adolescent, dat dat een van de belangrijkste voorspellers is van hoe dat je voelt als volwassen.
7: Vandaag beginnen er werken aan het viaduct van Groot-Bijgaarden op de Brusselse Buitenring. En dat heeft ook gevolgen voor het verkeer op veel andere drukke wegen. In de richting van Bergen moet je tijdens die werken over 3 versmalde rijstroken. Maar de komende 3 weken zullen er ook op verschillende andere plaatsen langere files staan, zegt Wegen en Verkeer.
9: De impact zal vooral groot zijn voor het verkeer dat de E40 gebruikt om vanuit Gent-Oostende richting Brussel te rijden. Ook het verkeer op de Buitenring, dus mensen die vanuit Zaventem komen en richting Bergen-Halle rijden. Ook die mensen zullen iets meer verkeersdrukte, vooral in de ochtendspits, maar ook op de andere drukke momenten van de dag ervaren.
7: In Mortsel bij Antwerpen is de schade groot nadat gisteravond een dak van het Carrefour supermarkt daar is ingestort. Door de vele regen van de afgelopen dagen heeft de afvoer het begeven en is een groot deel dus van het dak door het gewicht van de regen ingestort. De winkel heeft wel wat geluk gehad, zegt de brandweer.
10: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Het is ook geen voortschrijdende instorting geweest. Een ander geluk is geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffer, maar we zitten inderdaad wel met heel veel schade.
7: De winkel zal ook nog verschillende dagen dicht blijven. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper tegen Union gewonnen met 5-0. Bij Union kwam de zware nederlaag hard aan. Middenvelder Rob Schoofs zag ook dat club sterker was.
11: Ik denk dat we inderdaad 2-3 goede kansen hebben om te scoren, maar ook daar ontbrak vandaag gewoon de kwaliteit om dat af te maken. En ja, dan kunnen we alleen maar naar onszelf kijken en zeggen dat dat niet voldoende was om hier te winnen en dat Brugge beter was dan ons.
7: Ja, door deze overwinning is het verschil tussen Club Brugge en Union nu 4 punten. Donderdag kan Club dus kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Union speelt dan tegen AA Gent. Hier en daar regent het nog een beetje, maar op de meeste plaatsen is het stilaan overal wat droger. Deze namiddag vallen er wel opnieuw buien met kans op onweer en temperaturen tot 16 graden. Morgen wordt ook nog een natte dag bij zo'n 17 graden dan.
12: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra aanschuiven naar Antwerpen op de E313. Een half uur moet je daar extra rekenen vanaf Massenhoven.
6: M&M.

0: Waar zijn mijn oortjes?
1: Zijn je die nu weer kwijt?
0: Ging de zon niet schijnen? Ik heb mijn regenjas niet aan.
1: We verwachten wel wat buien, dus voorzichtig op de baan.

0: De Mol hier, maar nog voor 8 uur zometeen hoor je lachwekkend plezant nieuws, want we zijn iets van plan op M&M volgende week en dat gaat sowieso heel leuk zijn.
1: Weet je wat tof is? Bubble wrap. Dat doet toch iedereen graag? Ik heb er iets over ontdekt.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie.

0: The rumors are true. Het is mij gelukt.
1: M&M. De M&M Ochtendshow.
0: Maureen, ik heb het gedaan.
2: Maar Iman, we zijn zo trots op jou.
0: Thanks, guys. Dat wou ik gewoon horen. 125 kilometer gefietst voor kom op tegen kanker. Dat is het, het minste dat je wel kan fietsen.
3: Niet underplayen.
0: De andere ambassadeurs hebben er misschien 1000 gefietst. En Toby Alderweireld heeft er misschien 250 gedaan. Maar ik heb er toch wel 125 gedaan. Hè?
2: Ja, dat is slim, hè. Dat is anticiperen op wat er nog komt. De volgende jaren kan je telkens zeggen, ik heb er meer gedaan.
3: Voilà.
2: Ik heb er meer gedaan.
3: Goed.
0: Ja. Fietsen jullie niet eens mee?
3: Ja, is goed.
0: Daar zullen we het nog eens over hebben.
2: Oh.
3: Bedoel,
0: ik heb een ja en ik heb een misschien. Ik heb een ja en ik heb een misschien. Swat, Maureen, jij wou het hebben over bubble wrap. Nu ben ik heel benieuwd wat dat er komt.
3: Ja, ik ook hoor.
2: Ja, wij hadden zo wat restjes bubble wrap van zoiets dat ingepakt was. En dat is zoiets, als je dat kan zien. Als je dat ziet, dan kan je dat toch niet laten om dat kapot te pitsen.
0: Ja, nee.
2: Of je nu 2 jaar bent, of je bent een omaatje, je wil daar gewoon even in knijpen. Mm. En ik dacht, hoe komt dat toch? Dus ik ben dat eens gaan opzoeken. En het is ooit blijkbaar uitgevonden door 2 ingenieurs die dachten, weet je wat, we plakken eens 2 douchegordijnen op elkaar, want mensen gaan funky 3D-behangpapier tof vinden.
3: Ja.
2: Niet dus. En dan hebben we jaren daarna zitten zoeken van, ja, wat kunnen we daar eigenlijk nog mee doen? En dan een beetje geluk bij een ongeluk, waren ze zo dingen aan het... Ja, wouden ze dingen versturen en vonden ze niet echt van hoe kunnen we dat veilig versturen op bubble wrap, ineens als inpakpapier. Ja, en we prullen er dus graag mee, omdat het een soort van directe beloning is. Want je weet, ik duw daarop, dat gaat kapot, instant succes. Huh? Het werkt een beetje als een stressbal ook, je kalmeert erdoor. Ze zouden dat zo'n beetje vergelijken met ASMR, zodat knisperen, dat vind je ook blijkbaar leuk. En dat vond ik wel zot, het zou ook een soort van oerdrang zijn. Dus in onze evolutie zou dat nog steeds ergens blijven zitten dat wij graag een prooi vangen of een insect pletten.
0: Oh.
2: Dat geeft het gevoel van, hey, I'm under control.
0: Ik denk dat het gewoon lijkt op puisten uitknijpen.
2: Hey, man!
0: En dat doen mensen toch ook graag?
3: Ja, ja, er is een markt voor.
0: Je hebt zo echt van die fidget dingen,
3: ja,
0: die puisten uitknijpen nabootsen.
3: Ja.
2: Nu ga ik nooit op dezelfde manier bubble wrap kunnen kijken.
3: Nee, ik was ook aan de plezante dingen van bubble wrap aan.
0: Nee.
3: Want als het begonnen is als douchegordijn, breng het uit als douchegordijn. Dan kan je douchen en zo knijpen tegelijk. I would love.
0: Ja, maar dan na 1 keer douchen, zo'n verlepperde douchegordijn. Ja,
3: Hey,
0: terug naar de positieve dingen in het leven. Shakira met haar nieuwe WK-song.
3: Ja. Is hij af?

0: Dai Dai, bijzondere titel. Niet te verwarren trouwens met de winnaar van het Eurovisie Songfestival. Die song heet Bangaranga. Bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangaranga, bangaranga. Je hoort Dara van Bulgarije. Ja. Voor het eerst ooit dat Bulgarije het Eurovisie Songfestival gewonnen heeft.
1: Niet te verwarren met Bangarang van Skrillex.
0: Even terug naar België dan, want er is een nieuw Belgisch onderzoek, jongens.
1: Haha. Amai, zo enthousiast.
0: Het favoriete merk van de Belgen. Ah. Dat hebben ze onderzocht en het is prachtig hoor. Het is echt goed.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Dus 4200 Belgen hebben ze ondervraagd over hun favoriete merk. En we zijn blijkbaar allemaal wel met merken bezig. In de supermarkt, als je iets gaat kopen, ben je 13 seconden lang bezig met de beslissing te maken, gemiddeld, hè, van wat je precies gaat kopen. Dus
1: vind ik nog lang eigenlijk, 13 seconden.
0: Daarbij let je ook automatisch op merken, zou ik denken.
1: Ah ja, sowieso.
0: 13 seconden. Nu, wat hebben we kunnen opmerken? In dat merkenonderzoek. In de groep 18 tot 34-jarigen, de jongeren, bestaat de top 3 van favoriete merken uit... Op 3, Google. Op 2, Netflix.
1: Oké.
0: En op 1, Action.
1: Wow. Oh, dat schrik ik niet van.
0: Ik wel.
1: De Action, de Vlaming houdt van de Action.
0: Oh.
1: Ja, ja, ja. Iets nieuw in de living. Oh, waar komt dat van de Action?
0: Ja, okay, ja.
1: Zeker, zeker.
0: Zo zegt. Dat is dus voor 18 tot 34-jarigen, maar er is ook een algemenere top gemaakt, bij alle Belgen eigenlijk, van een favoriete merken. Om het even wat voor leeftijd dat je hebt. Met op 3... De Vos Lemmes van de sauzen.
1: Mm. Ja.
0: Op 2 Lotus van de Spiekeloos, de koeken.
1: Mm.
0: En op 1, ja, we houden van dingen om te eten blijkbaar. Côté d'Or van de chocolade.
1: Ah, dat snap ik. Verschiet er ook niet van.
3: Nee. Ja.
0: Nu ben ik wel heel benieuwd voor het volgende.
4: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: Mensen die niks in huis hebben van... Côté d'Or, Lotus of de Vos Lemmes.
1: Onmogelijk.
0: Ik denk het ook, maar mocht het toch zo zijn, laat het weten in de app van M&M.
5: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Win jij binnen een kwartier 50 euro concerttegoed? Waag straks je kans bij de M&M.

0: in het midden van Pommelien Thijs haar AFAS-Doom-concert?
1: Dat kan.
0: Ik kan haar optreden volledig herbeleven via VRT Max. Ik heb er al van alles van zien passeren. Echt waanzinnige beelden. Heel vet gedaan allemaal. Dus zeker een aanradertje om daar eens naartoe te klikken. Dus op VRT Max. Nu zijn we iets anders aan het openklikken.
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: mensen die thuis niks van Côté d'Or, Lotus of de Vos Lemmens hebben liggen. Want dat zijn blijkbaar onze favoriete merken.
2: De M&M Ochtendshow.
3: Ja, we dachten dat we ze nooit gingen vinden, maar ze zijn er toch wel in de app van de M&M. Arno bijvoorbeeld die stuurt van, ik heb helemaal niks liggen daarvan. Tristan die stuurt ook, geen goeiemorgen voor mij. Ik heb enkel huismerken in huis. Huh? En Björn die stuurt ook, we hebben niks van die drie merken. Huismerken rules. Komt toch vaak uit dezelfde fabriek als het merkproduct.
4: Ja, en Vanessa die zegt ook nog, van ja, wij wonderen ook niks in huis. Maar dat komt vooral door bijvoorbeeld de hoge chocoladeprijzen. En ja, dan gaan we wel eens voor een ander merkje.
3: Ja, en ze stuurt ook dat ze echt niet eens voor de Vos Lemmens, maar meer voor de parelsausen.
4: Ah, dat mag ook.
3: Dat mag ook. Ines, hoe zit het bij jou? Heb jij iets in huis van die merken?
5: Ja, nee, geen goede morgen dan, hè, voor mij.
3: Je hebt er niks van in huis?
5: Nee. Is dat... om de twee jaar koop ik ze wel eens een latje Côté d'Or chocola, omdat dat kei lekker is. Mm-hmm. Maar dat is dan ook meestal binnen de 3 dagen op. Ik heb altijd witte producten in huis. Dus,
4: ja, ik snap het. Dat is eigenlijk een beetje voorkomen dat je winkelkaart te duur wordt.
5: Ja, ik heb 3 kinderen. Dat zijn al goudmijnen. Laat staan dat ik die merken altijd in huis pak. En dat is binnen de 3 dagen op. Dat zijn diamantmijnen dan.
4: Weet je wat ik dan altijd goed vind, Ines? Dat je voor jezelf een reepje Côté d'Or ergens legt voor de kinderen. Dat witte product.
6: Ah ja, natuurlijk.
5: Ja, maar ja, ik kan dat niet verstoppen, want dat is mijn man daar. En dan is dat sowieso. Ah, ja.
3: Ik zie jullie twee gewoon even zo in een donker hoekje. Zo knabbelen op een reep. Maar hier de kinderen niet kijken.
5: Heb je ooit zo die dingen gezien? Dat is zo een filmpje van 2 hours die dat dan zo stukjes zelder zitten te eten van een bordje. Maar daaronder staat eigenlijk een kom met chips of met snoepjes. Ah. En als die kinderen komen, dan zetten ze snel die kom met zelder erop. En dan pakken ze die kom weg als die kinderen terug weg zijn of niet.
3: Oh, dat ga ik mee pakken, Ines. Bedankt.
5: Dan moet je even opzoeken. Dat is wel grappig.
3: Dat vind ik wel goed. Maar Ines, ik snap het. Wij zijn ook thuis opgegroeid met 4 kinderen. En uiteindelijk als kind, je smaakt dat verschil toch echt niet. Blijf maar inderdaad die huismerken kopen als dat voor u beter uitkomt. En een keer als we het huis uit zijn, dan kunnen we terug. Een keer uzelf treaten.
0: Zeg, moeten we het hebben over ons huismerk? Voilà. Zometeen onze gloednieuwe M&M Big Hit die we mogen voorstellen.
3: Aha, heel graag. Deze.

0: vallen in herhaling. Maar wij ook, want elke maandag zeggen we, er is een nieuwe M&M Big Hit.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
0: Ja, en die grootste hit komt deze week van de Amerikaanse singer-songwriter Gracie Abrams. Je weet wel het lief van Paul Mescal ook.
2: Oh.
0: We kennen haar ook van de grootste hit That's So True. Maar het zou wel eens kunnen dat ze nog een hit op haar naam zal mogen schrijven. De eerste single van haar album, dat 17 juli uitkomt. Die single heet Hit The Wall. Het gaat over het moment waarop je begint te voelen dat er zo wat scheurtjes in je relatie zitten te komen. Het is dus iets minder happy dan That's So True. Maar het is wel een schijfje en daarom hoor je die deze week extra vaak hier op M&M.

0: we echt dromen? Onze nieuwe big hit, hè?
1: Het is heel Gracie Abrams, maar snapte iets minder Happy Joy Joy dan That's So True.
0: Ja, hit the wall. Wat een titel ook. Niet toen, hè. Half acht, Yannick, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, Vlaamse ouderen en ook tieners zijn het meest gelukkig. Dat blijkt uit de foto van Vlaanderen in opdracht van de VRT, een onderzoek. Maar jongeren tussen de 18 en de 24 jaar voelen zich wel vaak minderwaardig en eenzaam. En vooral jonge vrouwen geven zichzelf een lagere geluksscore. Vandaag beginnen er werken aan het viaduct van Groot-Bijgaarden op de Brusselse Buitenring. In de richting van Bergen moet je tijdens die werken over 3 versmalde rijstroken rijden. Maar ook vanuit Gent zal je langer in de file staan. En Club Brugge won gisteren de topper tegen Union met 5-0 en staat nu heel dicht bij een nieuwe landstitel. Club heeft nu met nog 2 matchen te gaan nog 4 punten meer dan Union. Meer over dit nieuws straks om 8 uur of vind je op de socials van 14 nieuws.
0: 5-0, heb je dat goed? Ja. Oh. Tja.
1: Waar staat Mechelen?
0: We gaan naar Jacot voor het weer.
3: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
0: Jacot, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen. Die paraplu die hou je best nog in de aanslag vandaag, want het wordt alweer een natte en grijze dag. Met voor de middag al kans op vorming van wat buien. Het wordt zo'n 15 graden vandaag met een goed voelbare wind uit het zuidwesten. Ook morgen zal die paraplu nog nodig zijn, met dan opnieuw kans op regen en een 15 graden.
0: Oké.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar er zijn extra files te vinden naar Antwerpen op de E34 vanaf Oelegem. Net voor Ranst is 1 rijstrook dicht door een ongeval. Op de E313 een half uur vanaf Massenhoven en op de Antwerpse ring richting Stabroek verlies je ook een kwartier van de E34 tot Waaslandhaven Noord. Naar Brussel gaat het extra langzaam wel op de E40, 25 minuten erbij rekenen daar vanaf Aalst.
5: Win jij zometeen €50 concertbudget?
0: Het kan zowaar plotsklaps gebeuren deze maandag. Binnen 5 minuten kan je zelfs al winnen.
6: Ja, het is een goede week om te winnen, want donderdag Dermot Kennedy in Force Nationaal en zaterdag Sienna Spyro in de AB.
1: Oh.
0: Eerst meespelen natuurlijk, hè, voor je kan winnen met onze M&M Hitquiz. Daarin krijg je als kandidaat 3 muziekvragen voorgeschoteld. En als die alle 3 correct beantwoord worden, dan win je. Nu mag je alvast een vragenthema uitkiezen om jezelf mee in te schrijven. Dit zijn je opties.
1: Die songtitel bestaat al. Name dropping. Cijfers.

0: Saai, live, samen met M&M.
1: Vlaanderen, de toekomst is hier.
2: Update beschikbaar.
1: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
2: Update voltooid.
1: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
3: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
4: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,99 euro.

0: straks bezoek van een dier dat niet in de jungle leeft. Of misschien wel, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb geen echt zoekingswerk gedaan. De Mol komt langs met ook de winnaar straks na 8 uur. En nog voor het 8 uur is, gaan we jou iets heel leuk vertellen. Want we zijn met M&M iets van plan. Waardoor je kaakspieren volgende week strakker gaan staan dan ooit. Iets lachwekkends met prijzen. Straks alle details.
1: De M&M Hitquiz.
2: Britt stuurde nog een berichtje, die won hier nog maar pas een prijs. Die ging naar het concert van Neo en Aiken. Beste avond ooit gehad, stuurde ze. Beste plaatsen ooit, echt geweldig.
0: Als jij wil winnen, ja, dan moet je voor alles meespelen ook hier met onze hitquiz. 3 vragen juist beantwoorden en je wint €50 concertengoed. En we spelen vandaag met Isa Veldhof, 24 jaar, uit Ossendrecht.
2: Goedemorgen, Isa.
3: Goedemorgen.
2: Jij luistert mee vanuit Nederland.
3: Ja, inderdaad. In Nederland.
2: Deze week, Harry Styles week, daar ga jij toevallig kijken?
3: Ik heb nog geen tickets, dus wie weet.
2: Oh ja, inderdaad. Ja, wij gaan alleszins straks nog met Cato erover bellen. Voor wie zou jij graag je concerten goed inzetten, moest je het winnen?
3: Nou, ik heb gekeken voor de Pussycat Dolls, leek me heel leuk, maar wie weet Harry Styles.
2: Kijk. Het zou zomaar eens kunnen met €50 korting. Veel succes alvast.
0: Een thema uitkiezen. Dankjewel. Daarbij begint het hier. Dit waren je opties van morgen.
2: Die songtitel bestaat al. Name dropping. Cijfers.
0: Wat heb je gekozen?
3: Ik ga voor name dropping.
0: Oké.
2: Okay. Iemand kiest die songtitels. Ja. Is dat omdat ik het zo vervelend zeg?
0: Nee.
2: Het ligt dat nu niet aan ons.
0: Geef het nog wat tijd.
2: Okay.
0: Straks dus, Isa, voor jou 3 vragen uit het thema name dropping. De eerste vraag heeft iets te maken met dit lied, dus goed luisteren.
1: De M&M.

0: spelen met een internationale kandidaat uit Nederland. Isa, ben je er nog?
1: Jazeker.
0: Super. De M&M Hit Quiz. Maar Nederland, hè?
2: Ja. Ga je de vragen nu in met een Nederlands accent stellen?
0: Ja, drie vragen juist beantwoorden en je wint dan hopelijk 50 euro concertengoed. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Het thema is name dropping. Zoals je weet gaat de eerste vraag over de song die je net te horen kreeg. Je hoort de trumpets van Jason Derulo. Maar welke bekende zangeres name dropt hij in die song? Dat is de vraag.
1: Katy Perry.
2: Ja, we gaan eens luisteren. Is it weird that your bra
0: remind me of a Katy Perry song? Ja! Ja, zeker.
2: Isa, vind je het vervelend om in het Nederlands blijven verder doen? Of,
1: Nee hoor, doe maar.
0: Echt dan.
2: Wie weet, ontsnapt die met net naar Vlaamse radio om van die Hollanders af te zijn? Nee, beginnen jullie.
0: Tweede vraag, hier gaan we. Focus.
2: Sorry Isa.
0: Welke zangeres name dropt hier meer dan één keer Britney Spears? And the Britney song was on. And the Britney song was on.
1: And the Britney song was on. Oh. Nee, die weet ik niet.
0: Gokje.
2: Party in the USA.
1: Nee, sorry.
2: Oh, dat was Miley Cyrus.
1: Oh, ja.
2: Yeah. Oh, okay. Oh, je hoorde een stukje uit Party in the USA van Miley Cyrus. Ja, maar dat is met dat accent van jullie. Dat leidt af.
0: Het ligt aan ons. Ja? We willen ons oprecht excuseren voor alles wat we je hebben aangedaan. Ja, maar
2: goed. Isa, je weet wat ze zeggen.
0: Een slechte M&M hitquiz is natuurlijk een super fijne...
2: Dag in Nederland?
0: Ja.
1: Super.
0: Ja.
2: Saved your ass, Sander.
0: Merci voor het meespelen en misschien tot de volgende.
1: Tot de volgende, dag.
0: Doeg.
2: Dag Isa.
0: Zometeen heel plezant, lachwekkend nieuws. Op een goede manier voor M&M volgende week hier.

0: onze ex-Bickhead. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Het is spannend, jongens. Straks na 8 uur ontdekken we samen alle geheimen van de mol. Want de winnaar en de mol zelf zijn hier straks.
1: Mag ik nog even zeggen dat wij twee zelf ook nog niet weten wie er langskomt?
0: Nee, ik heb dus alles gezien. Tot het moment dat ze echt zeiden wie de winnaar was en wie de mol was, daar ben ik afgehaakt. Mm-hmm. Maar puur om het voor mezelf extra spannend te houden. Omdat ik dus echt niet weet wie er straks komt.
2: En wat zijn de pronostiekjes? Wie wint? Wie is de mol?
0: Sowieso.
1: De Wout is alle twee onze mol. Mm-hmm. Ja. De winnaar, ja, dat vind ik altijd zo wel moeilijk.
0: Julie.
1: Denk jij, Julie?
0: Ja.
1: Oké, okay, we gaan het straks zien.
0: Maar wie denk jij?
1: Wie denk jij dan? Ja. Ah, ik weet het niet, ik kan de winnaar echt niet voorspellen.
2: Ja, maar je moet gok doen.
0: Nu, een naam, nu. Doen.
1: Ja, ook Julie dan, hè. Ja.
0: Ah ja, dat is makkelijk.
1: Ja. Ja,
2: we gaan het zien straks.
0: Straks na 8 uur, effectief. Maar ik had het je gezegd, nog voor 8 uur ontdek je onze plannen van volgende week hier op M&M. En dat moment is nu. Er gaat iets gebeuren, jongens. Volgende week is onze lach geld waard.
3: De M&M lachlijn.
0: Ja.
1: We hebben nu al het lachen, man. Oh, jij gaat zo het makkelijkste slachtoffer zijn. Sorry. Dat klein lachje daar op het einde.
0: Dat doet het hem al. Ah, dat is wel goed nieuws. Want volgende week gaan we met M&M in een andere radiostudio zitten. Met als belangrijkste ding in die studio een telefoon. Jij kan bellen naar ons en als je ons tijdens dat belletje kan laten lachen, dan win je een zotte prijs. Dus de vraag van morgen. Heb jij een hilarische go-to-mop die altijd werkt? Of dat ene verhaal dat je ooit hebt meegemaakt en als je dat dan vertelt, dan ligt iedereen zo plat van het lachen?
1: Ja, heb je bijvoorbeeld een verborgen talent dat mensen doen lachen? Gewoon echt super belachelijk of heel lachwekkend?
0: Ja, ja, ja.
1: Bijvoorbeeld blokfluit spelen met je neus.
0: Oh.
1: Heb je daar een heel goed talent in?
0: Dan... Ik vind blokfluit in het algemeen heel grappig.
1: En blokfluit?
0: Ja, ja. Zo als mensen gewoon blokfluit spelen die het niet kunnen,
1: ja?
0: Ik lig sterk.
1: Ja, of zo in de UK heb je zo'n een wedstrijd om het gekste gezicht te trekken.
0: Oh.
1: Ben je daar ook goed in en moeten mensen daar altijd om lachen?
0: Ah, ja, ja.
1: Laat het weten.
0: Oké. Okay. Ja, je kan wel eens gaan kijken effectief op VRT Max. Daar kan je doorklikken naar M&M. Dan kom je daar al alles te weten over onze M&M lachlijn. Ja, de M&M lachlijn, zo heet het. Dus even al een kleine recap.
4: Bel de M&M lachlijn.
3: Laat onze DJ's lachen.
4: En win een zotte prijs.
0: Ja. Het ding is, die M&M lachlijn, die kan je eigenlijk nu ook al bellen. 078-78-1010. 078-78-1010. Als je nu al belt, kan je nu al doorgeven waarmee jij denkt dat je ons aan het lachen kan krijgen volgende week. Dus dan kan je volgende week effectief je kans wagen om dus een zotte prijs te winnen hier op M&M. Mag ik even iets testen?
1: Ja, is goed.
0: Gewoon om te zien of...
1: Maar alle... Oh mijn god, we gaan zoveel prijzen weggeven. Jullie gaan de hele tijd lachen. Ik ga het moeilijkste slachtoffer.

0: Taylor Swift en Open Light.
1: Dit komt er nog aan
2: bij Sander, Maureen en Imaan.
3: Dikke Harry Styles FOMO. Want Cato Peters is naar het openingsconcert van zijn tour geweest in Amsterdam zaterdag. En ze komt in geuren en kleuren vertellen wat daar allemaal is gebeurd. Want ik heb dingen zien passeren al op TikTok. Ja. Het was blijkbaar illegaal.
0: Ik heb andere dingen niet zien passeren en dat komt goed uit. Want we krijgen zo meteen bezoek van een vers ontmaskerde mol samen met de winnaar. En pittig detail, Imaan en ik hebben zo het einde van de aflevering nog niet gezien. We weten niet wie de mol is, niet wie de winnaar is.
3: Yep.
0: We weten ook niet wie er zo meteen langskomt. Maar het is echt een opgave om dat te ontwijken.
3: Ja, was het moeilijk om...
0: Ja.
3: Ik heb niks van social media
0: opgezet
3: vanmorgen. Ik heb de voorpagina's van de kranten keert ontweken.
0: Ja,
4: en dan zijn er nog de M&M-luisteraars die in de app al eens iets durven sturen over wat ze
3: niet doen
4: hebben en wat niet.
0: Ja.
3: Alhoewel, ja.
4: Maar zal ik anders al zeggen wie er langskomt?
0: Oké. Oké, wacht, ik wil nog even dus eerst zeggen. Dus we denken allebei Wout, de mol, Julie, de winnaar.
3: Ja, ik pak mijn molboekje erbij voor...
0: Oké,
3: voor goed geluk.
0: Wie komt er?
3: Maureen, zeg het ons.
4: Ik kan al zeggen dat Wout langskomt.
0: Ah,
3: ja, oké.
4: En ik kan ook zeggen...
0: Ja.
4: Dat Julie langskomt.
0: Oh!
4: Maar...
0: Wat?
4: Ik kan nog niet zeggen of jullie zo meteen blij gaan zijn of niet.
0: Hè?
4: Of dat Julie de mol is, of wat?
0: Oh, wauw, hè?
4: Is dat ooit een optie geweest in jullie hoofd?
3: Die was vaak mijn reservemol, maar ik was er eigenlijk nooit zeker van. Wout was wel echt...
4: Oh, wel, zo meteen ga je daar zeker van zijn. Beste vrienden, nog even wachten.
2: Vanavond op VRT1.
5: En mijn grootvader heeft oma haar bondmantel verknipt. Zonder dat hij ook van iets wist. Dus,
4: En wat vond uw oma daarvan?
5: Die vond dat normaal. Mijn opa deed dat wel vaker.
2: Op VRT1 heeft poppenspeler Peter een uitdaging voor de Repair Shop. Op VRT Canvas in Campus Cup wordt de strijd gevoerd tussen UGent en Hoogent. En op VRT Max kan je de show van Pommelien Thijs in de AFAS-Doom herbeleven. Alvast veel kijkplezier.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Knock.
8: Who's there?
9: Justin.
8: Justin who?
9: Justin, time to start investing.
8: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
9: Justin, time to invest.
8: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: En Colruy trakteert.
2: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
0: Voorwaarden op colruy.be.
3: Goedemorgen, het is 8 uur.
4: 14 nieuws.
3: Met Jannik Aert. Tieners zijn het meest gelukkig. Vlamingen geven zichzelf gemiddeld 7,1 op 10 als het gaat over hoe gelukkig ze zijn. Dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen, een groot onderzoek in opdracht van VRT. Jongeren tussen 18 en 24 jaar voelen zich vaak minderwaardig en eenzaam en hebben ook het gevoel dat ze altijd moeten presteren.
5: Ze zeggen, ja, je studententijd is genieten, maar toch voelt je van, oké, ik moet hier wel presteren, ik moet het wel halen, ik moet mij kunnen bewijzen.
6: Ja, ik denk dat wij heel hard aan het zoeken zijn wie we zijn, wat we belangrijk vinden, wat we willen doen in het leven. En ik denk dat dat ook, ja, als je het dan niet direct vindt, is dat heel moeilijk.
3: Ook singles voelen zich vaak minder gelukkig dan mensen die samenwonen. En dat is ook al gebleken uit eerdere onderzoeken, zegt onderzoeker Sarah.
7: Het hebben van een partnerrelatie is een van de belangrijkste bouwstenen van gelukkig zijn. Wanneer wil zeggen dat singles niet gelukkig kunnen zijn. En die kunnen ook uit andere bronnen of uit andere relaties heel veel voldoening halen. Maar we zien wel typisch dat mensen zonder partner, dat die toch wel duidelijk lager scoren op hun mentaal welzijn.
3: In Westende aan de kust zijn afgelopen nacht twee mensen naar het ziekenhuis gebracht na een brand in hun huis. De hond van het gezin overleefde die brand niet. Het vuur ontstond rond 1 uur vannacht in de living. Beide bewoners van het huis lagen toen te slapen. Ze raakten wel op tijd nog naar buiten, maar hadden alle twee wel veel te veel rook ingeademd. Het huis is onbewoonbaar. Vandaag beginnen er werken aan het viaduct van Groot-Bijgaarden op de Brusselse Buitenring, waardoor je over 3 versmalde rijstroken moet. De komende 3 weken zullen er op verschillende plaatsen langere files staan, onder meer op de E40 van Gent naar Brussel. Het aantal executies wereldwijd lag in 44 jaar nog nooit zo hoog. Het waren er vorig jaar ruim 2700, of een stijging met bijna 80% in een jaar tijd. Het overgrote deel van die executies gebeurde in Iran, zegt de mensenrechtenorganisatie Amnesty International.
8: Met minstens 2159 executies, en dat is ook een verdubbeling ten aanzien van 2024, maar ook in andere landen zien we grote stijgingen, onder meer in Saudi-Arabië, in Kuwait, in de Verenigde Staten. En we mogen ook China niet vergeten. We hebben geen officiële cijfers uit China, maar we gaan ervan uit dat daar minstens duizenden mensen ook geëxecuteerd werden vorig jaar.
3: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper tegen Union gewonnen met 5-0. De aanvoerder Hans van Aken kon 2 keer scoren en is dan ook erg tevreden en denkt ook dat Club de titel nu ook echt kan winnen.
9: We wisten dat het een belangrijke stap was in de juiste richting en die hebben we genomen, maar nu is het nog zaak natuurlijk om het af te maken. Het liefst donderdag, en daar moeten we voor gaan. Dat we kort bij zijn is gewoon zo, maar ik zeg het nogmaals, moet het nu wel nog afmaken.
3: Door deze overwinning is het verschil tussen Club Brugge en Union nu 4 punten. Donderdag kan Club dus kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Union speelt dan tegen A-Gent. We krijgen een wisselend bewolkte dag met nog enkele buien in de loop van de namiddag. Mogelijk ook met onweer en temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we ook een natte dag bij zo'n 17 graden dan.
10: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de Antwerpsring richting Stabroek verlies je een kwartier van de E34 tot Waaslandhaven-Noord. Het gaat ook extra langzaam naar Brussel op de E40, 20 minuten erbij rekenen vanaf Aalst en op de E429 25 minuten bij Halle rekenen. Op de binnenring rond Brussel ook 25 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. En op de buitenring van Zellik tot aan de Werken in Groot-Bijgaarden is het ook een beetje vertragen. M&M.
11: Hier alles op schema. Ons bezoek is er al, zie ik. Mooi. Spannend ook wel.
12: Ja.
13: Oef, wakker worden, wekker. Nog even rustig aan.
14: Schat, zijn jullie aan het tanken?
13: Shit, nee, niet gedaan. Bo,

0: Gisteren was een hoogdag voor alle fans van de Mol, want eindelijk hebben we de ontmaskering gehad en straks komt de Mol en de winnaar hier op bezoek.
1: En Sander was alleen thuis afgelopen weekend, want Kato heeft hem voor één avond ingeruild voor Harry Styles.
2: Onbegrijpelijk, maar bon.

0: dag!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: M&M Live.

0: Even de klinkers oefenen.
1: Voilà, die zitten goed. Bestel en Pompey. Stel dat jij de molfinale van gisterenavond nog niet gezien hebt, zou ik nu misschien even wegstappen? Want we hebben de mol en de winnaar van de mol op bezoek. Goedemorgen, Wout en Julie.
2: Goedemorgen.
1: Zeg, Iman en ik, wij weten nog niet wie van jullie de winnaar is en wie de mol. We hebben zo de absolute ontknopingen van gisteren niet gezien. Bewust, hè, om het spannend te houden voor onszelf.
3: Oula.
2: Dat vind ik wel zot.
1: We hebben allebei dezelfde pronostiek. We denken, Wout de mol, Julie winnares.
3: Ja, ik heb mijn molboekje zelfs bij.
4: Oh ja.
3: En daarin staat bij mij zwart op wit inderdaad, Wout, dat jij mijn mol bent. Dus oftewel ben ik hier falikant aan het afgaan straks.
1: Ja, idem.
3: Of het is echt epic.
1: Of we zijn echt epics.
3: Ja, ja, ja.
1: Dus kunnen jullie bevestigen of ontkrachten? Of,
2: Mogen we het zeggen?
1: Ja.
2: Jullie zijn epic bezig.
1: Ja! Ja!
4: Sinds aflevering 2 al, hè.
2: Ja.
1: Ik aflevering 1. Ja, of waar? Ik zweer, broer. Echt waar.
2: Maar ik zag u in Café de Mol in maand en ik dacht, ja, ze is goed bezig.
3: Ja. Oh my god. Ja, want dat is het probleem. Als je dan zo in een tunnelvisie zit. Ja. En ja, wij doen dan gewoon al mee voor de leut. Julie, jij zit daar middenin.
4: Ja.
3: Tunnelvisie moet toch echt verschrikkelijk zijn?
4: Ja, maar ik heb daar geen last van gehad. Van tunnelvisie. Want het ding is, ja, als heel groot fan zijnde, weet je dat het gevaarlijkste is wat je kunt doen, is in een tunnel kruipen. En ik zat in een tunnel, maar ik heb altijd op al mijn testen blijven spreiden, omdat ik dacht, kruip niet in die tunnel totdat je gewoon echt kunt staven en zeker
1: zijn. Oh.
3: Maar dus jij zit blijven spreiden?
4: Ja, ja, totdat ik echt zeker was. En ik heb hem ook sowieso pas heel laat in het vizier gekregen.
3: Dus. Is het echt?
4: Mm-hmm.
3: Nee. Wanneer dacht jij van, godverdikke, dat is toch wel een beetje verdacht?
4: Ja, exact. Denk ik dat in aflevering 9 volgende week ga zeggen, tijdens de reunie.
3: Ja.
4: Maar ik denk dat dat ongeveer in het midden gaat geweest zijn, wat redelijk laat is tegenover de andere seizoenen.
3: Ja, want weet je wat mij nu ook echt opviel, omdat ik er nu echt zo superhard als molwatcher in zat, is dat die laatste afleveringen het allermoeilijkste zijn om daar eigenlijk iemand er nog uit te halen, omdat als kandidaat is het slim om dan zelf ook een klein beetje verdacht te lijken, om andere mensen toch op het verkeerde spoor te zetten. Dus vanaf dan het nog proberen uitzoeken is echt kei moeilijk.
4: Ja. Ja, dat is waar. Maar ik snap dat ook wel. Maar eigenlijk moet ik zeggen, bij de laatste aflevering dacht ik zo van, amai, ik heb dat echt geneeld met die paintball, met die makreeldansen en zo. Maar dan zie ik dat op het scherm en denk ik zo van, tja, dat lijkt ook wel zo'n beetje verdacht wat ik eigenlijk allemaal aan het doen ben. Maar dat was dus echt nooit de bedoeling.
2: Maar dat was goed voor mij. Hè?
4: Ja.
3: Dat is heel goed. Ja, nog eens proficiat, dat hadden we dus nog niet kunnen zeggen met de winst. Hoe voelt het nu zo? Was het feestje gisteren?
4: Ja, sowieso mega leuk. Ook omdat de andere winnaars van de vorige seizoenen waren er ook. Dus dat was wel echt, dat was echt mega leuk. En het feestje was ook echt top. En ik vind het heel leuk dat iedereen het gewoon weet. Want het is ook wel moeilijk natuurlijk dat de mensen die u verdenken, dat je die natuurlijk op dat spoor een beetje laat zitten. En dat je zelf ook een beetje dan denkt van, oké, ja, denk maar en je zult wel zien. Maar ik denk dat het goed gelukt is.
3: Oké, en hoe is het voor u? Want ja, ik denk dat de grootste ontlading van uw schouders valt natuurlijk.
2: Niet normaal, ja. Het is toch wel iets zot dat je meedraagt met je zot geheim. En nu dat de wereld het toch wel weet, is het toch wel echt... ik kan geen last noemen, maar toch wel iets dat van je schouders valt.
3: Ja, amai. Zeker. En ook een dikke proficiat.
2: Dank u.
3: Want we hebben ook gezien op Instagram dat je ook een kindje verwacht.
2: Ah, ja. Dank u.
3: Dus dubbel proficiat, eigenlijk wel een goede periode voor jullie.
2: Ja, zot jaar wel. We zijn nog maar halfweg, dus
4: wie weet wat komt er nog, inderdaad. Wat was het eerste wat je dacht toen ze zeiden van, Wout, jij bent de mol?
2: Er ging heel veel door mijn hoofd. Op die moment moest ik pokerface houden, want dan kregen we een telefoon van Gilles Koster. En dat was echt...

0: effectief die moment dat ik het wist van, jij bent de mol. En dan moest ik ineens zo... dank u. En dan kwam ik thuis en dan dacht ik, waarom heb ik ja gezegd? Allee, wat wordt er nu van mij verwacht en zo? En dan vertrok ik naar Bali voor 2 weken. Had ik ineens maar 1,5 week om mij voor te bereiden. Dat was echt, ja, het was een rollercoaster, maar het moest echt op zo'n korte periode.
1: Je weet dat dus echt best laat dat je de mol bent.
0: Ja. Maar normaal heb je een maand om je voor te bereiden. Maar bij mij was het 1,5 week. Dus.
1: Je hebt het jezelf moeilijk gemaakt.
0: Ja.
1: Is het dan niet zo'n soort van bijbel met mollentips van andere mollen?
0: Een bijbel niet echt, maar wat ik wel heel hard geapprecieerd heb, is dat ik een voice note heb gekregen van Sarah.
1: Oh.
0: Je had een voice note gestuurd naar de mol. Ze wist toen nog niet wie dat was. En ik heb die gekregen. Daar zaten heel wat tips in die dat ik wel heb kunnen gebruiken.
2: Amai, zalig.
3: Dat is
2: keilief.
3: Ja, als je thuis nog vragen hebt voor de mol of de winnaar, laat ze weten in de app van M&M, want jullie blijven er nog even bij. Hè?
4: Ik wil al één vraag nog. Kan je echt niet al wandelend met de hoepelen?
0: Tuurlijk wel, Sander. Oh.

0: en de winnaar van de Mol. Zeg, Mol.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Mol Wout.
2: Ja.
0: Dat lied kende je al zeker, hè, van u net. Just the way you are. Van, nee, zit dat niet in je sets?
2: Zit dat niet in mijn
0: sets?
2: Jawel, u wel.
0: ik wou even wat reclame maken, omdat je ook gaat DJ'en deze zomer.
2: Dat klopt.
3: Is dat nog altijd onder de naam Seaman?
2: Ja. Daar is nu de beste reclame op de wereld geweest. Dus waarom zou ik het niet doen?
3: Exact. Ik ben blij dat jullie er nog bij zijn, want ik heb ook nog een vraag. Ik vond dat interessant. Helemaal in het begin werden Jana en Jannes gekozen als de twee sterkste kandidaten volgens de Mol. Het was er een hele theorie, maar ja, de Mol kan daar ook bij zitten. Nu weten we intussen dat niet zo is. En later in het programma werden die nog eens gekozen als twee om alleen een proef te doen. Uh-huh. Waarom hebben we eigenlijk voor die twee gekozen?
2: In het begin was dat omdat ik zag direct dat Jannes een competitieve was. Uit zijn selectie kwam uit dat hij heel, heel competitief was. En dan zag ik Jana en die had een paracommando opleiding gedaan.
3: Oh.
2: Dus dacht ik, ja. Dat gaat ook sowieso een sterke speelster zijn. En dan op de slackline dacht ik, ik wil iedereen met hoogtevrees op die slackline duwen.
3: Slim.
2: En ja, Jannes en Jana... vielen daar
0: Jannes.
3: Hij zal blij zijn om dat te horen.
2: Ja. Sorry, Jannes.
0: Maar wacht, er beginnen dingen op een plaats te vallen. Ken jij Walk Like an Egyptian van de Bengals echt niet, Julie?
4: Julie? Maar jawel, wacht. Het ding is, als ik het lied gewoon op de radio hoor, tuurlijk ken ik Walk Like an Egyptian. Maar dat was zo het eerste stuk. Je bent al zo, ik ben mega impulsief. Dus ik hoor een noot, ik denk direct, ik ken dat niet. Mijn hersenen sluiten zich af, dat is gewoon, ik ken dat niet. En dan denk ik van Duitsland niet, Egypte niet. Het zal wel die USA zijn, die maken toch letterlijk zoveel procent van de liedjes in de wereld.
0: Okay.
4: Maar ja, en dan krijg ik die comments van, maar ja, ze kent, Phil Collins kent ze wel. Maar dat is, ja, wie is er nu geen fan van Phil Collins?
0: Ik vind goed hoe dat, letterlijk, dit is de leukste week. Alles begint zo in je hoofd op zijn plaats te vallen. En dan zien we nu bij die aflevering van komende zondag hoe het dan allemaal echt in elkaar zat. Wat ga je doen met de groepspot? Weten we dat al?
4: Nog niet vastgesteld. Allee, wat we samen gaan doen, want sowieso iets samen.
0: Ja?
4: Daar hebben we lang naar uitgekeken om allemaal samen iets te gaan doen. En dan zou ik ook wel graag in de nabije toekomst terug naar Portugal gaan, omdat ik echt mega verrast was door hoe mooi land dat ik dat vond. En Alexie, mijn echte vriend, is natuurlijk niet mee kunnen gaan. Dus die ga ik meenemen. En dan hoop ik ook terug te komen met een Portugees straathondje.
0: Oh!
4: Ja.
3: Kijk, hebben jullie daar zoveel hondjes gezien?
4: Ja, toch wel een paar.
2: Ja.
3: Ga je die dan een molletjesnaam geven?
0: Oh ja.
4: Amai, dat is een mega goed idee. Ja. Ik heb daar nog niet over nagedacht.
3: Hoe was mol in het Portugees?
4: Ik denk, topo is dat in het Spaans, maar ik weet wel niet wat dat in het Spaans.
3: Jullie hebben weken in Portugal gezeten. Jullie weten niet dat je de mol moet zeggen in Portugees. Kijk, maak er werk van en laat het ons weten wat het geworden is.
4: Ja, ah, wel, dat is een goed idee.
3: Ja, merci om langs te komen alleszins.
2: Bedankt dat we mochten langskomen.
4: Ja. Maar, nee, dank jullie wel.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Ik snap dat hier niet van die...
7: Die tijdsregistratie bedoelt je?
3: Ja.
7: Daar kan ik u bij helpen.
8: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
9: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.

0: Juga. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Cynthia, zeg het maar.
2: Ponte Aura. Volgens mij is dat Spaans voor Portugees hondje, want daar zaten we daar juist. Maar nu in een pitbull.
3: De M&M Ochtendshow.
1: De tour van Harry Styles is begonnen, is bezig. En Harry Styles die slaat ons over, maar wij slaan Harry Styles niet over. Het is te zeggen, Cato heeft Sander alone alone gelaten om together together te zijn met Harry het voorbije weekend. Cato, goedemorgen.
4: Hallo, goedemorgen.
1: Hoe was het?
4: Ja, supergoed. Ik denk iedereen die ooit al eens Harry Styles op een podium heeft zien staan of gewoon er TikToks van heeft gezien, die weet dat die man geboren is om daar te staan. Dat is echt insane hoe een charisma dat hij heeft als hij daar staat. En die is ook gewoon super gelukkig als hij aan het optreden is. En dat zie je super hard. Het was nu al even geleden dat hij terug een concert heeft gegeven. En je ziet wel aan hem dat hij ervan geniet om terug samen met zijn fans te zijn en om die nummers te brengen, die hits te brengen. Want by the way, ik was zo een beetje niet bang, maar zo artiesten durven al wel eens doen dat als ze een nieuw album hebben uitgebracht, dat ze enkel die nummers brengen. Ja, ja, ja. Maar dat was totaal niet het geval bij Harry. Oh, hij is gestart met een nummer van het nieuwe album en dan is hij meteen hits beginnen spelen, dat iedereen echt mega in de vibe was.
1: Oké. Voelde het alsof de zaal vol zat, want er was vooraf veel te doen over dat er nog veel tickets over waren, dat mensen van hun tickets afhouden.
4: Ja, ik heb dat ook inderdaad gezien, maar de dag dat ik er was, dus de eerste avond, de openingsavond, viel daar echt niks van te merken. Die zaal was echt bomvol, want ik had op voorhand, ik denk eigenlijk ook maar een week op voorhand of zo, mijn tickets heb gekocht en inderdaad toen zag ik ook dat er nog superveel plekken waren. Maar toen ik daar zat, is dat echt totaal niet opgevallen, want ik denk dat dat vooral is dat er zo hier en daar één zitje over is. Ja. Maar ja, dat is een zaal van 50.000 mensen, dus dat valt totaal niet op. En ook, ja, zijn podium is zo mega ass huge.
1: Ja, wat was dat?
4: Dat dat echt al mensen, 2000 man of zo, inneemt, denk ik. Want dat podium is echt insane. Die man is zo obsessed met marathons, is mijn visie hierin, dat hij gewoon gedacht heeft, oh, ik ga ervoor zorgen dat ik ook een marathon op het podium kan lopen.
5: Ja, want om het even te visualiseren, dat zijn, wat waren het? Twee catwalks, ja, naast elkaar, parallel. En dan daartussen ook nog eens zo wat bruggen, zodat hij van de ene catwalk naar de andere kon lopen.
4: Ja, dus eigenlijk zijn het drie catwalks.
1: Oh.
4: Je hebt drie lijnen die naar voren gaan, twee opzij en één in het midden, zodat er twee vierkanten eigenlijk ontstaan.
1: Ja.
4: Die zijn nog eens ingedeeld in twee, dus eigenlijk zijn er vier vierkanten die dat er dan zijn. Ja. En dan inderdaad zo wat bruggen, waar dat hij dan overgaat. En die hebben ook ledlichten in zich.
1: Oh, leuk. Oh.
4: Ja, dus die gaan dan zo mee met de muziek en zo, dus dat is wel cool. Het enige, ik weet niet helemaal wat ik vind van dat podium, omdat het zo groot is dat heel veel mensen bijvoorbeeld, die heel veel geld hebben betaald om heel veel van voor te staan aan de barricade, dat die vaak Harry niet zien. Ook omdat hij boger was in dat podium. En dan af en toe, ja, als je daar door moet kijken en hij staat aan de andere kant, dan kijk je gewoon op die boog en niet naar Harry zelf.
1: Okay, okay.
4: Dus er zijn zo wat mixed feelings over dat podium.
1: Ja. Okay. Hij heeft het wel goed benut, want hij heeft veel gedanst, zag ik.
4: Ja, absoluut. Ja, Harry is de megadanser. Hè. Dat is gewoon het hele ding van hoe die op een podium staat. Die kan niet stilstaan, dat is zo. Wat mij wel opviel, is dat hoe groot dat podium ook is, er waren maar twee extra dansers bij. Wat wel insane is, ja. En dat is gewoon volgens mij omdat die man zelf zo goed dat podium benut en echt overal naartoe loopt, dat dat op zich niet heel hard nodig is om daar nog veel andere dansers of zo bij te zetten. Dus er was wel zo ene keer dat hij dan die hele catwalk is afgelopen en dan was dat zo met die twee andere dansers erbij en dan was hij echt zo slay diva naar voren aan het gaan en zo. Ja, dat was wel echt leuk.
1: Ja, ik denk niet dat dat nodig is geweest, maar heeft je toch echt nog eens prachtig ingepakt, want er zaten ook nog eens katjes in de PowerPoint visuals.
4: maar ja, ik wist niet zo goed waarom dat die daar ineens waren, maar ik vind de visuals op zich vond ik super leuk. Bij Watermelon Sugar bijvoorbeeld zag je zo de hele tijd aan een watermeloen en dan hij werd daar zo op een hele coole manier ingezet, zo soms heel groot, soms heel klein. En dan ineens, tijdens een song was er ineens ja, een PowerPoint van zo verschillende, eerst was er een schildpad die voorbij kwam en dan zo en dan allemaal verschillende katjes en ik dacht, is dit een invitation om onze eigen dingen ook door te sturen, dat dat misschien dan elke keer roteert of zo, dat dat van fans erin komt. Dat zou ik nog wel leuk vinden.
1: Ah ja, leuk.
4: Maar ik denk dat het altijd hetzelfde gaat blijven. Maar ik vond het wel grappig. Want als je dan bijvoorbeeld Harris niet zou zien, omdat er iets obstructed is voor je of zo, dan kan je tenminste naar die visuals kijken en dan kan je dat toch al zien.
5: Oké. Er is veel om over te vertellen, dus ik ga gewoon even een heel snelle snelronde doen, Cato. Leukste moment?
4: Toen hij een shout-out gaf aan twee Nederlandse meisjes die dat hij vanochtend in een coffeeshop had gezien.
1: Ah, oh, leuk. Leukste outfit? Oeh, hij heeft maar één outfit aan gehad. Ah. Dus dat is makkelijk.
5: Ah, ja.
1: Je zei het daarnet al, hij heeft zitten shout-outs geven, maar hij heeft hem ook terug veel gebabbeld met het publiek.
5: Ja, ja, ja, er was terug een momentje dat hij zei van oh, ik ga eens kijken in het publiek en wie heeft er allemaal signs vast en zo. Dat heeft hij niet losgelaten van vorige
1: tour. Oké, top. Was zijn misschien verloofde Zoe Kravitz daar?
5: Absoluut. En James Corden, zijn bestie, was er ook bij. En zijn mama was erbij.
1: Mannetje,
5: ik heb ze niet live gezien, maar ik heb wel achteraf op TikToks gezien dat ze erbij waren.
1: Het hardst meegezongen?
5: Golden vond ik heel leuk. En Aperture. Ook fucking banger.
1: Oké. Okay. Ja. Eén vraag. Vind je Sander ook nog altijd leuk?
5: Ik zie hem wel niet op dat podium staan zoals Harry.
1: Oh, maar je ziet hem lief.
5: Ik zie...
1: Hem lief.
5: Allee, we zeggen van ja. Ja.
1: Allee.

0: van de American Girls naar de Belgian Boy Yannick met het nieuws van 8:30.
1: Wel, kijk, Sander, Vlamingen geven zichzelf gemiddeld 7 op 10 als het gaat over hoe gelukkig ze zijn of ze kunnen lachen zoals jou. Vlamingen zijn in ieder geval ook het meest gelukkig als ze tiener zijn of ouder zijn, maar jongeren tussen de 18 en de 24 jaar die voelen zich vaak wel minderwaardig of eenzaam. Het aantal executies wereldwijd lag in 44 jaar nog nooit zo hoog als nu. Het waren er vorig jaar ruim 2700, of zelfs een stijging met bijna 80% dan een jaar daarvoor. En het overgrote deel van die executies gebeurde in Iran. En Club Brugge kan donderdag zijn 20e landstitel pakken. Het klopte gisteravond Union met 5-0 en heeft met nu nog 2 wedstrijden te gaan. 4 punten meer dan Union. Meer over dit nieuws straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Nee, jongen, het gehoord van Union.
2: Ze zijn nog niet gewonnen. Club Brugge.
0: We gaan even naar Jacob. Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen. Die paraplu die hou je best nog in de aanslag vandaag, want het wordt alweer een natte en grijze dag, met voor de middag al kans op vorming van wat buien. Het wordt zo'n 15 graden vandaag, met een goed voelbare wind uit het zuidwesten. Ook morgen zal die paraplu nog nodig zijn, met dan opnieuw kans op regen en een 15 graden.
0: Wij versus de regen, echt 0,5 zou ik zeggen.
4: Donderdag. Ja? Donderdag, dan wordt het goed.
0: Ja, okay.
5: Update jezelf.
6: Op Flanders Technology en innovation. Kijk op fdifestival.be.
0: Wat is er donderdag?
2: Goed weer.
0: Ah, oké. Okay.
4: Ja. En het hele weekend trouwens ook, hè. Ja. Prachtig.
0: Okay.
4: Dat is iets om naar uit te kijken. Op de weg iets minder. Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E403 van Kortrijk naar Brugge. Daar sta je een kwartier in de file van Moorselen tot Oekenen. Daar is door een ongeval de linker rijstrook dicht. Naar Antwerpen vertraag je extra op de E34, 20 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de Antwerpsring richting Stabroek verlies je een kwartier van de E34 tot Waaslandhaven-Noord. Op de N26 van Leuven naar Mechelen sta je een half uur in de file van Boort Meerbeek tot Muizen. Naar Brussel dan weer langzaam op de E40, 25 minuten erbij rekenen vanaf Afliegem. En op de E429, 25 minuten bij Halle. Op de binnenring rond Brussel een half uur vertragen tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring van Zellik tot aan de Werken in Groot Bijgaarde.
5: MNM.
4: Rate the song. Het gaat in Rate the Song over een vrouw die zonder dat ze het zelf wist al deelnam aan The Voice. Ik heb het over Line de Douw, die ze ooit eens met een smoesje op het podium hadden gelokt voor een zogezegde soundcheck, om te checken of de zaal in orde was. In The Voice is ze dan doorgestoten tot Team Mathieu. Ze heeft het wel niet gehaald tot de finales, maar intussen is die vrouw opgepikt door Jaap Reesema om samen een song te zingen. Mijn lief zich kent ze als collega uit de telenovelle Milo. Daar speelde ze Jasmin, moest je gekeken hebben. Maar nu gaat ze dus solo. Haar song heet Plankgas en jij mag een punt geven op 10, want dat bepaalt of je hem hier straks opnieuw gaat horen of niet.
5: Rate the song.

0: vindt.
1: Is het geen tijd om nog snel je punten te sturen? Want Imaan maakt nu het rapport zie. M&M. Read
2: the song. Ja, ik zie hier een 8 van Shawnee, die stuurt een leuke vibe. Jolien, die stuurt 5 op 10. Ik ben fan van Nederlandstalig, maar dit vind ik niet zo supermooi. Arnold die stuurt, duw je ogen dicht en je hoort ons pommelien thuis. Ja, oh. Die vibe kregen wij ook inderdaad wel. Dat is misschien zo door de R zo van achter in haar keel. Dieter die stuurt een 8 op 10. Ze moeten nog meer opkomend talent zo ondersteunen. Ze kan samen gaan zingen met Meteor. Oh, dat zou ook kei leuk zijn. Mm. Bart die stuurt een 8 op 10. Gaat goed vooruit. Ja, ik krijg goede punten hier binnen. Dus als ik alles optel in de app van M&M... En dan kom ik op een 8,5 op 10. Dat wil zeggen dat je plankgas van Line de Douw straks na 12 uur opnieuw hoort bij Brahim om punten op te geven en jouw mening in de app van M&M. Maar nog voor 9 uur wordt hier geholpen door Maarten van Gramberen, want het was een verlengd weekend, maar ook een goed sportweekend dat je misschien volledig gemist hebt. En dan sta je daar als een collega straks met vragen als deze afkomt.
3: Zeg, Club Brugge, speelde die donderdag sowieso kampioen?
2: Als het van mij afhangt, nee. Maar straks het echte antwoord. I'm loving angels. Let Robbie Williams entertain you. Op zaterdag 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Met Robbie Williams, Suzanne en Freek, Bart Peters, Sugar Babes, Ozark Henry, Davina Michel en Kleimans en Van Geel. Tickets liveislive.be. Samen met M&M.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: In Moskou!
5: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
5: Och, jongens, dat is wel een naald, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op in Moskou.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: In Moskoopman! Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
10: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
11: Allee, tot straks, hè, mama.
10: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
12: Hier begeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
13: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Fear of Your Heart van Purple Disco Machine. Ieder half uur zakt de sfeer hier iets wat onder nul. Of moet ik zeggen, iets wat onder de 0,5? Ieder half uur horen hier over die 0-5 nederlaag van Union tegen Club Brugge.
1: Het is nog maar maandag, hè, Sander.
0: Dat is waar.
1: Hou je kalm, hè?
0: Maar ik vrees hem aan dat we het er nu nog eens over gaan hebben, want goedemorgen, Maarten van Gramberen.
2: Goedemorgen, hey, dag Sander en alle anderen. Iman en Maureen, hey, hey.
1: Hey Maarten.
0: Maarten, jij hebt een antwoord op deze vraag die we vandaag misschien wel eens voorgeschoteld kunnen krijgen door een collega of zo.
3: Zeg, Club Brugge, spelen die donderdag sowieso kampioen?
0: Ja?
2: Ja. Ja, ja, die kans is heel groot.
1: Maarten!
2: Ja, ja, die kans is heel groot.
1: Maarten, waar is je spirit? Spelen.
2: Sorry, ik moet het zeggen. Het is gewoon zo. Die kans is echt heel groot. Het was echt een statement zege gisteren. 5-0, niet 0-5. 5-0 was het voor Club Brugge. En wat moeten ze nu doen donderdag? Wel, ze kunnen winnen op het veld van KV Mechelen. En dan zijn ze altijd kampioen. Spijt me, Sander, maar het kan dus gebeuren op het veld van KV Mechelen. Als ze winnen, is het altijd prijs. Als ze gelijk spelen en Union wint niet van Gent, is het ook prijs. En zelfs als Club verliest en Union verliest ook van Gent, dan zijn ze ook kampioen.
0: Okay.
2: En het speciale is, het zou de 20e landstitel zijn voor Club Brugge. En dan komt er een sterretje bij. Je moet daar eens op letten, op het truitje van Club Brugge. Boven het clublogo, daar staat één sterretje. Dat betekent dat je al 10 titels hebt behaald. Ze zitten nu aan 19. Als dat er 20 worden, dan komen er 2 sterretjes te staan. Je moet eens bij Bayern München bijvoorbeeld, boven het clublogo, staan 3 sterretjes. Dus daar moet je eens op letten. Je moet er eens op letten als je een foto zoekt van Hans van Aken. Gisteren man van de match, er staat nu 1 sterretje. En de kans is heel groot dat dat vanaf volgend seizoen 2 sterretjes
1: zullen zijn. Iedereen moest zijn merch gaan aanpassen.
0: Ah, wel, dat is wat een
1: geschenk. Dat is slim van de marketing.
2: Wisten jullie niet, hè?
1: Tof, weet je, merci.
2: Ja, ja, absoluut.
1: Maar ja,
2: absoluut.
1: Die match dan 5-0, hoe is het zo ver kunnen komen, Maarten? Wie was de man
2: van
1: de match?
2: Hans van Aken, dus die man met die 2 sterretjes, hij was echt weergaloos. Nu moet ik wel zeggen, Hans van Aken, dat is een echt clubicoon, de man van Club Brugge. Als hij nu verliezen en het gaat slecht met de club, dan geeft hij ook altijd geweldige interviews als het goed gaat ook. Hij maakt een fantastische goal. Eerste knal bijna 100 kilometer per uur. Hij gaat straks ook mee naar het WK. Hij scoort dan ook nog eens met de kop de derde goal. En het toffe is, ik heb ooit tegen Hans van Aken Memory gespeeld. Kennen jullie Memory, dat spel? Dat is zo dat je plaatjes moet omdraaien. Een tweede zelfde en dan mag je voortspelen. Ja? Ik heb bij hem gespeeld. Dus we draaiden op een tafel. Dat was voor het programma Wereldrecord. Al die kaartjes om. Ja? Hij scant die, zoals middenvelders dat doen. Hij scant die. We draaien al die kaartjes terug om. En die speelt dat in één trek uit.
1: Ja, dat heb
2: ik geen enkele keer. Ik zweer het. Ik zweer het je. En dat komt omdat dat spelverdelers zijn. Die scannen heel de tijd het veld. Daar staat die speler, daar is de ruimte. Die staat vrij, daar zou ik een pas kunnen geven. Die scant gewoon al die kaartjes en die speelt dat in één druk uit. En ik heb dat niet één keer kunnen doen en niet één keer kaartjes kunnen omdraaien.
1: Damn.
2: Dus zo straf zijn die mannen. En hij is de man van Club Brugge. Het is een beetje zijn titel. Zijn zevende zou het al zijn voor Club Brugge.
1: Damn. Maar het is nog niet zover.
2: Ja.
1: Oké, donderdag, het is nog niet zover.
2: Maar de kans is groot.
1: Maarten, we blijven de hoop erin houden.
2: In voetbal kan alles. Voilà.
1: In voetbal kan
2: alles.
1: Alles.
0: Ah, ja.

0: Larsen. En haar Midnight Sun.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Ja, je hoorde Maarten van Gramberen over het sportmoment van het afgelopen weekend. Club scoorde 5-0 tegen Union, maar ik persoonlijk heb vooral naar gefiets gekeken afgelopen weekend. Het was de 1000 kilometer voor Koop tegen kanker. Ik heb zaterdag ook een ritje meegereden.
0: Ritje?
2: 125 kilometer.
0: Dat is een rit, ja.
2: Dat, ja, dus, het is, ik wil het zo niet lager doen uitschijnen dan het is. Maar het is wel het laagste aantal dat je kan fietsen. Ah, ja. Maar het blijft wel een prestatie. Superleuk ook. Er waren keiveel mensen die ook voor de eerste keer meereden. Ik was helemaal alleen in het peloton, maar ik heb daar superleuke mensen leren kennen. Echt een zalige ervaring. Ik heb bijvoorbeeld naast Tine gefietst. Dat is een keitoffe vrouw die meefietste met een foto van haar mama op haar fietskader geplakt. Mm. Ze heeft jammer genoeg moeten afgeven door borstkanker. Ze heeft zelf ook het gen. Ze heeft daardoor ook preventief beide borsten al laten amputeren. Dus ik heb daar een hele rit mee gebabbeld. Super fijne vrouw, heel positief. Echt met een glimlach hebben gejept over vegetarisch zijn en over leuke kleren. En ik weet nog allemaal, de sfeer was echt supergoed. Maar ik heb ook een hele rit gedacht aan de lieve Jilke Michielsen. En ik zou het raar vinden om vandaag nu niks over haar gezegd te hebben. Jilke is nog Belgisch kampioen wielrennen geweest. Ze was op weg om een fantastische sportvrouw te worden. Maar ze heeft haar leven veel te vroeg moeten afgeven door botkanker. We hebben ze hier op bezoek nog gehad in de M&M Ochtendshow. Jullie zijn daar ook getuige van geweest, wat voor een positief persoon dat was. Ze was tegenzagen. Ze nam het leven met beide handen. Ze keek uit naar leuke momenten, naar vrienden, naar feesten, naar een beetje bijpraten met elkaar. Ze was gewoon een enorm mooi persoon en ze zou erbij zijn geweest afgelopen weekend op het Kom op tegen kanker weekend. Maar ze is vrijdag helaas overleden. Dat was een supergrote shock om dat te zien binnenkomen op Instagram. Ook al weet je dat dat eraan komt. Mm. Het blijft toch wel even schrikken als je het dan toch, als je het dan toch ziet. Ik heb ook posts zien binnenkomen van vrienden van haar die haar al heel hard misten en die ook zeiden van we hadden nog afgesproken om zaterdag nog even bij te praten, maar het heeft niet mogen zijn. Op haar Instagram zelf is het aangekondigd geweest en daar stond ook de song How Do I Say Goodbye van Dean Lewis erbij, dat eigenlijk ook de perfecte boodschap is voor het missen van Jilke. Hoe zeg je vaarwel tegen zo'n mooi iemand? Dus daarom dacht ik, misschien moeten we die nog even in ere van Jilke draaien.
0: Dat is een goed idee.

0: De Bauza. Magnetic. Zullen we even vooruitkijken naar wat de dag nog brengt?
1: Doe maar.
2: Dit komt er nog aan.
3: Als je hem op M&M laat staan.
1: Een ferme prijs bij Club Kautar voor wie van shoppen houdt. Meer mag ik nog niet zeggen.
4: Oh, leuk.
0: Over prijzen gesproken. Volgende week is het prijzen extravaganza hier op M&M. Want we strooien met zotte prijzen vanaf volgende week maandag tot volgende week vrijdag. Een hele dag lang op M&M. Als je zo'n zotte prijs wil winnen, moet je ons eigenlijk gewoon laten lachen.
3: Bel de M&M lachlijn.
2: Laat onze DJ's lachen.
3: En win een zotte prijs.
0: Ja, dat is conceptje inderdaad. Vanaf volgende week luisteren we naar alles wat op die M&M lachlijn binnenkomt. Maar je kan nu gerust ook alles bellen naar die M&M lachlijn. En daar al iets achterlaten. Iets waarvan je denkt dat het ons aan het lachen gaat laten brengen. 078-78-1010. Dat is het nummer waar je nu al naartoe kan bellen van onze M&M lachlijn. Probeer gerust dus. 078-78-1010.
5: VRT Nieuws onderzoekt in Pano, de Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
6: It's very difficult for me to get house.
5: En wat is de rol van de voorzitter?
7: Il y a beaucoup d'injustices. Il y a du favoritisme et tout le monde est au foyer.
5: In Pano, de Anderlechtse haard. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
8: VRT Nieuws, helemaal helder.
9: Met HelloFresh zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting.

0: Tacos maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
3: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoficie. Beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Heel goedemorgen, het is 9 uur.
9: 14 uur.
8: Dit is Jannik Aarts.
10: Veel papa's belden naar de opvoedingslijn. Vaders belden vorig jaar voor het eerst in jaren zowel alleen meer naar de hulplijn en ook soms met hun partner omdat ze vragen hadden over de opvoeding van hun kind. Meer dan de helft van de vragen kwam van moeders, 13% van vaders en de meeste vragen ging over problemen met tieners, zegt opvoedingslijn.
11: We zien dan vaak dat vaders vooral contact beginnen nemen als de kinderen in de puberteit zitten en dan maken zij zich zorgen rond die schoolmotivatie, rond slechte vrienden, ook wel hun relatie met een kind, omdat ze voelen dat er dan wat afstand komt. En hey, hoe kan ik er toch nog invloed op hebben? Dat zijn zo vooral die belangrijkste topics.
10: Ook steeds meer grootouders contacteren de opvoedingslijn met vragen over de kleinkinderen waar ze regelmatig op moeten passen. In totaal kreeg die lijn vorig jaar in totaal bijna 1500 vragen, minder wel dan het jaar daarvoor. De jongen van 16 die vrijdagnacht overleed bij een zwaar verkeersongeval in Braschaat in de provincie Antwerpen, volgde hotelschool in Kokzijde. Vrijdagnacht reed een jongen met 5 minderjarigen tegen 100 km per uur tegen een boom in Braschaat. De klasgenoten van de overleden tiener die starten vandaag net met hun stages, vertelt de school.
12: Kijk, straks zit ik samen met de leerlingbegeleiding, met de stageverantwoordelijk, met de klastitularis, om te kijken in welke mate dat we de leerlingen toch op een of andere manier kunnen samenroepen en hoe we uiteraard ook kunnen toeleven naar het afscheid van die jongen. Hè.
10: De bestuurder van 17 is niet meer in levensgevaar. Een andere inzittende, een jongen van 14, is dat wel. In Lannehaken in Limburg heeft de politie 8 Urban Explorers opgepakt in een leegstaande bioscoop. De 8 waren een verlaten gebouw aan het verkennen en ook fotograferen. Het cinemagebouw in Lannehaken staat al een tijdje leeg en krijgt regelmatig bezoekers over de vloer, maar dat is niet zonder gevaar. En daarom gaat de politie daar ook nu vaker controleren. De eigenaar van het gebouw heeft ook al extra afsluitingen en camerabewaking geplaatst. Het aantal executies wereldwijd lag in 44 jaar nog nooit zo hoog. Het waren er vorig jaar ruim 2700, of een stijging met bijna 80% in een jaar tijd. En het overgrote deel van die executies gebeurde in Iran, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International.
13: We zien dat na de aanvallen van Israël op Iran in juni 2025, dat in de tweede helft van het jaar het aantal executies enorm gestegen is in Iran. Wat dus een middel is van de Iraanse autoriteiten om hun macht te tonen. En we zien helaas ook dat mensen die actief zijn in demonstraties, dat ook zij geëxecuteerd worden.
10: Ja, de werkelijke executiescijfers liggen waarschijnlijk nog veel hoger, want volgens Amnesty International worden in China bijvoorbeeld 1000 mensen geëxecuteerd, alleen zijn daar geen cijfers van. We krijgen een wisselbewolkte dag met enkele buien, mogelijk ook met onweer in de namiddag, waar de temperaturen tot 16 graden. Morgen wordt het een natte dag wel, bij zo'n 17 graden.
8: Ja, misschien moet je nog wat bekomen van een afgelopen druk en verlengd weekend. We gaan dat samen doen met heel veel goede muziek van Just Stay. Eerst DM. CE.
14: M&M.

0: Eminem.
1: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
2: M&M Live.

de lights off. Vrienden, maandag 18 mei, jij aan het werk. Ja, in de file op de weg of gewoon van thuis uit. Loeihard aan het meezingen met de radio erbij. Ik zorg voor de goede vibes en help je bij alles wat je vandaag onderneemt. Met echte pareltjes ook. Van Fleetwood Mac nu.

0: feel good song. Ja, echt wel. Olivia Deans, Man I Need. Hey, misschien is er één lied dat jij op een maandagmorgen echt nodig hebt. Stuur hem door en ik heb een plekje vrij in de playlist. Laat me weten, titel en artiest in de app van M&M.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of twee abonnementen, of...
3: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Kijk

Bruno Mars. I just might. Ja, we gaan samen met Demi terug naar afgelopen weekend, zaterdag. Wat een feest! Komt hier binnen in de app van M&M met uitroeptekens erbij. Kia, ja, vierde uiteraard 30-jarig bestaan. Geweldig, hè? We gaan samen terug naar de zomer van 1997, dankzij Demi. Ja, om even throwbacksje te beleven. De 90s. Ah, geweldig, hè? Blijft goed. Deze van Kia, dit is zaterdag.

0: Ja, wat een schuif ook dit. Hè. Jongens, word ik goed gezind van, zegt Stefanie in de app van M&M. En stap ik volledig Sophie Ellis Baxter, ondanks de murder on the dance floor. Zometeen Benson Boone en Offenbach, maar eerst even samen naar de weg. Er staat 139 kilometer file op de E403. Daar sta je van Kortrijk naar Brugge voorbij Moorselen, zo'n 20 minuten in de file. Weg is er wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen nog wat files op de E17, zo'n 10 minuten vanaf Kruibeke. Antwerpse ring richting Gent, daar verlies je nu 10 minuten van Antwerpen Noord tot Borgerhout. Richting Nederland 10 minuten van Sint aan de Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. N14 van Massenhoven naar Lier, daar sta je voorbij Emblem, 25 minuten in de file, komt door werkzaamheden. Naar Brussel, daar traag. Op de E40, 20 minuten vanaf Afligem, A12 in Meissen door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de E40, zo'n 10 minuten vanaf Everberg, binnenring rond Brussel, 25 minuten erbij. Van Wemmel tot Vilvoorde, buitenring 10 minuten van Waterloo tot Rivieren. En op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen.
1: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.

0: Eurovisie-winnares Loreen brengt haar vuur naar België.
1: Op 29 september in het Koninklijk Circus in Brussel.
0: Loreen. Live.
1: Tickets en info via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
4: En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
1: M&M, repeat, doen we niet.
0: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

0: de win-win belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Woehoe! Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Technet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
3: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
4: Met mij, Lieve Scheren.
3: En met mij, Hitty Halsmoortel.
2: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
5: Op Romein Tuijenbroek.
2: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Oei, wacht hè.
8: Rustig, is hij aan het even niet?
7: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
9: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi hoor, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, ja, zeker dat.
11: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Doe dit. KBC beweegt met je mee.
12: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
13: Goedemorgen, het is 10 uur.
0: 14 uur.
13: Dit is Yannick Aerts.
14: Veel vaders belden naar de opvoedingslijn. Ja, papa's belden vorig jaar voor het eerst in jaren zowel alleen meer naar de hulplijn als ook met hun partner om vragen te stellen over de opvoeding van hun kind. Meer dan de helft van de vragen kwam wel nog altijd van moeders en 13% van vaders. De meeste vragen gingen over problemen met tieners, zegt de opvoedingslijn.
15: We zien dan vaak dat vaders vooral contact beginnen nemen als de kinderen in de puberteit zitten en dan maken zij zich zorgen rond die schoolmotivatie, rond slechte vrienden, ook wel hun relatie met een kind, omdat ze voelen dat er dan wat afstand komt. En hey, hoe kan ik er toch nog invloed op hebben? Dat zijn zo vooral die belangrijkste topics.
14: In totaal kreeg de lijn vorig jaar bijna 1500 vragen, wel minder dan een jaar eerder. In Brasschaat in de provincie Antwerpen worden de leerlingen van de school van de twee gewonden van het ongeval van dit weekend opgevangen. Vrijdagnacht reed een auto met 5 minderjarigen tegen 100 km per uur tegen een boom in Brasschaat. Een jongen van 16 overleefde dat ongeval niet, de andere raakte gewond. De leerlingen van het Sint-Michielscollege zijn erg geschrokken.
16: Dat is wel schrikken dat dat zo in onze gemeente gebeurt en om te horen dat dat dan kinderen van onze school zijn, dat is wel even schrikken.
17: Ja, toch wel met zo'n leeg gevoel. Precies of zo, omdat er zijn zo twee mensen weg dan eigenlijk nu en nu in het ziekenhuis liggen. Dat ze wel zo aan, ah ja, okay, ja, die mister of die gaan we vandaag niet zien en zo.
14: De bestuurder van 17 is niet meer in levensgevaar. Een andere inzittende, een jongen van 14, is wel nog in kritieke toestand. De gemeente Brasschaat opent vandaag ook een steunregister voor de jongeren. In Rotterdam in Nederland meert rond deze tijd het cruiseschip aan waar het Hantavirus vorige maand was uitgebroken. 11 mensen raakten er besmet met het virus. Alle passagiers hebben het schip intussen verlaten. Er is wel nog bemanning aan boord en zij zullen worden opgevangen in aparte ruimtes. Het was wel even zoeken naar een goede plek in de haven om het schip en de bemanning op te vangen, zegt de havenmeester.
18: Uiteraard een lichtplaats op enige afstand van bewoond gebied, want niemand zit te wachten op een zodanig schip heel dicht bij zijn woning. Daarbij voorzieningen treffen dat de bemanning in quarantaine kan. 23 mensen gaan daar in quarantaine. Er is een teststraat ingeregeld zodat iedereen getest kan worden.
14: We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag met in de loop van de namiddag enkele buien, mogelijk ook met onweer en 16 graden. Morgen wordt het ook een natte dag bij 17 graden dan.
0: Update jezelf.
19: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
0: M&M.
13: Steven van Orelbeke staat weer op een werf. Is daar weer een huis volledig aan het bouwen. We gaan je helpen met die werfradio te vullen met muziek.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Ik ben toch rustig!

Fleming met Niet Nodig. Deborah Vermassen uit Capelle op den Bosch is in de M&M-app al aan het uitkijken en aftellen naar zaterdag. Komende zaterdag, want dan gaat dochter Chelsea haar lentefeest doen. Nog wat boodschappen op dit moment doen en een proficiat. Hey, geniet ervan daar en succes. Alle

0: Ken jij een hilarische mop die altijd scoort?
1: Een gênant verhaal of een geluid waarvan je weet...
0: Dit werkt altijd.

0: volgende week op M&M en op VRT Max.
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Oh, ik snap er niks van.
4: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
5: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering. M&M.

0: Control, Just Say Yes.
1: Eminem.
0: Ja, en Just Say Yes als je hard aan het werk bent en even afleiding wil met Justin Bieber, Olivia Rodrigo en nu Tate McRae.

What do you mean? Justin Bieber. En intussen is er ook een leuk berichtje binnengekomen in de app van de meneer Mankilia, die aan het chillen is met Poesmans, die als een standbeeld op een wandplank tegen de muur aan het staren is. Kei leuk. Het lijkt niet echt, maar het is echt een leuke poes die aan het meegenieten is. Leuk. Leuke foto ook. Zometeen ook leuk. Måneskin, The Lioness. Nee, The Loneliness. Dat is beter. En Nina Black's Loud, I don't know. Ja, zo is het. Eerst even samen naar de weg, vrienden. Daar op de Antwerpse ring richting Nederland komt er een kwartier bij. Van Sint aan de Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Naar Brussel 10 minuten op de E40 vanaf Ternat. A12, de weg is daar vrijgemaakt in Meissen. Brusselse kleine ring richting Zuid is 20 minuten file rijden tussen Koekelberg en Rogier. Defecte wagen verspert er de rechter rijstrook. En op andere plaatsen nog wat kleine vertragingen.

0: deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...

to meet you. Vrienden, een heel fijne maandag voormiddag. Heel leuk, ook in de app van M&M Jante. Is heel blij met al die feel-good music. Ja, het is maandag, hè. We moeten ons er zelf soms een beetje doorsleuren. En het gaat helemaal goed komen met deze van Wilson.

0: Volg de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Lekker video!
4: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
7: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
8: Met mij, Lieve Scheren.
7: En met mij, Hetty Halsmoortel.
6: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
9: Op Domein Tuijenbroek.
6: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen?
11: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat genoteerd.
10: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
12: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Een heel goedemorgen, het is 11 uur.
15: 14 uur.
14: En dit is Yannick Aerts.
16: Er is een granaat gevonden op een school. In Schaarbeek in Brussel is vanmorgen rond 8 uur een school tijdelijk ontruimd geweest omdat er een granaat was gevonden. De politie haalde er de ontmijningsdienst Dovo bij die de granaat kwam ophalen en wellicht was die al in het verleden onschadelijk gemaakt, want ze was niet meer gevaarlijk. Of een van de leerlingen was die het granaat mee had genomen en waarom wordt er ook niet gezegd door de school. In Brasschaat in de provincie Antwerpen worden de leerlingen van de school van de twee gewonden van het ongeval van dit weekend opgevangen. Vrijdagnacht reed een auto met 5 minderjarigen aan 100 km per uur tegen een boom in Brasschaat. Een jongen van 16 overleefde dat ongeval niet, de andere raakte levensgevaarlijk gewond. De leerlingen van het Sint-Michielscollege zijn dan ook erg geschrokken.
17: Dat is wel schrikken dat dat zo in onze gemeente gebeurt en om te horen dat dat dan kinderen van onze school zijn, dat is wel even schrikken.
18: Ja, toch wel met zo'n leeg gevoel precies of zo, omdat er zijn zo twee mensen weg dan eigenlijk nu, dat nu in het ziekenhuis liggen, dat ze wel zo aan, ah ja, oké, ja, die mister of die gaan we vandaag niet zien en zo.
16: De bestuurder van 17 is niet meer in levensgevaar. De andere inzittende, een jongen van 14, is wel nog in kritieke toestand. In Rotterdam in Nederland is het cruiseschip aangemeerd waar het Hantavirus vorige maand was uitgebroken. Op dat schip waren 11 mensen besmet geraakt en 3 mensen zijn overleden. De bemanningsleden die nu nog aan boord waren, die worden getest en zullen ook nog een aantal weken in quarantaine moeten blijven. Het schip zelf zal door een gespecialiseerd bedrijf worden verzorgd.
19: Uiteraard een ligplaats op enige afstand van bewoond gebied, want niemand zit te wachten op een zodanig schip heel dicht bij zijn woning. Daarbij voorzieningen treffen dat de bemanningen in quarantaine kan. 23 mensen gaan daar in quarantaine. Er is een teststraat ingeregeld zodat iedereen getest kan worden.
16: We krijgen een wisselend bewolkte dag met deze namiddag nog enkele buien, mogelijk ook met onweer en 16 graden. Morgen wordt het ook nog een natte dag bij zo'n 17 graden dan.
0: M&M.
14: Net, ja, zoals beloofd, een pak goede muziek van Gorno, Reiniger, Zonneveld, Loco Loco, eerst Pommelien Thijs, Roppo Veronder.
20: Was het deze week op het internet? Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van.

komen van pas bij Maika, die in de M&M app laat weten dat ze thuis zit met de hond, maar niet stil zit vooral, want ze is aan het schilderen, stuurt ze. The Living, het wordt een mooi kleurtje, ik zie het nu al. Hey, goed bezig, ik zorg voor de muziek voor erbij. Dracula, de remix staat voor je klaar. Is James Arthur.

0: Update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
2: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
1: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Oh, Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ah, ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons paard wordt in
1: Europa. Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn hemmingesprees bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
0: Maak nu een afspraak op carglass.be.
11: Ga met Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw, spannend Star Wars-avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
12: Impressive.
11: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu. Check het Studio Brussel-kanaal op VRT Max.
13: Good shot, baby.
14: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
15: M&M. Make life.
16: Hello, my name's George Ezra.
17: George Ezra.

0: Green, green grass.
1: Jawel. Voor George Ezra. Vrienden, het is genieten, hè? Ik snap het wel. Ook Jante in de app van M&M stuurt dat ze nog heel wat paparazzen... Ja, paparazzen moet afwerken. Succes, Jante. Gaat het goed komen met een klassiekertje uit de 80's. Dit is Roxanne.

Survive. Zometeen jouw nummer 1 uit de M&M 50. En Laureen staat ook voor je klaar met Euphoria. Maar eerst naar de weg. Antwerpse ring richting Nederland komt er 10 minuten bij tussen Linkeroever en Borgerhout. Richting Beveren, R2. Er is voor werken de rechterrijstrook in de Tijdsmanstunnel dicht. Op de E403 van Kortrijk naar Brugge, daar komt er 10 minuten bij. Tussen Moorselen en Sint-Eloïs Winkel komt er werken. Elders kleine vertragingen. En in Wondelgem, daar is de spoorwegovergang defect. Aan de Kapiteinstraat is dat. Het verkeer moet er plaatselijk omrijden. M&M. M&M.

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies unlimited internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Oh nee! Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
8: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar, hoezo?
9: Sorry, maar die is WK.
0: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes. Voor maar €77. Mediamarkt.
6: Ziet je dat, Alex? 2 pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
11: Hoe weten ze dat er niet instort?
6: Dat is goed vastgezet, hè?
11: En hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
6: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
11: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
6: Ja.
12: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
13: M&M, repeat, doen we niet.
14: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit 2 keer dezelfde song op M&M.

0: Love the Way You Lie, Eminem en Rihanna. Vrienden,
1: M&M.
0: We gaan richting het middaguur. En net voor de middag nog People, Libyanka, Key and the Crow. Here's Reggie en Laura Tesoro. Hey.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano de Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
1: Het is heel moeilijk voor mij. To get house.
0: En wat is de rol van de voorzitter?
2: Il y a beaucoup d'injustices. Il y a du favoritisme. Et tout le monde sait au foyer.
0: In Pano, de Anderlechtse haard. Pano, woensdag op VRT1 en op VRT Max.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Heel goedemiddag, het is 12 uur. Dit is Nicky van Driessen.
7: De 14-jarige is stabiel na het dodelijke ongeval in Braschaat. De jongen van 14 is buiten levensgevaar na de zware crash in Braschaat van afgelopen weekend. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een auto met 5 minderjarigen in Braschaat tegen een boom terecht. 1 jongen, een passagier van 16, kwam om het leven. De bestuurder van 17 jaar had geen rijbewijs en reed te snel. De jongeren waren voor het ongeval nog samen op een familiefeest, blijkt nu. En enkele minuten voor de crash had een buurtbewoner de politie nog gebeld voor overlast in de buurt. Het onderzoek loopt op dit moment nog voort. In Schaarbeek in Brussel is vanmorgen rond 8 uur een school tijdelijk ontruimd geweest omdat er een granaat was gevonden. De politie haalde er ontwijningsdienst Dovo bij die de granaat kwam ophalen. Wellicht was die in het verleden al onschadelijk gemaakt en niet meer gevaarlijk. Of het een van de leerlingen was die de granaat mee had gebracht naar school en waarom, wordt niet gezegd. In Rotterdam in Nederland is het cruiseschip aangemeerd waar het hantavirus vorige maand was uitgebroken. 11 mensen raakten er besmet met het virus, 3 mensen stierven. Het schip zal nu door een gespecialiseerd bedrijf gedesinfecteerd worden, zegt de gezondheidsdienst daar.
8: Vandaag wordt al wel het afval van het schip afgehaald en al het beddengoed gaat allemaal vernietigd worden. Morgen gaat dan een hele schoonmaakploeg aan boord die ingehuurd is door de rederij. En die gaat volgens een protocol het hele schip eerst reinigen en dan desinfecteren. En daarmee dan dus weer veilig opleveren.
7: Alle passagiers zijn van boord en worden nog getest op het hantavirus. En de crew zal nog een aantal weken in quarantaine moeten gaan in aparte ruimtes. En zo'n 603.000 Vlamingen hebben zaterdag rechtstreeks op televisie op VRT1 naar de finale van het Eurovisie Songfestival gekeken. Dat is het laagste cijfer voor een finale sinds 2012. Fans die gekeken hebben via een tablet, laptop of smartphone zijn wel nog niet meegerekend. Er was dit jaar veel te doen rond de 70ste editie van het Eurovisie Songfestival, omdat Israël, ondanks de oorlog in Gaza, mocht meedoen. De VRT wil dat er volgend jaar een stemming komt over welke landen mogen deelnemen en welke niet. Als dat niet gebeurt, zal de VRT volgend jaar ook geen kandidaat meer sturen. Deze namiddag wordt het wisselend tot zwaar bewolkt weer met buien, soms met een onweer erbij, tot 16 graden. Morgen en ook woensdag nog veel wolken met neerslag.
9: Update jezelf.
10: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
11: M&M.
6: En zo duiken we jouw maandagmiddag in met op het menu nu Bella Kay, eerste Vici en Sandro Cavazza. Hey, goedemiddag.

0: cause a kid.
1: Ja, ik heb je nodig voor dit.
2: M&M. Rate the song.
1: Juist, want jij beslist mee of we een song meer of minder laten horen hier op M&M. Door er punten op 10 op te geven en natuurlijk je...
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze BeBright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door Test & Koop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
0: M&M Live.
1: Je ongezouten en eerlijke...

Het is vooral aan jou om te laten weten of je hem smaakt. Of, ja, of je zoiets hebt van, ja, hoeft niet. Laat maar weten. Punten op 10 in de app van M&M. En jouw mening nu. Rate the

ik ga er zo goed op, zegt Jonas in de app van M&M. Ik gooi er een 9 op 10 tegen. Plankgast net van Line de Douw in Rate the Song. Onze vriend Luc, die voelt hem nog niet helemaal. Onvoldoende. Maar Yannick gooit er dan wel weer een 8 op 10 tegen. Mag het zijn. Leuke song, zegt ook Laurien. 8 op 10. Natuurtalent die Line. Daan gaat nog voor een 5 op 10. Nog wat 8e, 9 hier en daar. Oké, ik heb het al gezien. Alles bij elkaar gegooid. 8 en een 0,5 op 10. Ja, voilà, dat halveke maakt het ook natuurlijk, want ze gaat absoluut door. Naar een volgende ronde na 6 uur opnieuw te horen in Rate the Song. Hey, en dat allemaal dankzij jou. Goed gedaan.

0: niet moet besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, maar mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké. Okay.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: M&M.

Sabrina Carpenter, Espresso. Pastel, DJ Licious en Milo. En A-Lock en Khalid, die krijg je nu met Dive Into Me. Veel plezier straks met DJ Anke Goerge.

Forever Young van Djalicious en Milo. Een hele goede middag. Het is 12:30. En naar Antwerpen is het 10 minuten extra op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring ook ruim een half uur richting Nederland. Tussen Linkeroever en Borgerhout in Antwerpen-Zuid zijn de linker- en de middenrijstrook dicht door een defecte vrachtwagen. Richting Beveren nog op de R2. Traag tussen Antwerpenhaven en de Thijsmanstunnel. De rechterrijstrook die is daar dicht door werken. En ook op de buitenring rond Brussel vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En voorbij Groot-Bijgaarde ook door te werken daar. M&M.

0: het is lunchtijd. Dus bij deze jouw call om de collega's even samen te roepen en te gaan eten. Het mag van mij, het is middagpauze. Laat zeker ook even weten wat er bij jou op het lunchmenu staat. En wat dacht je ervan?
1: M&M.
0: Dat we die lunch ook inzetten met een

0: ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: In Moskou!
3: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een naald, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoopman.
6: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar, hoezo?
6: Sorry, maar het is WK.
7: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
9: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: T-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
11: Want knock, knock.
10: Who's there?
11: Justin.
10: Justin who?
11: Just in time to start investing.
10: Nice, Justin. Want T-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
11: Just in time, Adam.
10: T-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
12: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar €3.
13: Check de promo.
12: Aldi, altijd vers, altijd slim.
14: Liantis.
15: Zeg, kan ik nu ook zo...
16: Flexijobbers aannemen?
15: Ja.
16: Natuurlijk.
17: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

Kleine quiz, zo meteen een stem gemaakt van het betere schuurpapier. Moleskin maakte er ook een mega cover van. En het komt uit de Nillies. Ja, dus voor zo meteen na Taylor Swift met haar Open Light. Die is gewoon van

0: Festival.
1: Op zaterdag 11 juli in Hammezoggen.
0: Met Omdat Het Kan en Average Rob.
1: Andro Medic, Heel Kleine, Poef, André Hazes, Koen, Mark WDK en guests. Reggie featuring Linda en vele anderen.
0: Tickets via fantasiafestival.be.
1: Samen met M&M.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de UEB.
8: Allee, tot straks, hè, mama.
7: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
9: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Oh, ik snap er niks van.
11: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
9: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar.

0: Nicky van Driessen.
1: De 14-jarige is buiten levensgevaar na het dodelijke ongeval in Braschaat. De passagier van 14 jaar die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Braschaat in Antwerpen afgelopen weekend, is niet meer in kritieke toestand. De auto met 5 minderjarigen kwam vrijdagnacht tegen een boom terecht. Een jongen, een passagier van 16, kwam om het leven. In het gemeentehuis van Braschaat ligt er vandaag ook een rouwregister. De burgemeester ondertekende het als eerste.
2: Ik heb erin geschreven dat in een fractie van een seconde het leven 180 graden kan draaien. Ik wens hen veel sterkte en steun in het verwerken van het verlies en ook in, voor de volgende dagen voor de slachtoffers die nog aan het vechten zijn voor hun leven.
1: De jongeren zouden voor het ongeval samen op een feest zijn geweest. De bestuurder van 17 had geen rijbewijs. De Israëlische marine entert op dit ogenblik een groep van 50 zeilschepen die op weg is naar Gaza. De zeilschepen met activisten aan boord wilden op die manier de Israëlische blokkade van Gaza doorbreken. Op beelden is te zien hoe Israëlische militairen aan boord komen van die zeilschepen en activisten dragen reddingsvesten en steken hun handen in de lucht. Het Israëlische leger zegt dat het de hulp aan boord in beslag zal nemen en zelf aan hulporganisaties in Gaza zal bezorgen. De activisten worden opgepakt en zullen later dan in Israël het land worden uitgezet. En graaf Etienne Davignon is overleden. Hij werd 93 en was jarenlang een belangrijke en machtige figuur in België en Europa. Hij werkte onder meer als diplomaat, was Europees commissaris en had ook veel invloed achter de schermen van de politiek en het bedrijfsleven. De voorbije maanden kwam zijn naam, Davignon, opnieuw in het nieuws, omdat hij zich moest verantwoorden in het onderzoek naar een moord uit 1961 op de eerste regeringsleider van Congo, Patrice Lumumba. Deze namiddag wisselen tot zwaar bewolkt weer met buien, soms met een onweer erbij. We halen tot 16 graden. Morgen en ook woensdag veel wolken met nog altijd neerslag.
0: Oh, hoe hard kijk jij nu al uit naar BTS in het Koning Bouw?

Ik weet het. Zo maandag na een verlengd weekend, dat is toch altijd een beetje zuur, hè? Ik hoop wel dat je ervan genoten hebt. Je mag het zeker even laten weten wat je allemaal hebt gedaan. Ik had een communiefeest, een dagje Rotterdam, een trouwfeest en de finale van de Mol gisteren in Kinepolis. Allemaal in één weekend. Maar Wout was wel effectief met de Mol. Dus het was echt wel het beste moment van het weekend toen Wout daar ineens uit de deuren verscheen. Maar bon, nu even dus bekomen met de vrouw die zaterdag in de AB staat, Jenna Spyro, na Kings of Leon en Sex on Fire.

0: Mai de si ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Se știe? Bancaria nu funcționa? Va, un scalt pe
0: tine. Schaff, bleft, calm.
1: Calm, spesitus under held in Peru. E mere mi gespreis bena op. Se bietst dik me malaria in ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.

0: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: M&M Live.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht ze.
6: Rustig, ze gaan
5: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bieden. Nee, naar de muur hoor. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi hoor, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC leeft met je mee. Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.

Phenomenalis Frequencies, de man die echt elk jaar een zomerhit schrijft. Net als Maxime, Ik wil dat je liegt, was nog de zomerhit in 2024. Benieuwd of dit misschien ook een zomerhit nog kan worden met Babette, hoe dan ook.

zometeen, dan gaan we misschien wel lachen samen. Eerst nog eens checken op de weg naar Antwerpen. Ruim 20 minuten erbij op de E17 vanaf Kruijbeke. Ook op de E34 van Voorwaaslandhaven Oost. En op de E313 vanaf Ranst. In Beringen is de rechterrijstrook daar versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring dan 40 minuten erbij richting Nederland. Tussen Sint-Annelinkroever en Antwerpen-Zuid. Door een defecte vrachtwagen zijn de linker- en de middenrijstrook dicht. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Richting Beveren op de R2 een kwartier tussen Antwerpen-Haven en de Thijsmanstunnel. De rechterrijstrook is daar dicht door werken en op andere plaatsen enkel beperkte vertragingen.

0: Save My Love.
1: De Eminem Lachlan.
2: De Eminem Lachlan.
0: Ja, kijk, volgende week dan wordt het hier lachen, gieren, brullen, echt wel met de M&M lachlijn. Bedoeling is, als jij de M&M DJ's kan doen lachen, ja, dan win je een prijs. En het zijn wel zotte prijzen. Daarvoor moet je zeker volgende week even luisteren. Maar we hebben jou nu al nodig. Want wat zijn dingen die jij zoal doet om je vrienden bijvoorbeeld aan het lachen te brengen? Dat hebben we nodig. Hè. Bijvoorbeeld, je kan misschien heel goed stemmetjes nadoen. Je beste Samson-imitatie bijvoorbeeld. Je bent misschien een kei in mop vertellen. In challenges bijvoorbeeld. Ik denk dan spontaan aan zo die tortilla challenge, dat je zo moet slappen in de face en dan zo moet proberen om je lach niet in te houden. Wie weet kan je dat wel hier komen doen in de studio met een van onze DJ's. Je kan misschien met bouletten jongleren, ik zeg maar iets. Misschien wel zoveel mogelijk dierengeluiden nadoen, ik weet het niet. Misschien heb je wel gewoon een super grappige lach van jezelf, dat kan natuurlijk ook. Dus wat kan jij doen of bedenken om de M&M DJ's te doen lachen volgende week. Dat mag dus echt zo absurd zijn dat je gewoon even out of the box meedenkt. Dus laat het even weten via de M&M kanaalpagina op VRT Max. Of nog liever, bel nu naar 078-78-1010 en dan maak je kans op een zotte prijs. Dus al even bellen of gewoon even de kanaalpagina checken. En wie weet laat jij alle M&M DJ's wel stuk gaan met jouw humor.
1: De M&M lachlijn.

0: live samen met M&M.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar hoezo?
1: Sorry, maar niet WK.
0: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
5: Voorwaarden op colruyt.be.

Samen is er nu de nieuwe song van Judith die echt helemaal in teken van de liefde staat. Dat is toch altijd mooi, hè? Ja, het is een song ook. In de clip zie je haar met heel veel rode hartjesballonnen rondwandelen. Dus I'd love to be in love, als Judith. Misschien is ze ook wel in love.

Hey, stel je voor, je bent verliefd op een meisje, maar ja, die zit vast in een ongezonde relatie en jij denkt, goh, ik zou je toch veel beter behandelen dan die kerel. Wel, Shawn Mendes, die zingt erover zo meteen na Natasha.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en

0: van Driessen.
1: 4 op de 10 ritten van de lijn zijn lege bussen. Chauffeurs van de lijn rijden slechts 60% van de tijd met passagiers rond. De rest van de tijd rijden ze met lege bussen rond of staan ze gewoon stil. Dat meldt de Antwerpse afdeling van Vooruit in Gazet van Antwerpen. Maar ritten met lege bussen zijn onvermijdelijk om het busvervoer goed te laten verlopen, reageert de lijn.
2: Wij willen zoveel mogelijk passagiers vervoeren en zoveel mogelijk kilometers afleggen met het budget dat we krijgen van de Vlaamse regering. We slagen daar ook in. Wij hebben ook een aantal ritten die we rijden alleen in de spitsuren. Daar zitten effectief lege kilometers bij, dus zonder passagiers. Maar dat wil niet zeggen dat ons netwerk inefficiënt is.
1: In het Franstalig onderwijs staakt een deel van de leerkrachten 10 dagen lang. Ze zijn boos over de besparingen die zijn aangekondigd bij de Franse gemeenschap. Leerkrachten zouden daardoor in het hoger secundair onderwijs meer uren voor de klas moeten staan en studenten in het hoger zouden meer inschrijvingsgeld moeten betalen. 1 onderwijsvakbond had daarom opgeroepen tot de staking. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de impact zal zijn gedurende die 10 dagen. Bij de zware Russische drone- en raketaanvallen op Oekraïne van afgelopen nacht zijn zeker 30 mensen gewond geraakt, onder wie ook verschillende kinderen. Onder meer de stad Odessa werd aangevallen, waar ook journalist Bruno Beekman is.
3: Rusland doet gewoon verder waar het al 1545 dagen mee bezig is. Hè. Het verschil is dat de Oekraïners, zoals gisteren in de regio Moskou, die viseren vooral militaire installaties en de olie-infrastructuur, terwijl Rusland voor 95% burgerdoelwitten treft.
1: En zo'n 603.000 Vlamingen hebben zaterdag rechtstreeks op televisie op VRT1 naar de finale van het Eurovisie Songfestival gekeken en dat is het laagste cijfer voor een finale sinds 2012. Er was veel te doen rond de deelname van Israël. VRT wil dat er volgend jaar een stemming komt over welke landen mogen deelnemen en welke niet, want anders zal VRT volgend jaar geen kandidaat meer sturen naar Eurosong. Het blijft wisselend tot zwaar bewolkt weer met buien. Soms hier en daar een onweer erbij. Temperaturen tot 16 graden. Morgen en ook woensdag nog veel wolken met neerslag. Vanaf donderdag wordt het droger en zonniger.
0: Wat kan je doen als je een mega viral album dropt? Exact, er gewoon een remix van maken en hopen dat die even goed scoort. Zo meteen met Sarah Larsson.

als je dit nummer in de mix gooit met Pink Pantress. Ja, dit is het. Exact again, een mega goede song. Ze heeft haar album Midnight Sun dus nog eens uitgebracht, Sarah Larsson, maar dan met alle nummers erop geremixed. Heel goed gezien van haar. Deze zomer staat ze op Pukkelpop op 23 augustus. Dat gaat knallen.

0: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman!
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ah, ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur.

0: Maar is volledig kapot.
1: Je droomhuis staat vroeger op Demosco.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
0: Demosco, man!
3: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Afgelopen weekend begon Harry Styles aan zijn shows daar in Amsterdam. En in tegenstelling tot Harry is Bruno Mars wel al zijn tickets kwijtgeraakt. Het is te hopen dat de mensen nu ook niet last minute gaan verkopen. Want vanaf 2 juli staat hij daar ook 4 keer. En gaat hij de Johan Cruijff Arena daar omtoveren tot de meest romantische plek van Europa, volgens mij. En mag je je lief wel eens vastpakken op deze Risk It All?

Frits, liever. Ook 20 minuten erbij vanaf Ranst, op de E34 vanaf Melselen en ook 10 minuten op de E17 vanaf Kruipeken. Op de Antwerpse ring dan nog 40 minuten erbij richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En nog richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Annalinkeroever en Borgerhout.

misschien ben jij nog altijd aan het nagenieten van Olivia Dean. Ik hoop alleen dat ze volgende keer ineens de AFAS Dome boekt en niet Force Nationaal, want die zat gewoon meteen vol. It is so easy to fall in love.

0: mee.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Een kleedje, een short of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
6: Oh my god, bal, dank u.
7: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 5.

0: www.argenta.be. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta. Zo.

0: door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
1: Vlaanderen, de toekomst is hier.
2: Update beschikbaar.
1: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
2: Update voltooid.
1: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar, hoezo?
3: Sorry, maar
1: het is WK. Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.

Roel zegt Stay Two, dat is lang geleden. Blijft wel een goede plaat natuurlijk. Hey, maar weet je wat nog een goede plaat is? De nieuwe van Aaron Blommaert. Eindelijk kennen we oorsprong. Alle 6 nieuwe songs die erop stonden. Mijn favoriet is misschien wel deze. Damn.

Milky en Mallcrap. Ik ben hier bijna aan het wegsmelten, denk ik, van cuteness van achter mijn computerscherm. Want Eddie uit Schoten die stuurt net een foto door van zijn babykatje, die net nieuw is. Een kameraadje voor de andere kat, Lucky. Ik denk dat hij ook heel lucky is met zo'n schattig katje met van die blauwe oogjes. Heel veel plezier mee, Eddie. Dit is Rockabye.

0: de win-win belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Woehoe! Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
7: Uw mobiliteitsbudget?
6: Ja.
7: Laten we samen eens kijken.
8: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
9: Je eerste stappen zetten online... Dat is als een rollercoaster.
10: Oh, dat was leuk.
9: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
3: Op 20 mei. It's time. Keert Star Wars terug naar het grote scherm.
11: I'll be right behind you. Go, go!
3: The Mandalorian en Grogu. Vanaf 20 mei exclusief in de bioscoop.
11: This is the way.
12: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Go beyond your limits with XXL Nutrition.
13: Oh, ik snap er niks van.
14: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
15: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
16: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
17: met plezier naar bed gaat.
16: Nu Pinksterdeals met 5%

0: Lisa.
1: Een 14-jarig meisje is gestorven bij een ongeval. Rond 1 uur vanmiddag is een meisje van 14 om het leven gekomen op de parking van haar school op Linkeroever in Antwerpen. Ze werd er op de parking aangereden door een bestelwagen. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren en ze is nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar is ze overleden. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Chauffeurs van de lijn rijden slechts 60% van de tijd met passagiers rond. De andere tijd rijden ze met lege bussen of staan ze gewoon stil. Dat meldt de Antwerpse afdeling van Vooruit in de Gazet van Antwerpen. Ritten met lege bussen zijn wel onvermijdelijk, zegt de lijn.
2: Wij willen zoveel mogelijk passagiers vervoeren en zoveel mogelijk kilometers afleggen met het budget dat we krijgen van de Vlaamse regering. We slagen daar ook in. Wij hebben ook een aantal ritten die we rijden alleen in de spitsuren. Daar zitten effectief lege kilometers bij, dus zonder passagiers. Maar dat wil niet zeggen dat ons netwerk inefficiënt is.
1: In Eijnen in Oost-Vlaanderen heeft het treinverkeer vanmorgen een uur lang stilgelegen door een ontsnapte wallaby, een soort kangoeroe die in de buurt van de sporen rondliep. Volgens Infrabel is het uitzonderlijk dat zo'n dier het treinverkeer verstoort.
3: We hebben natuurlijk al wel dieren op het spoor gehad, maar dat gaat dan om een hond of een paard, koeien, dat soort van zaken. We hebben nog wel andere dieren op het spoor gehad die misschien iets minder evident zijn. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een alpaca. Een soort van lama, zeg maar. Maar een kangoeroe, dat is niet alledaags.
1: Dierenartsen konden het dier vangen en terug bij zijn baas en zijn twee andere kangoeroes brengen. En op de Malediven, in eilandgroep in de Indische Oceaan, zijn de vier lichamen teruggevonden van de toeristen die er donderdagochtend waren omgekomen toen ze doken naar enkele grotten. Een vijfde lichaam was eerder al geborgen. Zaterdag nog kwam ook een duiker van de reddingsdiensten om tijdens de zoektocht. Mogelijk was hij in de problemen geraakt door het slechte weer, maar dat wordt nog onderzocht. Het blijft wisselend tot zwaar bewolkt weer hier vandaag met buien, soms met een onweer erbij, tot 16 graden. Morgen en ook woensdag veel wolken met neerslag. Vanaf donderdag droger en zonniger weer.
0: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer. M&M. De prijs voor slechtste podium ooit gebouwd, die is helaas voor de zanger die ik zo met

de prijs voor slechtste podium ooit. Die moeten we helaas uitreiken aan niemand minder dan Harry Styles. Ja, dit weekend zijn eerste van 10 concerten in Amsterdam. Maar de fans die waren dus niet te spreken over dat podium. Hè. Dat was ten eerste supergroot. Ik denk dat Harry Styles misschien zijn marathonloopskills nog eens wou tonen of zo. En er zaten ook zo grote bogen in, waardoor de fans op het middenplein hem gewoon amper konden zien. Zonder wel als je weet dat sommigen dan zo'n €350 hebben betaald voor zo'n ticket. Het is American Girls.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: M&M Live.

0: niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
3: M&M Live.

0: een schijf. Love the Backstreet Boys, zegt Seppe. En Pop Patrick die zegt, blijf toch schone muziek van die Backstreet Boys. En straks ga ik je hopelijk ook kunnen plezieren met een van de soundtracks van deze zomer.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go yellow!
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè?
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
4: Kalm? Wij zitten zonder geld in Peru. En daar hebben we de sprays bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate het. KBC beweegt met je mee.

0: gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
3: Wow, die werken echt super hard.
2: Ja, dat is de bouw, hè?
3: Maar gaan die daar zelf wonen?
2: Nee.
3: Dan gaan die daar ook niet werken?
2: Nee, nee.
3: Waarom doen die dan zo hard hun best?
2: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
3: Ook als het voor iemand anders is.
2: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
4: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.

keihard aan het amuseren, wat superleuk is. Dus dat moet je zeker maar eens terug herbekijken via de app van VRT Max. Het is ook wel een soundtrack die je deze zomer nog heel vaak gaat horen. Magnetic.

Alles wel iets drukker op de weg. Ja, eerst en vooral zegt er al een luisteraar, Sebastian, een mama eend met kuipentjes op de E19 ter hoogte van Vilvoorde gespot. Dus voorzichtig daar voor de babykuikentjes. Ondertussen ook 136 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ruim een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen dan 10 minuten erbij op de E34 vanaf Waasland-Haven-Oost. Op de E313 vanaf Ranst. Op de E19 vanaf Sint-Job. Een kwartier. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. Op de buitenring rond Brussel dan 25 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 25 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. In Brussel is er hinder nog op het einde van de Keizer-Karelaan richting de E40 door een ongeval op de linkerrijstrook. En voor de rest enkel kleine vertragingen. M&M.

0: krijg ik nu altijd spontaan een lach van op mijn gezicht van dit nummer. En dat is exact wat we nodig hebben.
1: Bel de M&M Lachlijn.
2: Laat onze DJ's lachen.
1: En win een zotte prijs.
0: Ja, gratis lachtherapie volgende week hier op M&M. Want het leven is al serieus genoeg. Dus volgende week staat maar één ding centraal. En dat is humor. Ja, we gaan hopelijk met heel Vlaanderen onze lachspieren een beetje beter trainen. Dat mag ook met jou. We hebben jou er echt wel voor nodig. Dus bijvoorbeeld als je jouw beste imitatie van Bart Appeltans even wil nadoen hier op de radio. Dat kan dus allemaal. Hè. Of je beste Samson-imitatie. Of andere dingen die je heel grappig vindt. Misschien ken je een geweldig goede mop. Misschien kan jij gewoon een supercool talent waar je vrienden altijd mee moeten lachen op café. Ik weet het niet. Ik heb zelf niet genoeg inspiratie. Dus we hopen echt waar dat jij dat wel hebt. Dus met welke dingen heb jij je vrienden onlangs nog doen lachen bijvoorbeeld? Misschien heb je gewoon zelf wel een heel grappige lach. Dat mag je gewoon even doorsturen via de M&M-kanaalpagina op VRT Max. Of gewoon al even bellen. En wie weet win jij gewoon een zotte prijs volgende week.

0: Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
1: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
2: Met mij, Lieven Scheren.
1: En met mij, Hetty Halsmoortel.
0: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
3: Op Romein Tijenbroek.
0: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: op kosten van Club Koutar.
1: Voor welke maand heb jij eigenlijk nog een outfit nodig? Daar zou ik toch al maar eens over beginnen nadenken. Want door die vraag te beantwoorden, kan je zo meteen misschien wel geld winnen om te gaan shoppen. Zo meteen hoor je er alles over in Club Koutar. En inschrijven kan nu al via VRT Max. Heel veel plezier met Club Koutar vanaf 4 uur zo meteen.
2: Westland Shopping, zoveel meer dan een shopping.

0: Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
0: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.

0: Nicky van Driessen.
1: Een tiener sterft bij een aanrijding op school. Rond 1 uur vanmiddag is een meisje van 16 om het leven gekomen toen ze werd aangereden door een bestelwagen. Op de parking van haar school gebeurde dat op Linkeroever in Antwerpen. Ze is ter plaatse nog gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar is ze overleden aan haar verwondingen. De bestuurder van de bestelwagen was niet onder invloed van alcohol of drugs. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, wordt nog verder onderzocht. De Israëlische marine heeft een konvooi van 50 zeilboten met hulp voor Gaza tegengehouden. Dat gebeurde voor de middag in de buurt van Cyprus, zo'n 500 kilometer van Israël. De vader van Isha, die aan boord is, wacht bang op nieuws van zijn zoon.
2: We merken dat de Israëlische soldaten zich niet aan wetten houden en geweld gebruiken ten opzichte van burgers. De mensen die in Griekenland, onder Griekenland zijn opgepakt, zijn onder schot gehouden, zijn geslagen en geschopt.
1: Shakira is in Spanje vrijgesproken van belastingsfraude in 2011. De Belastingdienst moet haar ook meer dan 60 miljoen euro terugbetalen. De Colombiaanse zangeres woonde tot 2022 in Barcelona, maar had daar tot 2014 geen officiële woonplaats. En het Hooggerechtshof volgt haar nu daarin. In een eerdere zaak sloot Shakira een akkoord met justitie en gaf ze belastingsfraude toe. Ze betaalde ook een miljoenenboete om een celstraf te vermijden. En Club Brugge ziet zijn sportieve baas Davy Rigaud vertrekken naar Feyenoord in Nederland. Dat is een sportieve aardverschuiving, want Rigaud is mede verantwoordelijk voor de successen van Club Brugge de voorbije jaren. Hij ronde heel wat transferdossiers succesvol af. Bij Club Brugge moet Guillaume Prudhomme de opvolger van Rigaud worden. Hij is de zoon van ex-doelman en ex-coach Michel Prudhomme. Het blijft wisselend tot zwaar bewolkt weer met buien vandaag. Soms hier en daar kan daar onweer bij zijn. Zo'n maximaal 16 graden. Morgen en ook woensdag krijgen we nog regen. De dagen daarna vooral meer zon en vooral ook een pak warmer weer.
3: Mirjam, hoe is het op de weg?
4: Wel, het regent op veel plaatsen en dat merken we natuurlijk ook op de wegen. 180 kilometer staat er met voor Antwerpen op de ring richting Gent een half uur vanaf Antwerpen-Noord. In Deurne is er een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Ring richting Nederland daar al 1 uur file rijden. Er was in Antwerpen-Oost een defect voertuig, maar dat staat gelukkig aan de kant. Naar Antwerpen dan vanaf Waaslandhaven-Oost 20 minuten. 10 minuten op de A12 vanaf Wilrijken op de E313 vanaf Ranst. Een kwartier vanaf Sint-Job en bijna een half uur op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Dan voor Brussel op de buitenring een half uur erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring ook bijna een half uur tussen Grotbijgaarden en Tervuren. Naar Brussel uitkijken op de E19 in Kontig. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Dan naar Luik ook problemen op de E40 door een ongeval in Heverlee. Daar is de weg grotendeels versperd. Er is een kwartier file. Naar Lummen op de E314 tussen Heverlee en Herent ook een kwartier. En het treinverkeer is onderbroken tussen Lichtervelde en Brugge.
5: Update jezelf.
6: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be. M&M.

0: Welkom bij Nieuwe Club Kouter. De laatste paar dagen waren rot slecht qua weer, maar er is zonopkomst, dus dat betekent dat ons vitamine D-potje nog eens goed gaat kunnen opgevuld worden.
1: Ja.
0: Gelukkig maar. We hebben trouwens ook nog een dingetje te vertellen straks.
1: Oh ja, dat is heel spannend nieuws.
0: Ja, en ik ben er zeker van, en dan meen ik oprecht, dat iedereen, maar echt iedereen die op dit moment aan het luisteren is, het gaat willen. Iedereen gaat het willen.
1: Ik zou het zelf toch heel graag kunnen gebruiken en willen. Dus.
0: Ik zou het ook heel graag willen. Ik ben echt absoluut... Ik ben niet aan het overdrijven.
1: Nee, ik ben echt... Het is ook heel mooi. Het is ook heel veel.
0: Het is mooi, het is goed, het is veel. Het is iets wat iedereen wil en iedereen kan gebruiken. Maar ik wil vooral eerst eens even iets in de groep gooien vandaag. Want er stond een artikel online vandaag, ook op 14 Nieuws. Dat gaat over geluk en hoe gelukkig wij zijn als Belgen en als Vlaming. En even heel kort, ik zal het straks een beetje uitgebreider vertellen, maar blijkbaar voelen we ons vanaf ons 18 een stuk ongelukkiger.
1: Oei.
0: Dus ik wou gewoon eens even polsen, zeker vandaag, Wannes. Hoeveel punten op 10 geef jij jouw leven qua geluksgevoel?
1: Ik vind het fijn dat je me zo op de rooster legt. Ik denk 7. Ja, ik snap dat ook wel, hoor. Vanaf je 18 moet je rekeningen gaan betalen. Je moet afstuderen, je moet denken aan een kot. Je moet aan verschillende zaken denken.
0: Ja, dus maar waarom geef je geluksgevoel een 7?
1: Omdat ik nu nog niet op het niveau zit van gelukzaligheid dat ik later zou willen ervaren, maar dat is ook onmogelijk.
0: Maar aan wat ligt dat dan?
1: Weet ik niet. Ik denk dat het nu ligt aan het feit dat ik niet buiten zit met een Aperol. Ik moet echt stoppen met die Aperol-saga van mij, want heel veel mensen denken echt dat ik een alcoholprobleem heb.
0: Nee, ik denk dat niet. Ik vermoed dat alleen.
1: Ik weet het niet. Ik heb nog veel te leren.
0: Oké, maar dat is goed. Allee, mooi om te weten dat er nog een groeicurve is. Ja, altijd ruimte voor verbetering.
1: En bij jou?
0: Ik denk misschien dat ik nu een 7 à 7,5 misschien zoiets zou geven.
1: En waarom?
0: Ik ben heel gelukkig met alles wat ik doe in mijn leven.
1: Kijk, een moeilijke vraag, hè?
0: Ja, maar af en toe, dan mis je wel eens iets in het leven.
1: Ja, snap ik. I need a man, honey. I need a man.
0: Exact. Maar ja, dat is nu ook niet het enige ding dat ervoor gaat zorgen dat ik absoluut gelukkig ben. Maar zo voel je dat wel eens in vergelijking met andere mensen. Van, dat is zo nog iets wat misschien nog wel zou kunnen helpen in mijn geluksgevoel. Een puntje naar omhoog te krijgen.
1: Ja.
0: Mocht je daar ook al een sterke mening over hebben of zelf al eens goed nadenken bij jezelf hoeveel punten, gelukspunten je op 10 zou geven aan jezelf, dan mag je het alleszins al even laten weten in de app van M&M. Stuur maar door.

0: Jamás dice veche más la
1: cara, ¿eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: ¿Vas a decir? ¿Bancaria no funciona? Va, ons kaart werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Ben zit zo zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: M&M Live.

0: zo meteen, Bob, als dat de quiz waardoor je weer op de hoogte bent van wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Het is het begin van de week. Dat betekent dat je de lat legt voor de rest van de week. En misschien ook zowel allicht kan inschatten of je ook de winnaar van de week zal zijn. Speel je graag mee, dan stuur je vooral Wat was dat in de app van M&M. En je krijgt zoals elke keer ook een tip om je een klein beetje op weg te helpen.
1: Ja, de afkorting van de supermarkt, dus hoor het goed, van de supermarkt waar ik het over heb, is Appie.
0: Oké, Appie. Daar weten we heel veel meer in.
1: Ja, toch.
0: Speel je graag

0: meer, dan stuur je Wat was dat in de app van M&M. Veel succes.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be.

0: Heeft dit jouw zomerige vibe al wat aangewakkerd of niet?
1: Zeker wel, ook omdat het hier bloedheet is in deze...
0: Maar dat komt door mij.
1: Ah, wat? Was dat?
0: Het is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land om weer helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Je kan er exclusieve Club Kouter sokken mee winnen, dus doe je uiterste best. Want hoe meer juiste antwoorden jij geeft, hoe langer dat jij bovenaan blijft staan. Je speelt dus zometeen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Ik ben hier al de uitleg aan toe. Ik was gewoon aan het aflezen. Lekker gek.
1: Ja, dat is niet erg.
0: Oh shit.
1: Iemand aan de lijn hoor.
0: Oh, ja, we hebben iemand aan de lijn. Het is Quinten.
2: Hallo.
0: Hallo Quinten, sorry, ik was al even de uitleg aan toen. Ik zat zo in mijn automatisme, het spijt me. Maar Quinten, heb jij het nieuws gevolgd vandaag?
2: Nee.
0: Au, Quinten, dat is niet zo goed, hè? Is er jou helemaal niks opgevallen?
2: Niet echt.
0: Oh, Quinten, hebben we het vandaag allemaal gedaan?
2: Niet veel eigenlijk.
0: Quinten, gaat het goed daar? Heb je gewoon de hele dag in de zetel gelegen? Of,
2: nee, dat niet.
0: Je hebt wel gewerkt?
2: Nee, ik ben naar de interim geweest voor werk.
1: Ah. Studeer je nog, Quinten?
2: Nee.
1: Okay. Op zoek gaan naar werk is ook beter zijn op een dag.
0: Job hunt, heel belangrijk. Quinten, je speelt dus zometeen mee met de Wat was dat? Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Weet je een vraag niet, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
2: Ja, oké.
0: Top, de tijd begint te lopen van zodra Kouter de eerste vraag heeft gesteld.
1: Ja, yes, Quinten, ik stel voor dat we er gewoon meteen in gaan vliegen. De MV Hondius, het cruiseschip waar het hantavirus op uitgebroken was, zet koers naar de haven van Rotterdam. Maar welke stad in Nederland eindigt ook op Dam?
3: Amsterdam.
1: Vanaf donderdag wordt het opnieuw mooi weer. Het KMI voorspelt zon en 24 graden. Vul dit spreekwoord aan, na regen komt...
2: Zon.
1: Ja, spoiler alert. De mol is gisteren bekendgemaakt en dat was Wout. Je bent helemaal in shock. Geef eens even je luidste oh my god.
2: Oh my god.
1: Oké. De dak van de Carrefour in Mortsel is ingestort door de hevige regenval. Welke supermarkt heeft een hamster als mascotte?
2: Albert Heijn.
1: Close call. Een grote asteroïde vliegt rakelings langs onze aarde af. Wie was de eerste man op de maan?
2: Pas.
1: Neil Armstrong. 4 op de 10 ritten van de lijn zijn ritten zonder passagiers. Ze moeten dus beter gaan plannen. Hoe heet het spoorwegbedrijf van België?
2: NMBS.
1: Die laatste zal nog een beetje moeilijker geweest.
0: Ja.
1: Goed gedaan. 6 juiste antwoorden, Quinten.
0: Nee, 5.
1: 5 juiste antwoorden.
0: Het zijn er 5. Maar Quinten, supergoed.
1: Goed gedaan.
0: Ja. Voor het nieuws niet gevolgd te hebben, vind ik dat wel... eigenlijk bewonderenswaardig.
1: Ja, je hebt het goed gedaan. Quinten, we zullen zien op het einde van deze week of jouw 5 juiste antwoorden stand houden of niet. Maar dat zullen we dan morgen wel te weten komen. Merci om mee te spelen. Bye-bye.
2: Ja,
4: wat was dat?
5: Kan jij het beter?
4: Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel morgen mee.

0: McGree.
1: Mirjam, 201 kilometer file.
2: Te vinden op de Antwerpse ring richting Gent. Daar komt 20 minuten bij. Naar Nederland is dat een uur. Naar Antwerpen 20 minuten vanaf Waaslandhaven Oost. Een kwartier vanaf Kruijbeek en vanaf Wilrijk op de A12. 10 minuutjes vanaf Ranst op de E313. 20 minuten vanaf Sint-Job en een half uur vanaf Antwerpenhaven. Dan naar Brussel ook 20 minuten op de E19 in Kontich. Komt daardoor een ongeval op de linkerrijstrook. Voor de buitenring rond Brussel een half uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarden. Ook op de binnenring komt er een half uur bij tussen Dilbeek en Oudergem. Naar Luik een lange file op de E40. 3 kwartier tussen Bertem en Haasrode, want daar is door een ongeval de weg grotendeels versperd. Naar Lummen op de E314 tussen Heverlee en Herent een kwartier. En het treinverkeer is onderbroken tussen Lichtervelde en Brugge.
3: Club Qatar. Qatar et la Louche en Wannes Lacroix.

0: Het was bij ons allebei ongeveer rond de 7. M&M. Maar ik ben vooral benieuwd hoeveel punten jij op 10 qua geluksgevoel zou geven op dit moment in jouw leven. Is dat een 6 op 10? Is dat een 10 op 10?
1: Een 4 op 10?
0: Ja, laat maar komen in de app van M&M, want daar is dus onderzoek naar gedaan. En dan kunnen we zo meteen eens even afchecken of je zo in qua categorie... Want dat is dan zo verdeeld, hè? Mannen, vrouwen, jong, oud.
1: Ja, wat is jouw geluksgetal in het algemeen eigenlijk? Ik weet dat niet van jou.
0: Mijn geluksgetal?
1: Ja.
0: Bedoel je als in mijn gevoel of gewoon het getal waar ik...
1: Nee, het getal waar je het... Jouw geluksgetal. Bij mij is dat 4.
0: Dat heeft hier echt zo hard niks mee te maken.
1: Ik moest daar even aan denken, sorry. Oké, laat gewoon weten hoe gelukkig jij bent
0: in je leven. Ik heb daar niet een geluksgetal.
1: Dat vind ik gek.
0: Ik heb geen geluksgetal. Dat is niet... Maar nee, ik heb dat echt niet.
1: Oh, okay.
0: Ik heb dat niet. Maar dus we zijn op zoek naar het getal dat je qua geluk zou geven aan je leven. Dus niet je geluksgetal...
1: Nee, geen gewoon geluksgetal. Dus bij mij is dat een 7 op 10. Bij jou was dat een 7,5 op 10.
0: Ja. Hoeveel punten geef je eigenlijk? Wat geluk aan je leven, dat is het.
1: Klakking.
0: Je mag het laten weten. Stuur maar door in de app van M&M.
1: Ja. I bet it goes like this. Kessai komt naar België met de Wild World Tour.

0: samen met M&M.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Maar, hoezo?
5: Sorry, maar het is WK.
7: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
11: Want knock, knock.
10: Who's there?
11: Justin.
10: Justin who?
11: Justin, time to start investing.
10: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
11: Justin, time to add.
10: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
12: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
13: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

0: Nederlands van Sia. M&M. Ja. Hoeveel punten zou jij je geluksgevoel geven op 10?
1: Ja, ik nu op dit moment nog altijd een 7 op 10. Maar hoe langer ik hier bij jou sta, een 8 op 10.
0: Oeh, oké, dat is lief, mooi. Dat is mooi.
1: Heel wat reacties binnengekomen. Ik zal ze eens even overlopen samen met jullie. Lotte zegt 5. Dat is niet zo super positief. Paulien zegt dan weer 8 op 10. Emma zegt bijvoorbeeld 11 op 10. Want woensdag zie ik Harry Styles eindelijk terug.
0: Oh.
1: Hey. 11 op 10.
0: Dat is, 11 op 10 is wel ongelooflijk veel. Ik ben wel blij dat het zo goed gaat daar. Ik ga eens even luisteren bij Jennifer. Dag Jennifer.
2: Hey, dag Kouter en Wanne.
1: Hey, jij klinkt vrij gelukkig. Hey. Kan dat?
2: Ja, meestal wel.
0: Oké, okay, hoeveel punten qua geluksgevoel geef jij dan aan jezelf en je leven?
2: Een 8.
0: Een 8 vind ik zeer mooi.
1: Ja,
0: zeer
1: en ook, mooi. Hoe komt dat eigenlijk?
2: Een team kan het natuurlijk niet geven, want niet alles gaat perfect. Je altijd bij iedereen.
1: Nee, tuurlijk niet. Nee. Er is altijd ruimte
2: maar
1: voor verbetering.
2: Een 8 is gewoon, ik heb alles wat ik nodig heb. Ik heb goed werk, ik heb een man, kindje op komst.
0: Oh.
2: Ja.
0: Oh,
1: hoeveel weken ben je zwanger, Jennifer?
2: Oh, weken. Mag ik het in maanden zeggen?
1: Ja, natuurlijk mag je het in maanden zeggen.
2: Ik ben nu 5 maanden en 2-3 weken.
0: Oké, okay, dat
1: een
0: is
1: beetje.
0: Al,
1: nog even.
0: Dat is al redelijk over de helft, zoals we zeggen.
2: Ja.
0: Zeg Jennifer, maar op zich zit je dan wel, want je bent 29, hè?
2: Ja.
0: Ja, dat betekent dat je eigenlijk wel los boven het gemiddelde zit, want de gemiddelde geluksscore is ongeveer een 7,1 op 10.
1: Hmm.
0: Ouderen en tieners die zouden dan weer het gelukkigst zijn, misschien vandaar ook de 11 op 10 die we daar net hebben gelezen.
1: Ja.
0: Maar het zou dus te maken hebben met het feit dat we een soort van overgang hebben naar een nieuwe levensfase vanaf 18 jaar. Mensen die ook samenwonen met anderen, die hebben alweer een hoger score, dus dat klopt dan ook weer bij jou, Jennifer. Als je nu zou kijken naar jouw partner, is dat een man, jouw partner?
2: Ja.
0: Ja, oké, okay, super. Dan, hoeveel zou die geven op 10 qua leven? Heb je daar een idee van, Jennifer?
2: Oh nee, ik heb daar eigenlijk geen idee van, maar hij is ook wel een redelijk gelukkig persoon.
1: Oké, okay, hij is samen met jou, dus hij moet eigenlijk een 10 op 10 geven, Jennifer.
0: Maar het is zo dat mannen blijkbaar een hoger gelukscijfer geven of een hogere score dan vrouwen, dus het zou perfect kunnen dat jouw man, als je het hem straks vraagt, dat hij zegt, ik geef een 9,5 op 10, bijvoorbeeld.
2: Maar ik ga het vanavond vragen en ik ga een berichtje sturen.
1: Dat is goed, stuur het maar.
0: Jennifer, dat vind ik zeer goed. Merci om jouw berichtje te sturen in de app van M&M. En dan vind ik het altijd heel mooi om te zien, want er zijn ook mensen die een 10 op 10 geven in hun leven. Dag Christina.
1: Christina, 10 op 10,
3: hallo.
1: Vertel.
3: hallo. Ik vind het eigenlijk heel simpel. Het is een beetje zoals de dame daarnet zegt, van niet slot perfect, maar ik prijs mijzelf nog gelukkig dat ik eigenlijk mijn 2 ouders nog heb, dat ik relatief gezond ben en dat ik eigenlijk mijn droomjob heb. Dus daarom denk ik, hier een 10 op 10 toch zeker wel waardig.
0: En Christina, is het ooit op een punt in je leven geweest dat je er geen 10 op 10 aan zou gegeven hebben?
3: Ja, zeker en vast wel hoor. Tijdens het middelbaar ben ik nogal redelijk hard gepest geweest. En was dat heel moeilijk. Dus dan zat ik toch wel echt op een 5 of misschien soms lager.
1: Mm-hmm.
3: Maar ik merk toch wel, eens ik de 30 gepasseerd ben, heb je andere waarden. Je relativeert vaak sneller dingen. En dan is het niet meer zo belangrijk dat mensen jou leuk vinden of dat ze iets van jou denken. En is het belangrijkste gewoon dat je elke dag nog wakker kan worden en dat je de dag gewoon kan starten met wat je wil.
1: Yes, Christina!
0: Christina!
1: Preach! Yes! Moet je niet van kleuterig naar motivational speaker gaan? Vraag jezelf dat af. Misschien word je dan nog gelukkiger.
3: Ik kan mijn kleuters motiveren natuurlijk.
1: Dat is waar.
0: Christina, mocht je toch zoiets hebben van ik wil die 10 op 10 nog een beetje hoger krijgen, dan heb ik misschien nog een tip voor jou, want er stonden in dat artikel ook nog wat tips om het geluksgevoel omhoog te krijgen. Dat is bijvoorbeeld focussen op je competenties, op wat je eigenlijk kan.
1: Oh.
0: Niet op wat je niet goed kan.
1: Ja.
0: Je sociale relaties aansterken bijvoorbeeld.
1: Ah, ja.
0: En genoeg slapen en genoeg bewegen zou ook heel belangrijk zijn.
3: Ja, bij weken zit bij mij wel goed, want ik dans 3 uur per week.
4: Dus dat is best wel okay. Christina.
3: Maar de slaap kan misschien wel beter.
4: Oké, okay, voilà. We kunnen van die 10 op 10 naar een 11 op 10 gaan. Wie weet?
3: Ja, toch wel.
4: Christina, merci om jouw berichtje te sturen in de app van M&M. Je hebt ons echt ongelooflijk goed gevonden.
1: Ik ben trots op je, Christina. Echt waar.
4: Het heeft mijn punt...
3: Maar ik ook op jullie, hoor.
1: Ah, Christina.
4: Het heeft mijn punt spontaan van een 7 naar een 8 gebracht. Echt waar.
1: Yes.
4: Christina, dankjewel voor jouw prachtige positiviteit. Ik kan daar nog een schepje positiviteit bovenop doen. Want zo meteen gaan we jou iets vertellen dat je zo graag gaat willen. En dat beloof ik echt... Voor de volle 100%.
1: Voor de 10 op 10.
4: Voor de 11 op 10.
1: Voor de 11 op 10.
4: We gaan voor die 11 op 10 zometeen.
5: M&M. Club K.

0: So much beauty van Last Frequencies.
1: Ah.
0: Zeg, stel je eens voor dat je pakt een van de komende weken, een van de komende dagen. Sta je op.
1: Ah, ik voel het
0: al. Wakker, de ogen gaan open.
1: Zon op mijn kop.
0: En die dag denk je, oh, mijn handen jeuken een beetje. Ik heb zin om wat geld uit te geven.
1: Hé, hey, dat is bij mij elke dag zo. Oeps.
0: En dan kijk je naar je kleerkast en je denkt,
1: oh,
0: ik heb niks om aan te doen.
1: Wat een gezeik.
0: Maar ja, weet je, die portemonnee die kan niet altijd mee natuurlijk met de impulsen van het leven.
1: Dat is bij mij ook elke dag zo.
0: Maar stel je voor dat je opstaat.
1: Ja.
0: En dat je al die dingen die je op dat moment denkt, dat je die eigenlijk niet per se hoeft te denken. Want dat er een of andere magische manier is waarop je opstaat. Handen jeuken, je kijkt naar je kleren, je denkt, ik heb zin om iets nieuws te kopen. En dan kan je dat gewoon kopen.
1: Hoe kan ik dat dan kopen?
0: Gratis en voor niks.
1: Hoe dan? Zeg het me, Efteling, mevrouw.
0: Wel, ik ga het je zo graag vertellen, want je kan hier een bon winnen.
1: Een bon?
0: Ter waarde van 750 euro!
2: Kosten van Club
0: Koutaar. Ik kan hier bij Club Koutaar een waardebon winnen van 750 euro.
1: 750 doekoe, dat is heel veel geld. Daar zou ik al een hele mooie outfit mee kunnen kopen.
0: Zeker, en dat om te gaan shoppen in Westland Shoppingcenter. Eender welke winkel je daar ook maar kan vinden binnen dat shoppingcenter. Budget waarmee je echt werkelijk van boven tot helemaal beneden kan kleden. Hè. Dat
1: tuurlijk.
0: Is echt van sok tot onderbroek, tot schoen, tot jas, tot
1: zonnebril,
0: accessoires.
1: Ja.
0: Alles kan je daarmee kopen. Helemaal perfect voor als je nog op zoek bent naar iets voor een of ander event. Voor een trouw, voor een festival of gewoon om je zomerkleedkast een klein beetje aan te vullen.
1: Een kleine vakantie bijvoorbeeld kan ook nog altijd.
0: Ja, zo nog eens een goed nieuw badpak of zo om in te gaan.
1: Ja.
0: Je kan dat dus winnen. Wat je nu vooral moet doen is surfen naar VRT Max. Daar gaan naar de kanaalpagina van M&M en daar doorklikken op de grote knop waar staat waar je deze bon dus kan winnen. En daar vooral laten weten waarom je ze graag zou willen winnen. En
1: heel belangrijk.
0: Heel goed zou kunnen gebruiken. Dus ga dat vooral doen. En wie weet horen wij jou de komende dagen wel terug. En kunnen we jou gewoon lekker vertellen dat jij kan gaan shoppen op onze kosten.
2: Club Koutaar.
3: Westland Shopping. Zoveel meer dan een shopping.

0: in Amsterdam van Bazaar. We hebben je net het fijne nieuws meegedeeld dat je hier een bon kan winnen bij Club Kouter ter waarde van €750 om lekker je goesting te gaan doen in Westland Shopping Center. Mm-hmm. Je moet daarvoor gewoon eventjes naar VRT Max gaan en daar laten weten waarvoor je die bon super hard kan gebruiken. Er komen toch al wat reacties binnen de app van M&M.
1: Ja, Nanu zegt bijvoorbeeld, ik wil die bon winnen omdat ik hou van nieuwe kledij en schoenen en dit plundert gewoon de hele dag mijn bankrekening. Mm-hmm. Ja, Nanu, ik snap het, want ik heb echt hetzelfde probleem. Dan hebben we Floortje, er zit de gaten in mijn schoenen en de plassen zijn nat.
0: Ja, kijk, sokken en schoenen zouden daar misschien wel handig voor kunnen zijn.
1: 1 plus 1 is 2 natuurlijk. En Stef zegt, hey, waar kan ik het vinden om mee te doen om die bon van €750 te winnen? Wel, dat gaat Kouter Lalouche nu even uitleggen.
0: Het is gewoon even gaan naar VRT Max, daardoor klikken op de kanaalpagina van M&M en dan wijst het zichzelf normaal gezien, maar ja, uit gewoon... kan je je daar even gaan inschrijven. Maar werkelijk, alles is welkom mooi als je voor een trouw zoiets nodig hebt. Ik gooi maar iets op.
1: Je kan alles gebruiken.
0: Voilà, het is dat. Goed, ik hoop dat we jullie daarmee een beetje op weg hebben geholpen. Dan gaan wij nu vooral nog eens op zoek naar iemand om toe te voegen aan ons clubje.
1: Ja, ik heb de 3 checks bij. We zijn op zoek naar iemand die de was nog moet doen. We zijn op zoek naar iemand die dan een to-do-lijstje gebruikt. En we zijn op zoek naar iemand die recent een grote aankoop heeft gedaan.
0: Ben je de persoon die we zoeken, moet je je was nog doen? Gebruik jij een to-do-lijstje en heb jij recent een grote aankoop gedaan? Dan moet je je vooral ook gaan melden in de app van M&M. Want het kan ervoor zorgen dat je dus lid wordt van onze club. Dat betekent dat we zo meteen misschien een klein babbeltje gaan doen. Mm-hmm. En dan eindigt dat dus met een soort van officieel moment dat je dan lid bent van de club. En ook het feit dat wij jou een Club Kouter sticker opsturen die dan ook nog eens bewijst naar andere mensen toe dat jij officieel lid bent van onze club.
1: Zo, die brandbestendig, pikbestendig, steelbestendig en wij staan erop. Dus je kan er alleen maar genot van hebben.
0: Yes.
1: Joejoe.
2: Ken jij een hilarische mop die altijd scoort?
3: Een gênant verhaal of een geluid waarvan je weet...
2: Dit werkt altijd. Laat onze DJ's lachen en win een zotte prijs.
3: De M&M Lachlijn.
2: Vanaf maandag op M&M en op VRT Max.
4: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. De Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
5: It's very difficult for me to get house.
4: En wat is de rol van de voorzitter?
6: Ik heb boeken daar rustjes. Ik heb de favorieten. Ik doe wel veel voor je.
4: In Pano, de Anderlechtse haard. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
7: VRT Nieuws, helemaal helder.
8: En Colruy trakteert.
9: Ja, echt waar?
8: Colruy trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
10: Voorwaarden op colruy.be.
11: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
12: Die tijdsregistratie bedoelt je?
11: Ja.
12: Daar kan ik u bij helpen.
13: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
14: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
15: Oh my god,
16: geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC. Voorwaarden op jbc.be.
0: Goedemiddag, het is 5 uur.
3: 14 uur.
0: En hier is Nicky van Driessen.
17: Een tiener is overleden door een aanrijding op school. Rond 1 uur vanmiddag is een meisje van 16 om het leven gekomen op Linkeroever in Antwerpen. Ze werd aangereden door een bestelwagen op de parking van haar school, vertelt de politie.
18: Het meisje werd aangereden door een bestelwagen op de oprit. Ze is ter plaatse nog gereanimeerd en overgebracht naar het UZA onder politiebegeleiding. Maar daar is ze helaas overleden aan haar verwondingen.
17: De bestuurder van de bestelwagen was niet onder invloed van alcohol of drugs. Meer dan 1000 leerlingen in Brussel hebben voorlopig nog geen plaats in het Nederlandstalig middelbaar haar onderwijs. 752 leerlingen voor de A-stroom, 352 in de B-stroom. Dat aantal ligt zo hoog omdat veel jongeren zich op meerdere plaatsen tegelijk aanmelden. Goed nieuws is dat bijna iedereen uiteindelijk wel een school zal vinden, maar deze leerlingen uit Jette weten vandaag dus nog niet welke school precies.
9: Ik had drie scholen gekozen en ik ben op de drie scholen op de wachtlijst, maar voor het moment heb ik geen plaats. Dus ik heb wat meer stress, want ik moet nog lang wachten en het is toch belangrijk.
15: Ja, sommigen waren echt heel verdrietig omdat ze niet hun keuze hadden.
19: Ik vind het ook wel erg als je dan je school nog niet hebt en je gaat een andere school hebben en dan je graag gewoon die een beetje geluk hebben.
17: De marine van Israël heeft een konvooi van 50 zeilboten met hulp voor Gaza tegengehouden. Dat gebeurde in de buurt van Cyprus vandaag, op zo'n 500 kilometer afstand van Israël. De vader van Isha, die aan boord is, wacht bang op nieuws van zijn zoon.
20: We merken dat de Israëlische soldaten zich niet aan wetten houden en geweld gebruiken ten opzichte van burgers. De mensen die in Griekenland, allee, onder Griekenland zijn opgepakt, zijn onder God gehouden, zijn geslagen en geschopt.
17: Shakira is in Spanje vrijgesproken van belastingsfraude in 2011. De Belastingdienst moet haar ook meer dan 60 miljoen euro terugbetalen. De Colombiaanse zangeres woonde tot 2022 in Barcelona, maar had daar tot 2014 geen officiële woonplaats, verdedigde ze zich. En het Hoge Rechtshof volgt haar nu daarin. In een eerdere zaak sloot Shakira een akkoord met justitie en gaf ze belastingsfraude toe. Ze betaalde ook een miljoenenboete dan om een celstraf te vermijden. En Club Brugge ziet zijn sportieve baas Davy Rigaud vertrekken naar Feyenoord in Nederland. Dat is een sportieve aardverschuiving, want Rigaud is mede verantwoordelijk voor de vele successen van Club de voorbije jaren. Hij ronde heel wat transferdossiers succesvol af. Bij Club Brugge moet Guyan Preud'homme nu de opvolger van Rigaud worden. Hij is de zoon van ex-doelman en ex-coach Michel Preud'homme. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk aan via het oosten. Morgen is er overal zwaar bewolkt weer met perioden van regen vanuit het westen. Na de middag eventueel ook een donderslag. We halen wel tot 17 graden. Ook woensdag nog neerslag in beeld. Nadien wordt het zachter en zonniger.
1: Mirjam, vertel het eens, hoe is het op de weg?
21: Een beetje beterschap voor de E40 naar Luik. Het ongeval in Haasrode is aan de kant gezet. In Bertum wel nog een defect voertuig op de spitsstrook. Je moet er dus toch nog een dikke 20 minuten vertragen vanaf Sterrebeek. Naar Lummen op de E314 tussen Heverlee en Herent een kwartier. Naar Brussel nog een klein beetje op de E19 in Kontich, maar de weg is daar vrijgemaakt. Voor de buitenring rond Brussel drie kwartier erbij tussen Sint-Stevens, Woluwe en Grootbijgaarde. Op de binnenring een half uur file golven tussen Dilbeek en Ter Vuren. Dan voor Antwerpen op de ring richting Gent plus 20 minuten. Naar Nederland komt er drie kwartier bij. Naar Antwerpen vanaf Melzele 25 minuten. Vanaf Kruijbeke 20. Vanaf Wilrijk op de A12 een kwartier. Op de E19 vanaf Sint-Job ook 15 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. Verder op andere plaatsen kleinere vertragingen. En het treinverkeer is onderbroken tussen Lichtervelde en Brugge.
3: M&M.

0: Niet weer, hè?
1: Nee, ik heb het wel ook. Ik ben wel oké. Mijn verstandhouding met Tingler is deze week best oké. Ik geef het een...
0: Jullie hebben een babbeltje gehad met elkaar.
1: Ja, ik geef het gewoon een 5 op 10. Ik laat het lekker in het midden.
0: Dat is niet in het midden, hè. Dat is echt er net door, hè. 5 op 10.
1: Ja, maar ik heb gezien dat Beyoncé nog niet in de playlist zit vandaag. Dus ja, jammer. Heeft ze weer mooi gedaan.
0: Swift mag er zijn en heeft ook echt 100 keer zoveel geld op haar bankrekening staan. Dus volgens mij, volgens mij ligt ze niet wakker van wat jij vindt van Taylor Swift.
1: Maar als ik die bon van Westland pik binnenkort, dan gaat ze toch moeten oppassen, hoor, nee, Taylor.
0: Dat is voor onze luisteraars. Zeg, ik ga jou straks ook nog eens even vertellen hoe jij ervoor kan zorgen dat als jij ons laat lachen, jezelf ook nog lekker gewoon iets kan winnen.
1: Oh, nog winnen?
0: Ja, het is echt met volop winnen vandaag. Maar eerst moeten we nog iemand toevoegen aan ons clubje. Welkom in de club.
2: Anouk Beulen.
0: Hey, dag Anouk.
1: Hey, Anouk.
2: Hallo.
0: Hoe gaat het, Anouk?
2: Goed hoor, met jullie?
0: Zeer goed, zeer goed. Zeker omdat jij bij de club wil. We zullen eens eventjes overlopen. Jij moet jouw was nog doen, Anouk. Hoe erg is het ermee gesteld?
2: Ik heb nog 2 wasmanden staan.
1: Oh.
0: Oké, ça va nog eigenlijk. Dat heb je er op een paar dagen wel door.
2: Ja, ik heb er dit weekend ook al 4 gedraaid. Dus dat is nog een beetje de overschot van dit weekend.
0: Ja, oké, dat snap ik, dat snap ik. Jij gebruikt ook een to-do-lijstje?
2: Ja, dat klopt.
0: Alles afgevinkt?
2: Voor de winkel en voor het werk. Voor het werk nog niet, want ik maak hem altijd mee lezen op maandagmorgen. En dan doe ik hem voor heel de week eigenlijk mee.
1: Wat staat er nog allemaal op?
2: E-mail sturen naar de, naar de leden van de sportlessen.
1: Oh.
2: En dan ja, de evenementen nog voorbereiden. Zo zou ik erin.
0: Dat is eigenlijk wel slim, Anouk, om meteen een to-do-lijst voor de hele week te maken.
1: Ja, dat zou ik eigenlijk ook moeten doen.
0: Dan kies je eigenlijk zo per dag een beetje waar je dan goesting in hebt of zo om te doen.
2: Ja, inderdaad.
0: Ah, goed. Ik ga dat ook beginnen doen. Anouk, dat is een goed nieuw systeem. Oké, je hebt recent ook een grote aankoop gedaan.
1: Wat was het?
2: Ja, dat klopt. Ik heb gisteren een jacuzzi gekocht.
1: Anouk, rustig hoor, het mocht wat kosten. En zo'n een jacuzzi met jetstreams. Hoeveel zitplaatsen heb je?
2: 6 personen.
1: Ik kom langs, Anouk, ik zweer het u. En kleurtjes erin, ledlights.
2: Er zitten hier lichtjes in, maar we hebben er wel, ik heb er wel liggen waar ik ze gewoon kan insteken.
0: Ik ga dat heel eerlijk zeggen, maar ik ga een jacuzzi, ik ga het nooit begrijpen.
1: Waarom niet?
0: Ik vind dat echt, je ligt daar dan zo in.
1: Ja.
0: En dan gewoon zo met die bubbels en dan is dat zo warm. En dan waarom?
1: Omdat dat gewoon gelukzalig is. Anouk, leg het eens uit aan Cautarella Louche waarom dat zo goed is.
2: Dat is echt zo, ja, je wordt daar zo kalm van. Als na zo'n lange werkdag of zo'n stresserende werkdag heb ik daar echt zo welke deugd aan. Dan is ook gewoon op mijn gemak.
1: Ja.
2: Even afgezonden en dan is dat wel echt zalig.
0: Oké.
1: Ik moet zeggen, in de winter is dat wel super tof met een glaasje koffie.
0: Hey, ik ga echt streepjes beginnen trekken hoe vaak je alcohol daarover
1: Ja, dat is echt stout, Samé. Ik mag dat echt niet doen.
0: Oké, Anouk, maar ik ben heel blij voor jou. Heeft het een grote krater geslagen in je rekening of ça va?
2: Het is een beetje te zien.
1: Geef ons eens een getal, Anouk. Kom op, we willen het weten.
2: 930.
0: Oh, dat
1: was dat ook
0: eigenlijk. Dat is veel geld, voor de duidelijkheid. Maar als je dat graag wil, dan snap ik wel. Dat je daar dan al eens een beetje geld aan uitgeeft. Anouk, merci om een berichtje te sturen in de app van M&M. Jij bent lid van onze club en dat ga ik ook even officieel maken. Club Kautar. Club Kautar.

0: proberen.
1: Doei.
0: What the fuck, dat was zo slecht.
1: Dat was heel slecht. Misschien moeten we dat volgende week beter doen. Ik ga zo meteen uitleggen hoe dat kan.
2: Ken jij een hilarische mop die altijd scoort?

0: Vanaf volgende week op M&M en op VRT Max.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al eens nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
7: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
8: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
9: Meer merk?
8: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR, bereik meer.

0: van Natalie in Brooklyn. Waarom lach je nu zo?
1: Thorn!
0: Ja. Ja, wat moet ik zeggen? Thorn.
1: Thorn.
0: Thorn.
1: Is zo'n mooi liefdes... Allee, is het een liefdeslied?
0: Thorn lijkt mij alsof het een break-up lied is.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, ja, ah ja, nu wel. Ja, nu denk je dat wel. Fuck
2: you. Bel de M&M lachlijn. Laat onze DJ's lachen. En win een zotte prijs.
0: Ja. Zeg, wij hebben goestig om eens goed te lachen volgende week. En jij kan ons daar keihard mee helpen. En het kan je daarbovenop ook nog eens een prijs opleveren. Want vanaf volgende week luister je naar de M&M lachlijn. En die lachlijn mag je ook echt letterlijk nemen. Want er is een lijn. Oeh. Een M&M lachlijn waar je naar kan bellen. Dat is 078 78 10. Dus 078 78 10 10 kan je nu al naar bellen trouwens. Of je kan je ook gaan aanmelden bij VRT Max. En je moet daar vooral gewoon jouw meest geniale mop droppen. Iets wat je misschien zelf altijd grappig vindt. Iets wat altijd werkt tussen jou en je vrienden. Dat hoeft niet per se een mop te zijn. Dat kan ook een gebeurtenis zijn.
1: Ja, een anekdote, een verhaal of
0: een
1: zo.
0: Een goed verhaal dat ons aan het lachen brengt.
1: Pakt me wel altijd.
0: Het kan zijn dat je zoiets hebt van... gasten, ik wil daar gaan staan in een tutu. En ik wil ondertussen tapdansen. Misschien dat dat wel helpt.
1: Prima.
0: Om ons aan het lachen te brengen. Maar je moet het vooral laten weten via die M&M lachlijn 078 78 10 10. Of via VRT Max je gaan aanmelden. Maar we dachten misschien om jou al een klein beetje op de juiste weg te helpen. Mm-hmm. Gaan we je een tip geven van hoe je bepaalde DJ's sowieso aan het lachen kan krijgen. Ja. Wat ze sowieso heel grappig vinden. Dus we hebben vandaag weer zo'n tip voor jou. Alleen is de stem wel een beetje vervormd. Want we moeten...
1: Het moet natuurlijk niet te makkelijk zijn. Hè? Hey.
0: Het mag niet te gemakkelijk
1: zijn.
0: We
1: zijn wel bij M&M. Hè?
0: Dus hier is jouw tip van vandaag.
3: Waar je mij echt mee kan laten lachen... Elke keer opnieuw, dat zijn filmpjes van honden of katten die dan zo hele normale dingen doen, maar dan wordt dat zo vermenselijkt en dan moet ik daar altijd wel heel hard mee lachen. Of zo hele kleine worstelhondjes met een hele grote stok die dan door de straten aan het wandelen zijn, daar moet ik altijd wel mee lachen.
0: Voilà.
1: Dat is een beetje zo de Masked Singer van Club Kouter vandaag. Ja.
0: Wie zou het
1: zijn? Wie zou het zijn?
0: Ben je hier iets mee? Super. Ben je hier niets mee? Dan moet je vooral je eigen mop zijn werk laten doen. Ik ga hem nog één keer meegeven. 078 78 10 10. Daar bel je naar de M&M Lachlijn. En je luistert volgende week ook naar de M&M Lachlijn hier op...
1: M&M.
0: Ah, ja.
2: De M&M Lachlijn.
4: Volgende week op M&M.
5: Lig in de

0: Crazy What Love Can Do van David Guetta.
1: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
2: Mirjam, hoe staat het op de weg?
3: Blijft nog altijd redelijk druk. 240 kilometer file staat er met voor Antwerpen op de ring richting Gent 20 minuten vertraging. Richting Nederland komt er 3 kwartier bij. Naar Antwerpen een kwartier vanaf Melcelen en vanaf Kruijbeke. 10 minuten vanaf Wilrijk op de A12 en vanaf Sint-Job op de E19. En 25 minuten vanaf Antwerpenhaven op de andere A12. Voor Brussel op de buitenring 3 kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarden. Op de binnenring ruim een half uur file golven tussen Vorst en Ter Vuren. Daar luik op de E40 nog een 10 minuutjes vertragen tussen Sterrebeek en Haasrode. Ook naar Lummen nog 10 minuten op de E314 tussen Heverlee en Herent. Verder op andere plaatsen kleinere vertragingen en het treinverkeer blijft onderbroken tussen Lichtervelde en Brugge.

0: Sophia, dan ben ik blij dat jij gelukkig bent.
1: Eerst Ray, dan One Direction.
0: Ja.
1: Cat's Eye komt er nog aan.
0: Want dat vind ik wel leuk.
1: Judith, dat wordt hier nog fantastisch. En dat is zelfs nog niet al, want jij komt er ook nog aan.
0: Nou, met mijn fantastische thuissong die vorige week helemaal niet zo goed ging.
1: Maar we hebben het niet meer over vorige week.
0: Maar vandaag. Hebben...
1: Vandaag wordt die top.
0: Hoogstaand.
1: Voilà. Ja. Kijk, daar kijken we naar uit.
2: Tweevoudig Eurovisie-winnares Laureen brengt haar vuur naar België. Op 29 september in het Koninklijk Circus in Brussel. Laureen. Live. Tickets en info via livenation.be. Samen met M&M.
3: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah. Go beyond your limits with XXL Nutrition.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen...
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Zit iedereen in het nieuwe seizoen?
1: Misschien, wie zal het zeggen, Wannes?
0: Gaan we dit echt doen?
1: Wat?
0: Deze opgooien.
1: Wat?
0: Voor hetzelfde geld zit je er echt in, hè?
1: Ah ja, maar daar mag je toch niks over zeggen dan? Dat is het hele ding.
0: Ja.
1: Goed. We gaan het niet meer hebben over de Masked Singer, nee. Maar we gaan het wel hebben over jouw thuissong.
0: Zullen we hem gewoon doen?
1: Ja, oké.
0: Here we go.

0: kijk, de stem was terug. Hè.
1: Ja, vind ik zeer goed. Goed gedaan, mannen.
0: Bedankt. Was je mee met alles?
1: Nu ben ik helemaal mee.
0: Ja, wie denk je dat de verkrachter is? Dan heb je eigenlijk al eens gekeken naar Thuis.
1: Ik heb ooit al eens gekeken naar Thuis, ja. Ik weet niet wie de verkrachter is. Laten we doorgaan met de rest van deze
0: show. Kleine. Oh, je bent toch zo stout.
1: Heb
0: je
1: al alsof jij heel vaak naar Thuis kijkt.
0: Heel vaak.
1: Ja.
0: Elke dag. Ik zou het niet durven missen.
1: Ja, maak er dan eens een challenge van, dan zal ik wel eens kijken naar Thuis.
0: Oké, dat is goed.
1: Ik doe ooit van op een afstand. Ik hoef niet te kijken naar Thuis.
0: Nee, je hebt mij hier al, hè.
1: Ja, voilà, ik kijk al elke dag naar jou. Dat is al
0: dat is genoeg torture.
1: Meer dan genoeg wannes in mijn leven.
0: Ja, marteling. Ja, bon, anyway.
1: Nee, oké, okay, Safa, merci. Dan zijn we weer mee voor de nieuwe aflevering van Vanavond.
2: M&M. Club Kautar.
1: En ja. Nu gaat Ketsai beginnen zingen normaal gezien.
0: Daar stond je. Met je grote mond, hè.
1: Maar het is echt niet mijn schuld, het is echt schuld van de computer.
0: Oh, oké, ik zeg niks. Sorry.

0: De nieuwe van Judith, I'd love to be in love.
1: Ik hou van Judith. Ik ben een beetje in love met Judith. Hey Judith, als je luistert, ik ben in love with you.
0: Ah, oké, mooi. M&M. Dat is heel mooi.
1: Ja, hè?
0: Zeker wel.
1: Zeg, weet je wat ik aan het doen ben?
0: Wat?
1: Ik ben mijn to-do voor morgen al aan het maken. Ik ben zo voorbeeldig.
0: Dat is een nieuw concept voor u, hè? Een to-do-lijst. Ja, dat je sinds vorige week donderdag bent beginnen gebruiken.
1: Ja, ook zo midden in de week. En het werkt. Ik moet zeggen, het werkt. Ik heb dan zo een mooi overzicht. Dan zeg ik, wat was dat? En dan weet ik, de wat was dat voorbereiden? En dan staat er een beller onder. En dan weet ik, een bellertje. Moeten we onze ogen voor open houden?
0: Okay.
1: Allemaal heel belangrijk.
0: Super. Goed dat je daar vandaag al mee bezig bent.
1: Ik vind dat wel nodig dat we even een kritische analyse doen. We gaan toch wel naar het einde van het seizoen. Hè.
0: Dat is waar. Goed dat je daar nu ook pas op komt dat een to-do-lijst een concept is dat bestaat in de wereld.
1: Ja.
0: Maar ik ben heel trots op je. Je bent goed bezig, Wannes.
1: Dank u, lieve. Dank u.
0: Zeg, zometeen staat Alexander Gazina hier natuurlijk klaar voor jou om jou alles te vertellen en te voeden wat met popnieuws te maken heeft. Daarna is Robin van de Radio er opnieuw. Je weet het, dat gaat er altijd een beetje gekkie aan toe. Hij is zelf eigenlijk een clown, maar vandaag nodigt hij een extra soort clown uit. Clown Poofy. Komt langs, omdat ze even willen testen van welke DJ's kunnen lachen met een clown. Het heeft natuurlijk alles te maken met de M&M lachlijn volgende week, waarbij jij ons aan het lachen moet brengen. En daarmee kan je dan ook gewoon een prijs winnen. Alle informatie vind je ook nog op VRT Max. Kan je ook bellen naar de lachlijn en daar even laten weten wat jouw beste mop is of jouw beste anekdote die je aan ons kan vertellen.
1: Ja.
0: Maar als je vanavond dus ook al een klein beetje wil lachen, dan moet je vooral luisteren naar Robin van de Radio. En wie weet, ja, ik weet niet, misschien vind je die clown zelf ook gewoon grappig, hè?
1: Ik heb bang van clowns.

0: ben jij een hilarische mop die altijd scoort?
1: Een gênant verhaal of een geluid waarvan je weet...
0: Dit werkt altijd.
2: Ik ga stoppen.
1: Bel de M&M Lachlijn.
0: Laat onze DJ's lachen en win een zotte prijs.
1: De M&M Lachlijn.
0: Vanaf maandag op M&M en op VRT Max.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Vlaanderen, de toekomst is hier.
7: Update beschikbaar.
6: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival.
7: Update voltooid.
6: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
8: TJ Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Want knock, knock.
8: Who's there?
9: Justin.
8: Justin who?
9: Justin, time to start investing.
8: Nice, Justin. Want TJ Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
9: Just in time, that happened.
8: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
10: Een hele goede avond, het is 6 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Nicky van Driessen.
12: De wachtlijst in het Brussels Nederlandstalig middelbaar onderwijs is groot. Veel leerlingen in het 6e leerjaar hebben vandaag te horen gekregen of ze in september kunnen starten in de middelbare school van hun keuze. Maar meer dan 1000 leerlingen in Brussel hebben voorlopig nog geen plaats in het Nederlandstalig secundair onderwijs. 752 leerlingen voor de A-stroom, 352 in de B-stroom. Dat aantal ligt zo hoog omdat veel jongeren zich op meerdere plaatsen tegelijk aanmelden. Goed nieuws is wel dat bijna iedereen uiteindelijk een school zal vinden, maar verschillende leerlingen van het Sint-Pieterscollege in Jette bijvoorbeeld weten dus nog niet welke school.
13: Ik had 3 scholen gekozen en ik ben op de 3 scholen op de wachtlijst, maar voor het moment heb ik geen plaats. Dus ik heb wat meer stress, want ik moet nog lang wachten en het is toch belangrijk.
14: Ja, sommigen waren echt heel verdrietig omdat ze niet hun keuze hadden.
15: Ik vind het ook wel erg als je dat je school nog niet hebt en je gaat een andere school hebben dan je graag wou. Die is een beetje geluk hebben.
12: In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man van 51 om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Hij was aan het werk met een heftruck, maar dat ging fout, vertelt het arbeidsautotiraat die het ongeval onderzoekt.
16: Het is inderdaad zo dat vanmorgen om 5:30 de politiediensten werden verwittigd omdat een man op het terrein werd gevonden. Wellicht is de klark in een greppel gereden, is hij omgekanteld en is het slachtoffer onder de heftruck terechtgekomen.
12: Vanaf vrijdag mag je op de snelweg E17 in Sint-Niklaas richting Antwerpen enkele maanden lang maar 90 km per uur rijden in plaats van 120. De autosnelweg is er in te slechte staat, zegt Agentschap Wegen en Verkeer.
17: We hebben daar een aantal jaar terug asfalt aangelegd. Dat zorgt voor minder rogeluid, dus het geluid dat de banden maken op het wegdek. Maar dat asfalt is ook, of dat mengsel, dat specifieke mengsel, is ook kwetsbaarder en daardoor sneller beschadigd. De afgelopen jaren hebben we daar een aantal herstellingen moeten uitvoeren, maar nu zeker na de laatste stevige winterprik zien we eigenlijk dat een grondige herstelling of vernieuwing zich opdringt.
12: Door de uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo heeft Buitenlandse Zaken zijn reisadvies vandaag aangepast. Er komt geen reisverbod, maar wel de vraag om voorzorgsmaatregelen te nemen als je gaat, zoals grote groepen mensen vermijden en geen contact hebben met wilde dieren en besmette personen. Er zijn intussen al bijna 90 doden geteld in Congo, naast meer dan 200 besmettingen. En het ebola-virus is intussen ook al in buurland Oeganda vastgesteld. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk aan via het oosten. Morgen wordt het overal zwaar bewolkt met perioden van regen vanuit het westen. Na de middag eventueel ook een donderslag lokaal, wel tot 17 graden. Ook woensdag is er nog neerslag overdag. De dagen daarna wordt het zachter en zonniger weer.
10: goede avond. Mirjam, waar gaat het langzaam op de baan op deze maandagavond?
4: Nog op de Antwerpse ring richting Gent, daar komt 20 minuten bij. Naar Nederland is dat 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Bij Antwerpen-West en ook bij Antwerpen-Zuid is telkens 1 rijstrook dicht door een ongeval. Daardoor ook naar Antwerpen, 20 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost en vanaf Kruijbeke. Een lange file ook op de E19 naar Antwerpen. 2 ongevallen, eentje in Vilvoorde en eentje in Zemst. In Vilvoorde is links dicht, in Zemst zijn 2 rijstroken dicht. Je moet daar bijna 3 kwartier extra rekenen vanaf de Brusselse ring. Verder op die E19 in de Kraaibekstunnel ook nog een defect voertuig op de rechte rijstrook. Nog naar Antwerpen, 10 minuutjes vanaf Wilrijk op de A12 en 1 kwartier vanaf Antwerpen Haven. Voor Brussel gaat het erg moeizaam op buitenring. Ruim 1 uur, bijna 1,5 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zeddik. Daar is links dicht door een ongeval op de zijrijweg. Op de binnenring is het 1,5 uur filegolven tussen Vorst en Tervuren. Naar name op de E411 bij Louvain-la-Neuve door een ongeval 1,5 uur vertragen. Op andere plaatsen kleinere vertragingen en het treinverkeer blijft onderbroken tussen Lichtervelde en Brugge.
7: Update jezelf.
6: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
1: M&M.
10: Teddy Swims gaat bij deze de deur naar jouw maandagavond wagenwijd openzetten. Dit is The Door. Welkom.

Welkom in een nieuwe maandagavond. Het weekend was bijna even lang als de werkweek, als je verlengd weekend had natuurlijk. Dus misschien was het een extra uitdaging vandaag om niet 1000 keer te snoezen 's morgens om jezelf samen te rapen voor een nieuwe week. Herkenbaar, je bent sowieso niet de enige. Het was met regen, zonneschijn, hier en daar misschien zo'n kleine typische maandagse frustratie. Ik heb bijvoorbeeld echt net een vlek gemaakt op mijn kleren met mijn smoothie, net 5 minuten voor de show. Zo'n dingen dus. Maar hoe dan ook, de avond kan beginnen en ik ga samen met jou volop bekomen van je dag. En zometeen ook eens goed lachen. Dat kan deugd doen.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Gun jezelf

0: Eens goed lachen kan zoveel deugd doen.
1: De M&M lachlijn.
2: De M&M lachlijn.
0: Vanaf volgende maandag ga je echt een hilarische week tegemoet en ga je lachspieren overuren draaien, dat kan ik je garanderen. Wat er precies gaat gebeuren hier op M&M, dat vertel ik je zo meteen. Eerst wil ik het hebben met jou over een bepaalde grote bron van hilariteit, namelijk het internet. TikTok, Reels, YouTube, welk medium dan ook, waarop jij al eens een beetje te lang misschien durft te scrollen. Er zijn zoveel grappige video's te vinden daar. Ik ga bijvoorbeeld echt strijk met de verhalen die worden gepost bij deze sound. Deze koorversie van Madonna's Like a Prayer is een eigen leven gaan leiden op TikTok met een foto van de Muppet Pepe met een gechoqueerde, verdwaasde blik. En mensen posten daar hun meest gênante verhalen bij, waar alles misgaat, van verschrikkelijke dates tot reisverhalen. Maar altijd is er wel zo'n gezonde dosis hilariteit en zelfspot. Ik ga echt goed op die verhalen. Die trend bestaat al een tijd, maar er blijven maar dingen bij komen. Maar voor ik straks verder ga op wat er volgende week precies gaat gebeuren hier bij M&M, wil ik heel graag weten, waar moet jij ontzettend hard mee lachen online? Welk soort TikToks maakt dat jij strijk gaat in je zetel als je aan het scrollen bent? Welke soort Reels stuur je altijd door naar je vrienden? Wat vind jij komisch online? Op welke filmpjes ga je heel goed? Elke For You-page die zit er anders uit. Dus ik ben heel benieuwd naar wat dat bij jou is. Van kattenvideo's tot sketches en alles ertussenin. Laat maar weten in de app van M&M welke video's jij grappig vindt.

0: Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
1: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
2: Met mij, Lieven Scheiden.
1: En met mij, Hetty Halsmoortel.
0: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
3: Op Domein Tuijenbroek.
0: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.

0: Summer met Undressed.
1: De M&M. Lachlijn.
0: Wat vind jij grappig online? Noemi Bosman, 19 jaar uit Rijkenvorsel, stuurt... Ik ga goed op mensen die vallen online. Oh, ik snap het, maar ik vind dat ook altijd zo erg. En dan probeer ik altijd in de comments te achterhalen of het uiteindelijk goed is gekomen met die mensen. Imke de Vogel uit Damme laat weten... Filmpjes van BTS zijn echt grappig. Ik wist het niet, maar blijkbaar zijn die inderdaad grappig. En zouden de boys van BTS ook zomaar comedians zijn kunnen worden. Thomas Vermeeken uit Heren stuurt... Ik heb zelf een kat en ik ga heel goed op kattenvideo's. Compilaties waarin katten schrikken van bijvoorbeeld komkommers of vallen uit een kast en dan alle borden die kapot gaan op de grond. Oh. Marine Jacobs laat nog weten in de app van M&M. Ik vind het hilarisch als mensen telefoonscammers terugscammen. Dus ja, sommige mensen bel je dan soms met slechte bedoelingen om je op te lichten en dan vragen ze je gegevens en dan zijn er ook mensen online die dat filmen en dan daar absurde e-mailadressen aan doorgeven of absurde verhalen aan vertellen. Dat vindt Marine dus grappig. Oh, ik zie het ook regelmatig voorbij komen. Het zijn echt allemaal goede dingen. TikTok en never disappoints. Volgende week ga je ook heel hard lachen als je de radio op M&M zet. Want volgende week gooien we de telefoonlijnen van de M&M lachlijn open. Dan mag jij proberen om de M&M-dj's te doen lachen. Met jouw meest gênant verhaal, jouw meest hilarische stemmetjesimitatie, jouw partytrick waarmee jij jouw vrienden altijd kan laten lachen. Misschien heb je een komisch kostuum dat je wilt aantrekken in een poging om de dj's te doen lachen. Alles mag uit de kast gehaald worden. Letterlijk en figuurlijk. Het kan allemaal. En als het jou lukt om de M&M-dj's te laten lachen, dan win je een zotte prijs uit de nog zottere prijzenpot. Dus, dit is een oproep. Stuur jouw meest hilarisch idee door via het M&M-kanaal op VRT Max en luister volgende week naar de M&M-lachlijnen. Het gaat grappig worden.

0: Station. De file is stilletjes aan het oplossen, met nadruk op stilletjes aan. Toch, Mirjam?
1: Ja, klopt inderdaad. We zitten nu rond de 100 kilometer file. Dat betekent voor Antwerpen op de ring richting Nederland nog een half uur vertragen. Naar Gent is dat nog 10 minuutjes vanaf Antwerpen-Noord. Naar Antwerpen op de E19 nog 20 minuten tussen Machelen en Vilvoorde. Daar wel nog een ongeval op de linkerrijstrook. Verder naar Antwerpen ook nog een kwartier vanaf Waaslandhaven-Oost. Voor de buitenring rond Brussel nog een half uur tussen Zaventem en Zeddik. Maar daar is de weg ondertussen vrijgemaakt. Daarna op de E411 nog een half uur bij Louvain-la-Neuve, maar de weg is ondertussen vrijgemaakt. Naar Gent traag op de E40 in Ternat door een ongeval op de linkerrijstrook. In Zwijnaarden ook hinder door een aanrijding op de aansluiting van de E17 vanuit Antwerpen met de E40 naar Brussel. Maar verder op andere plaatsen nog kleine vertragingen.

Reggie en Laura Tesoro met Bound to Be. Luisteraar Nina Verhagen, 27 jaar, stuurt in de app van M&M. Ik ben aan het luisteren vanuit de frituur, al wachtend op mijn Bikkie Burger. I love it. Ja, soms heb je gewoon echt geen zin meer om te koken aan lange maandag. Ik snap dat zo hard, dus omarm die frituur-vibes, Nina. En smakelijk daar en je geniet ervan.

Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis.

0: voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

Er zit zoveel talent in ons land. M&M. Rate the song. En het is onze taak als radiozender, als M&M, om dat jong talent te steunen. Maar jouw mening is natuurlijk ook nog altijd zeer belangrijk, dus jij hebt hier ook een belangrijke rol in. Want ik heb het nieuwste nummer van Line de Douw mee voor jou. Als je haar nog niet kent, dat is niet erg. Het is een upcoming artieste. Het is eigenlijk zelfs haar eerste solo-release, wat best wel bijzonder is. En die heet Plankgas. Ik ga Plankgas draaien voor jou en jij mag meebeslissen of dit nummer morgenochtend opnieuw gedraaid mag worden op M&M voor jou of niet. Met jouw mening in de app van M&M en jouw score op 10. Dit is Line de Douw met Plankgas. Rate the song.

0: M&M.
1: Breathe the song.
0: Line de Douwe met haar nieuwste song Klankgas. Let me know wat jij ervan vindt in de app van M&M. Net zoals bijvoorbeeld Laurens. Furn heeft al laten weten dat dit niet zijn stijl is. Maar daarentegen is er ook wel een berichtje van Charlie Hermans uit Barasgaat. Die zegt, ik vind het heel aanstekelijk. Lotte laat weten, 8 op 10 voor mij. Ik zie nog een 7 op 10 voorbij vliegen. Een 7,5. Een 8,5 zelfs. Dus best wel goede scores zie ik in de app van M&M. Ze blijven binnenkomen. Ook bijvoorbeeld Laila uit Gent stuurt Lene. Gewoon dit. Geen score, maar ik neem aan dat ze fan is. Hoog tijd om een gemiddelde te nemen. En het gemiddelde voor Plankas is vandaag 8 op 10. Voor Line de Douwe. Dat betekent dat je haar morgenochtend opnieuw op M&M hoort bij de ochtendvrienden van M&M. En dan kan je er opnieuw

0: toepasselijk mocht je nog ergens heen rijden. Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Goed duo. Straks heb ik nog nieuwe muziek mee voor jou in Popdate van een duo dat voor de eerste keer samen iets heeft uitgebracht. Dat is voor zometeen.
1: M&M. Make life sing.

0: zelf vragen over je belastingen? Volg de Win-Win Belasting Special in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
3: Kitnet komt naar je toe met Kitnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Kitnet Band, Waiko en DJ Kitnet. Kitnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Het is 7 uur. Goedenavond.
6: VRT Nieuws.
5: Nikki van Driessen.
7: 3 Belgen zijn opgepakt door de Israëlische marine. Het Israëlische leger heeft in de buurt van het eiland Cyprus vandaag een hulpconvooi naar Gaza onderschept en daarbij zijn nu ook zeker 3 Belgen. Dat laat de organisatie Global Summit Flotilla weten. De vloot werd omsingeld door marineschepen van Israël in internationale wateren op zo'n 450 kilometer voor de kust van Gaza. De boten hadden humanitaire hulp aan boord. Het Israëlische leger zegt dat het die hulpgoederen zal overdragen aan hulporganisaties in Gaza. In het Verenigd Koninkrijk zijn ernstige beschuldigingen opgedoken rond het populaire televisieprogramma Married at First Sight, bij ons bekend als Blind Getrouwd. Enkele voormalige deelnemsters zeggen nu dat ze tijdens of na het programma slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. 2 vrouwen spreken over verkrachting, een derde over aanranding en 1 van hen vertelt ook dat haar partner haar bedreigde met een zuuraanval. De commerciële zender Channel 4 laat weten dat er normaal strenge welzijnsregels gelden voor alle deelnemers en zegt ook de klachten grondig te willen onderzoeken. In Nederland is er deze avond spoedoverleg na onrust en rellen in verschillende gemeenten rond de komst van nieuwe asielcentra, opvangplaatsen voor mensen die asiel aanvragen. Vorige week liep het onder meer fout in Loosdrecht. Daar braken zware rellen uit en werd ook brand gesticht bij het asielcentrum. In Nederland geldt er een spreidingswet. Dat wil zeggen dat asielzoekers over verschillende gemeenten in het land verdeeld worden. Maar lokale besturen vragen al langer extra steun en willen dat ook van de regering. En door de uitbraak van het ebola-virus in Congo heeft Buitenlandse Zaken zijn reisadvies aangepast. Er komt geen reisverbod, maar wel de vraag om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals grote groepen mensen vermijden daar en geen contact hebben met wilde dieren of besmette personen. Er zijn intussen bijna 90 doden geteld in Congo, naast meer dan 200 besmettingen. En het ebola-virus is intussen ook al in buurland Oeganda vastgesteld. Vanavond wordt het overal droger. Morgen periode van regen vanuit het westen tot 17 graden. Na de middag eventueel ook een donderslag. Ook woensdag is er nog neerslag overdag. De dagen daarna wordt het zachter, droger en vooral ook zonniger.
8: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer. M&M.
5: Alexandra. Straks presenteer ik voor jou in Popdate een song waar je 10 jaar op moest wachten.

De Braziliaanse DJ Alok hoorde dit deuntje en hij was verkocht. Dit is eigenlijk Fatima Yamaha met What's a Girl to Do. Ik had daar eerlijk gezegd ook nog niet van gehoord tot ik Alok Dive Into Me hoorde. En het deed me ergens aan denken. Hij heeft dus die melodie een toon lager gezet, een tikkeltje sneller. Hij haalde Khalid erbij om erover te zingen. En dit is het resultaat. De lente in een lied. Dit zijn Alok en Khalid met Dive Into Me.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
4: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: M&M Live.

0: Wie is er de hula hoop kwijtgeraakt tijdens de opnames van De Mol? Dat hoor je zometeen in Popdate.
1: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
2: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
6: Nee,
5: immerscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
7: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen immerscoop, man?
5: Och, jongens, dat is wel een meld, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op immerscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met...
6: immerscoop, man.
9: M&M.

0: Na jouw drukke maandag zorg ik ervoor dat je mee bent met de leukste updates over de popwereld. Popdates. Gisterenavond zaten we allemaal collectief op het puntje van onze zetel, terwijl er op de meest dramatische cinematische muziek werd onthuld wie de mol was dit jaar. Na al die weken mollengedrag, dus oortjes toe als je niet gespoild wilt worden, want ik ga het nu zeggen. Julie was de winnaar en Wout was de mol. Zoals ik dacht. Deze ochtend zijn ze alle twee afgekomen naar de M&M Ochtendshow. Ze brachten wat leuke verhalen mee die je niet zag op tv. Want toen Maureen vroeg of er een bepaalde soort mollenbijbel bestond met do's en don'ts voor de mol, wat mij best wel handig lijkt, heeft Wout dit geantwoord.
1: Niet echt, maar wat ik wel heel hard geapprecieerd heb, is dat ik een voice note heb gekregen van Sarah.
2: Oh.
1: Je had een voice note gestuurd naar de... Mol, ja, ze wist toen nog niet wie dat was. En ik heb die gekregen. Daar zaten heel wat tips in die ik wel heb kunnen gebruiken.
0: Ja, Sarah, de mol van vorig jaar dus. Hè. Natuurlijk, ik ben wel best benieuwd wat er in die voice note staat. Maar die gaan we denk ik nooit te horen krijgen. Te veel geheimen die dan bloot zouden worden gelegd. Online vertelde Julie dan nog een funny story. Een funny behind the scenes moment tegen Cato Peters. En toen Cato haar vroeg of die hula hoop van in de finale nu echt overal meeging naartoe.
3: Ja, dat is super grappig, maar wij zijn die zelfs nog vergeten. Wij waren in een souvenirwinkeltje, want wij wouden allemaal natuurlijk een souveniertje voor Portugal, zo een magneetje. Mm-hmm. En ik denk op dat moment dat ik en Dries verantwoordelijk waren om de twee hoepels mee te nemen. Wij hadden die buiten laten staan, want dat is allemaal breekbaar wat daar binnen staat. En ineens, wij zitten zo rustig op het terras te wachten eigenlijk. En Olga, dat is iemand van de productie, die vroeg ineens zo, waar zijn die hoepels? En ik zo, oh nee, want er waren er niet te veel reserve. Ik vergeet alles, dat is waanzin.
0: Ja. Check de rest van het filmpje zeker via de social van M&M voor meer behind-the-scenes verhalen en verhalen van hoe het was in Portugal. 10 jaar iets uitstellen is echt wel heel lang. Het is zelfs best moedig om er 10 jaar later nog op terug te komen. Maar Ed Sheeran en Martin Garrix die hebben toch hun schaamte doorgeslikt. En ze hebben het toch gedaan. Want we hadden het hier nog over, hè, vorige week in Popdate, dat ze 10 jaar geleden een song hebben geteased samen. En ze hebben die song nooit uitgebracht. Ondanks dat er echt wel heel veel enthousiasme was bij de fans. Martin Garrix die heeft het heft in eigen handen genomen. Die heeft een billboard verspreid onlangs met de tekst. Hi Ed, can we please release our next song, XX Marty. En enkele dagen geleden, voor Martin Garrix, zijn 30ste verjaardag dan nog wel, was het zover. Van 10 jaar geleden eens in een DJ-set gedraaid te worden, naar nu op je radio, deze song came a long way. En zit nog vol nostalgische 2016-vibes, want ja, deze song is eigenlijk gemaakt in 2016. Dit is Repeat It, van Martin Garrix en Ed Sheeran. Finally, na 10 jaar, is hij hier.

Stacey Abrams. Ze heeft de anticipatie voor haar nieuwste album naar een nieuwe hoogte getild met deze Hit The Wall. Jouw M&M Big Hit deze week. De meeste files zijn opgelost. Naar Gent is het nog vertragen op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. Maar daar is de weg wel weer vrij.

soms echt zeer specifieke herinneringen aan een bepaald nummer, maar echt oddly specific. Deze song, Kygo met Stole the Show, kwam uit in 2015, toen ik net mijn wijsheidstanden heb laten trekken. Dus altijd als ik deze hoor, moet ik denken aan toen ik met hamsterwangen in mijn bed lag en vrij veel pijn had. Dus hopelijk heb jij er toch een net iets aangenamere herinnering aan. Maar ik wil toch nog wel zeggen, nog altijd goed nummer en ik heb er geen afkeer van gekregen. Kygo met Stole the Show. Zometeen gaan we samen iets vieren. Wat we gaan vieren, dat ligt volledig bij jou, dus denk er al eens over na.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. De Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
1: It's very difficult for me to get house.
0: En wat is de rol van de voorzitter?
2: Ik heb boeken dan rustjes. Ik heb je favoriet even. Ik doe nog zelf van je.
0: In Pano. De Anderlechtse haard. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
3: VRT Nieuws. Helemaal helder.
4: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
4: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft. Vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht ze.
9: Rustig, slaap
8: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij Narnia terug. Hè? Die bedden die trekken daarop niks.
9: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional. Als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
3: M&M.

0: jaar.
1: Of Monsters and Men, Little Talks. Met nu nog de ASMR van de zee en het krakenschip na het nummer. Vind ik altijd een goed moment.
2: Hoera! Met Alexandra.
1: Het is precies een populaire dag om jarig te zijn vandaag. Want Sylvie uit Leopoldburg wil heel graag Aline Windmolders een zeer gelukkige verjaardag wensen. Bij deze, Benny Blokhuis, 16 jaar uit Beersen, is ook jarig vandaag. Hoera daarvoor. Gelukkige verjaardag allemaal die jarig zijn vandaag. Maar een hoeraatje kan eigenlijk nog veel meer zijn dan een verjaardag. Want misschien ben je vandaag niet jarig. De kans is veel groter dan dat je wel jarig zou zijn. En wil je gewoon hoera zeggen voor iets moois dat er is gebeurd vandaag. Voor een persoonlijke overwinning. Voor een moment dat jouw dag heeft gemaakt. Wat is jouw hoeraatje van deze maandag? Stuur het door in de app van M&M en we gaan het samen vieren.
2: Hoera! Met Alexandra. M&M.

0: Ja, haar AFAS Doomprestaties zijn sinds gisteren te bewonderen op VRT Max.
1: Hoera! Met Alexandra.
0: Een hele goede avond. Alessio Gijsbrecht uit Turnhout.
2: Hey, goedenavond.
0: Alessio, wat is jouw hoeraatje van de dag?
2: Ja, wel, dat, na 7 dagen Kelly mij nog altijd niet beu is en nu weer naast mij in een auto zit.
0: Oké, hoera! En nu wil ik graag meer context. Wie is Kelly en wat is er dan de afgelopen 8 dagen gebeurd?
2: Niks spectaculair, gewoon wat hangen. Gisteren heb ik ze toevallig ook nog afgezet aan de afwasdoom. Nio en Eken.
0: Ah, leuk! Leuk, en niet mee geweest.
2: En zo sloof ik mijn eigen wel wat uit. We zien wel wat dat teweeg brengt.
0: Ah, oké. Okay. Op die manier. Oké, okay, maar dus Kelly is een vriendin van jou?
2: Jawel, jawel, jawel.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Voel ik daar... Ongeveer een jaar geleden ontstaan eigenlijk. Zij ging met een vriendin, een vriendin van mij, samenwonen. En ze kregen iets niet in elkaar. Ze waren bij de IKEA geweest. Ja, zo is het eigenlijk een heel verhaal geworden.
0: Oké. En nu ben je al meer dan een week samen met Kelly op stap elke avond. En ze is jou nog niet beu. En dat is jouw raadje van de dag. Fantastisch. Komt er morgen ook nog een 9e dag aan? Of is er dan
2: nog... Die vraag staat nog open.
0: Die vraag staat...
2: Er wordt nu van 9 geknikt, maar...
0: Oei, oké. Okay. dat is een verhaal dat zich morgen wel zal uitwijzen. En wat zijn de plannen voor vanavond met Kelly, Alessio?
2: Wel, diezelfde vriendin is ondertussen nog een keer verhuisd. En we gaan nu eens kijken op haar nieuwe adres, of dat we kunnen helpen. En ik heb net Too Good To Go gehaald. En ja, we zien wel wat de avond brengt.
0: Maar zalig.
2: Ik niet meer.
0: Alessio,
2: kan ook geen nachtbrakerij meer worden. Maar,
0: jouw leven klinkt echt als een leven vol sidequests. Ik weet niet.
2: Absoluut.
0: Kelly naar de AFAS doen brengen, je vriendin helpen met de sleutel. Too Good To Go halen. Dus, ik vind het wel echt een vibe. Geniet ervan. En ja, laat maar morgen weten of er een 9e avond met Kelly aan werd gebreken of niet. Salut!
2: Alright, ça va.
1: Met Alexandra. M&M.

0: Lost Frequencies met Reality.
1: Shop op kosten van Club Kautar.
0: Dit is echt mijn favoriet seizoen van het jaar. De dagen zijn lang, de lucht ruikt goed. Soms regent het, is af en toe, dat is waar. Maar ook als het regent, het is een ander soort regen dan in de herfst. Dit is leukere regen. Het is warme regen, het ruikt beter. Ben ik nu rare dingen aan het zeggen of snap je wat ik bedoel? Maar ik bedoel gewoon maar, het is leuk in dit seizoen. Er zijn zoveel dingen aan het gebeuren. Feestjes, concerten. En misschien heb je dan soms ook niks meer om aan te doen. Misschien sta je voor de kast en denk je, geen outfit meer voor de volgende happening. Wel, Club Kautar komt jou to the rescue. Jij kan binnenkort gaan shoppen met Club Kautar op kosten van Club Kautar, zoals je net hoorde. Inschrijven kan je doen via VRT Max. Doe dat zeker om kans te maken op een gloed nieuwe outfit binnenkort.
2: Westland Shopping, zoveel meer dan een shopping.

0: Olivia Rodrigo. Let's drop dead. M&M. Ik heb je al verteld over de M&M lachlijn volgende week. Je kan je dus inschrijven op VRT Max met je grappigste idee om de M&M-dj's te laten lachen en iets leuk te winnen. En dat moet je Robin van de Radio geen twee keer vertellen, want hij heeft, hou je vast, een clown uitgenodigd naar zijn show vanavond om al in de sfeer te komen. Wat dat gaat geven, ontdek je binnenkort om 8 uur op je radio.
1: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Ben je van plan om je eerste appartementje te huren? Maak dan om te beginnen een volledige plaatsbeschrijving met foto's en een gedetailleerd overzicht. Dit document beschermt je als je weer vertrekt. Dan de huurwaarborg. Die bedraagt 2 tot 3 maanden huur. Dat is dus best een stevig bedrag dat je moet voorzien. Lees ook aandachtig het huurcontract. Weet bijvoorbeeld dat wat de looptijd ook is, je op elk moment kan opzeggen, mits je 3 maanden van tevoren laat weten aan de verhuurder. In bepaalde gevallen zal je wel een vergoeding moeten betalen. En vergeet uiteraard de verplichte woonverzekering niet af te sluiten. Ziezo, nu kan je in alle vertrouwen dat huurcontract tekenen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
2: Acht uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Bij de actievoerders van de Gaza-vloot die vanmiddag opgepakt is door het Israëlische leger waren zeker 3 Belgen. Dat heeft de organisatie Global Summit Flotilla laten weten. Eerder vandaag heeft het Israëlische leger het hulpconvooi naar Gaza onderschept in de buurt van het eiland Cyprus op zo'n 450 kilometer voor de kust van Gaza. Bij de 3 namen van de Belgen aan boord ontbreekt voorlopig nog die van Isha Puissant. Zijn vader Yuri toonde zich eerder al ongerust.
3: We merken dat de Israëlische soldaten zich niet aan wetten houden en geweld gebruiken ten opzichte van burgers. De mensen die in Griekenland, onder Griekenland zijn opgepakt, zijn onder schot gehouden, zijn geslagen en geschopt.
2: Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Congo aangepast. Dat is een gevolg van de uitbraak van het Ebola-virus daar. Er komt geen reisverbod, maar Buitenlandse Zaken vraagt wel om voorzorgsmaatregelen te nemen. Er zijn al 105 mensen aan Ebola gestorven in Congo en er zijn bijna 400 besmettingen. De douanediensten in de Verenigde Staten gaan vluchten uit die regio screenen op Ebola. Zo net raakte bekend dat ook 1 Amerikaanse missionaris besmet raakte met het virus. Volgens Erika Vliegen van het UZ Antwerpen moeten reizigers naar Congo voorzichtig zijn.
4: Toch wel omwille van de combinatie van veel zaken. Om te beginnen het type Ebola-virus waar we heel weinig ervaring mee hebben. Ook op vlak van medicijnen en vaccins. En daarnaast ook de plaats waar de uitbraak is. In een heel onrustig gebied op allerlei vlak. En het feit dat deze uitbraak wellicht al weken bezig is.
2: Het virus komt voor in vleermuizen, maar springt af en toe over op de mens. Het wordt verspreid door nauw lichamelijk contact. In het Verenigd Koninkrijk zijn ernstige beschuldigingen opgedoken rond het populaire tv-programma Married at First Sight, bij ons bekend als Blind Getrouwd. Enkele voormalige deelnemsters zeggen dat ze tijdens of na het programma slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. 2 vrouwen spreken over verkrachting, 1/3 over aanranding. 1 van hen vertelt dat haar partner haar bedreigde met een zure aanval. 1 van de mannen zou ook al een voorgeschiedenis gehad hebben van partnergeweld. De deelnemsters beschuldigen het productiehuis en Channel 4 ervan dat er te weinig gedaan is om hen te beschermen. De commerciële zender laat weten dat er strenge welzijnsregels gelden voor deelnemers en zegt de klachten grondig te onderzoeken. En nog nieuws uit eigen huis. VRT Nieuws Laat verdwijnt in september in zijn huidige vorm en wordt vervangen door een compacte nieuwsupdate van 15 minuten, zoals op weekenddagen al het geval is. Met de vrijgekomen capaciteit wordt het journaal van 7 uur versterkt. Het weer, de buien verdwijnen geleidelijk. Morgen zwaar bewolkt met kans op buien, maxima tot 17 graden. Woensdag nog veel wolken met neerslag, maar al iets zachter. Donderdag en vrijdag droog, vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh. Oh. Vamos a la playa, oh.
5: Oeps.
6: Zijn toevallig famos à la playa. Goedenavond, welkom.
7: M&M's.

0: DJ-licious. I miss this magic with you. Oh, het wordt zo'n mooie week hier. Aflevering 180. Goedenavond, dag Louis van de regie.
1: Dag Robin van de radio.
0: Mogen we stellen dat deze week, ja, mogen we dat eigenlijk al zeggen, dat dat eigenlijk de laatste week van Robin van de radio is van dit seizoen?
1: Ja, helaas wel, hè.
0: Sad carillon. Dat is zeer triest. Zeer triest, maar, ja. Liefste luisteraar, we hebben hier een week voor jou in petto. Het was zelfs niet de bedoeling, maar het voelt bijna als een soort van, ja, feestweek.
1: Het is eigenlijk niet normaal.
0: We hebben hier daarnet gerepeteerd. Ja, ik kan er nog niet te veel over zeggen, maar voor de show van morgen.
1: Amai, en als wij al moeten repeteren, ja, dan gaan we niets uit onze hoed over.
0: Ja, inderdaad. Ik hoor het Alexandra al zeggen, morgen om 7:55. Robin heeft iets in zijn hoed zitten en het gaat eruit springen. Het wordt fantastisch. Echt waar, liefste luisteraar, als je nu nog nooit naar deze show hebt geluisterd, vandaag wordt leuk, daar kom ik straks bij. Maar zet morgen je radio om 8:00 stipt, want het wordt iets. Ik denk niet dat het al gedaan is op Nationale Radio, wat we gaan proberen.
1: Ja, al veel dingen die wij gedaan hebben, zijn nog nooit gedaan.
0: Ja, maar daarom is dat niet per se een verdienste. Nee. Natuurlijk. Dus dat is voor morgen. Dan daarnaast, ja, deze show. Man, mensen lief, dat wordt ook plezant. Want we krijgen een gast. Een gast die iets te maken heeft met de M&M lachlijn. En Louis, we kunnen wel stellen dat jou, want jij hebt de research gedaan voor de gast. Ja, jouw For You page is voorgoed veranderd, hè?
1: Ja, maar echt waar. Ik heb inderdaad opgezocht. Mag ik het al vertellen? Ja, andere M&M-DJ's hebben het eigenlijk ook al verklapt vandaag.
0: Ah. Ja, ja. Oké, dus...
1: Ja, er komt een clown langs.
0: Ja, er komt een clown langs.
1: Ja, en heel mijn TikTok staat nu vol filmpjes over clowns. Soms eng, soms grappig, soms raar.
0: Maar en wat voor filmpjes zie je dan?
1: Ja, zangfilmpjes en zo... Ho, ho, toet, toet, piep, piep.
0: Oh, nee,
1: dood. Zoals jij net hebt gedaan, doe nog eens.
0: Ja, voilà.
1: Dat, maar ook enge killer clowns en zo.
0: Eeuw.
1: Ja.
0: Wij,
1: ja,
0: krijgen zo meteen iemand over de vloer. Hij heet Poefie.
1: Hij heet Poefie.
0: Poefie, is dat naar jouw gevoel een killer clown?
1: Goh, ik wil er nog niet te veel over verklappen. Ik heb hem al gezien. Ik moet wel zeggen, ik ben aangenaam verrast. Hij heeft voor mij al een kleine act gedaan. Het beloofd.
0: Amai, sorry, het is veel, liefste luisteraar. Ik ga daar straks nog een beetje meer uitleg bij geven. Maar eerst gaan we naar Eva. Dag Eva.
2: Hey Robin.
0: Hey. Kan jij morgen luisteren naar de show met de speciallekes?
2: Wel, ik wist niet dat het de laatste week was, dus ik ga morgen luisteren.
0: Ah, yes. Het gaat de moeite zijn, Eva. Ik beloof het. Straks dan de clownshow met Poefie. Maar eerst het beest. Welk beest zoeken we, Eva?
2: Ik heb een kat gehoord.
0: Een poes! Ja, ja, dat is helemaal goed. Hoe heet jouw poes, Eva?
2: Ik heb er twee. Nero en Octaaf.
0: Doet ze de groetjes van mij. Salut!
2: Zal ik doen.

0: Oké, dus zometeen iets bijzonders voor dit.
1: Bel de M&M lachlijn.
2: Laat onze DJ's lachen.
1: En win een zotte prijs.
0: Hé, hey, voilà. Amai, dat is fantastisch dat die vriendelijke meneer die mooie stem dat allemaal heeft uitgelegd. Dat is het eigenlijk. Vanaf volgende week maandag de M&M lachlijn hier op je radio een hele dag lang. Wat moet jij doen? De M&M DJ's laten lachen. Lukt dat, dan win je een zotte prijs. We hebben al wel wat zotte prijzen weggegeven in onze dagen, hè Louis?
3: Ja, zeker. Wat is jouw favoriet?
0: Qua zottigheid... Goh, een koffieboon. 1 ook, was wel leuk. Maar daarnaast, een zwembad. Nee, dat is mijn favoriet. Dat was nu een keer de... Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.

0: denken en zo die M&M-DJ's laten lachen. Nu voor vandaag. Hè, wil ik al eens even testen of we die DJ's kunnen laten lachen met het eerste wat je aan denkt bij lachen, namelijk een clown. Inderdaad. Dus dit lijkt mij een fantastische tactiek. Als dit lukt, Louis, ja, dan hebben alle mensen die nu luisteren een streepje voor. Want dan weet je al, oh, ik moet naar VRT Max gaan en als idee opgeven, een clown. Voilà. Jij hebt een clown geregeld, Louis?
1: Ik heb een clown geregeld. Bloed, zweet en tranen gekost, maar hij is hier.
0: Het is een man en hij heet Poefy. Je zei daarnet tegen mij dat het wel leuk zou zijn mocht ik Poefy niet meteen zien de studio. Dus allee, dat het moment dat ik hem voor het eerst zie, dat eigenlijk live op de radio te horen is.
1: Ja, eigenlijk een beetje zoals bij de lachlijn. Hè? Want ik weet niet of dat ik dat al mag verklappen. Ik ga dat gewoon doen.
0: Doe maar.
1: Gaat hier niet in de studio plaatsvinden. Gaat in een andere studio plaatsvinden. En alles wat daar gaat gebeuren, gaat ook altijd verschijnen van achter een gordijntje.
0: Ah, dat mag je zeker nog niet zeggen, maar goed, ja.
1: Ah, wow, jawel. Dus zou ik al eens willen testen, als je alleen nog maar die clown ziet, wat dat geeft.
0: Oké, want ik ben een M&M-DJ, nog steeds.
1: Ja.
0: Voilà, dus we gaan dat gewoon uitproberen, liefste luisteraar. Ik zou zeggen, download VRT Max of de M&M-app, dan kan je hem hier zo meteen zien binnenlopen. Ik ga bij deze ook een blinddoek aandoen. Het is een soort van vettig geel sjaaltje. Ik weet niet van waar je dat hebt gehaald, Louis. Is het ergens uit een club in Berlijn of zo?
1: Het is een oude onderbroek.
0: Prachtig. Dus voilà, ik ben bij deze geblinddoekt. Dus ik ga geblinddoekt genieten van Timbaland. Ben ik nog in de micro aan het spreken? Ja. En de volgende keer dat wij elkaar horen, blijft het hele nummer geblinddoekt, dan zal Poefy hier staan. En dan ontdekken we hem samen voor het eerst. Zometeen. Hoe zet ik nu die micro uit? Is het uit? Nee. Is die nu uit?

Ja, wacht, hallo? Ja, oké, okay, sorry. Ja, dat is natuurlijk moeilijk met die blinddoek. Oké, okay. Wacht, hè, waar is mijn eerste schuif? Ja, hier en dan. Oké. Okay. Ja, hier ben ik. Hallo, liefste luisteraars. Je luistert naar Robin van de Radio. We gaan een klein testje doen voor de M&M lachlijn. Volgende week moet je de M&M DJ's laten lachen. Kan je dat doen? Ja, dan win je een fantastische zotte prijs. We gaan dat eens testen. Of dat werkt. Zo, humor. Als het moet, hè? Zo, lachen. Als het moet. Want er is hier een

0: Clown in de studio, Poefy, als het goed is.
1: Dat klopt. Ben aanwezig. Ik heb hier ook gezien dat er serieus wat camera's hangen. Is dat hier Big Brother gedoe of zo? Hallo, Kroket.
0: En een toeter bij. Oké, dag Poefy. Ik zie je momenteel nog niet.
1: Ben jij blind?
0: Ja, geblinddoekt. Ik ga nu de blinddoek afdoen en zien wat er gebeurt.
1: Niet verschieten.
0: Want hier voor mij staat... nee. Oh my god.
1: De eerste is er al aan.
0: Oh my god, dag Poefy.
1: Hallo, meneer Robin. Zeg het eens.
0: Ja, nee, dat gaat niet. Want er zijn heel veel dingen dat ik nu zou willen zeggen.
1: Waar?
0: Die in mij opkomen. Wat een prachtige bloem heb je op je hoofd.
1: Dank u. Ja, het wordt gespanjeerd, hè.
0: Amai, Poefy. Ja. Zit je al lang in het vak?
1: Ik zit bijna 16 jaar in het vak.
0: Fantastisch, Poefy. Dat is echt schitterend.
1: Tuurlijk.
0: Amai, hoe langer dat ik u zie, hoe mooier dat ik u vind.
1: Is het waar?
0: Ja, prachtig kostuum.
1: Ja.
0: Je bent helemaal blinky blink. Is dat zelf gemaakt?
1: Die hebben ze voor mij gemaakt, ja.
0: Amai, schitterend.
1: Verschillende kostuumen. Kijk, ronddraaien.
0: Ja, Poefy, daar staat het ook. En ik zie een ballonbeest ook.
1: Ja, ik heb van alles bij ook, hè. Ballonbeesten en alles. Ja, er zit zakjes in. Voor
0: leuk.
1: Een beetje... Oh ja, wacht, hè.
0: Wat heeft
1: hij... niet zeker binnen.
0: Wat is dat?
1: Ja, dat is normaal als ik altijd binnen.
0: Ja?
1: Dat is er altijd zo speciaal. Verstaan me?
0: Een prachtige confetti gewoon.
1: Sorry voor de keusvrouw.
0: Nee, dat is geen enkel probleem, Poefy. Dat is voor de volgende.
1: Ja, het was moeilijk te vinden hier, hè, meneer Robin, want ik heb mijn GPS is kapot.
0: God, dat kan niet. Hij heeft dus een... dat is natuurlijk visuele humor. Hij heeft dus ook een wereldbol vast als GPS.
1: Kijk.
0: Schitterend. GPS. Alleen maar Poefy. En dus jij zit al een tijdje in het vak. Is dat moeilijk? Want mensen verwachten natuurlijk, Poefy, als jij er komt, dat ze gaan moeten lachen.
1: Wel ja, dat is dus het punt dat je maakt. Als ze lachen, ja, dan ben ik geslaagd in mijn vak, hè.
0: Dat is waar. Leef je voor de lach, Poefy?
1: Ik leef voor de lach. Ik lach alle dagen als ik kan.
0: Ik heb het gevoel, je hebt een bepaald soort guitigheid over u, die wel aanstekelijk werkt.
1: Dank u wel.
0: Dat is wel zeer fijn.
1: Ja, is er moeilijke nog... klanten zijn natuurlijk de mensen die in begrafenis zitten. Hè? Ja, die kunnen niet lachen soms. Hè.
0: Nee, dat is waar. Ga, wat voor feesten doe je zo allemaal, Poefy?
1: Ik doe een verjaardagsfeesten, communiefeesten, trouwfeesten, alle feesten wat je wilt.
0: Oké. Prachtig. Schitterend. En kost dat veel voor Poefy te boeken? Ja, sorry. Dat is
1: dat moet je aan mijn boekhouder vragen.
0: Ah ja, oké, perfect.
1: Regelt allemaal.
0: Perfect. Louis, heeft ons dat veel gekost? Gewoon uit interesse?
2: Ons budget is erdoor.
0: Ah, dat is natuurlijk... Maar het is voor Poefy, dus dat is de moeite waard. Nu, Poef. En noemen mensen nu Poef of Poefy?
1: Ja, dat mag je kiezen.
0: Mag ik kiezen?
1: Is ook leuk.
0: Oké. Poefy, we gaan zo meteen een M&M-DJ opbellen. Die gaat er via telefoon bij hangen. Dus die gaat voornamelijk ons horen. Zijn er dan dingen die jij gaat kunnen doen om die te laten lachen?
1: Ik ga proberen.
0: Oké, liefste luisteraar. M&M. Dan hebben we nu jouw hulp nodig. Welke M&M-DJ moeten we bellen? Maureen, Sander, Julie, Van den Steen, Kouter? Ja, stuur maar. M&M. In de app van M&M. Poefy, in the house.

0: goedenavond. Je luistert naar Robin van de Radio. We doen ons best om al een klein beetje ons voor te bereiden op volgende week voor de M&M Lachlijn. De opgave is simpel. Jij moet de M&M-DJ's laten lachen. Je mag daar hulp natuurlijk van inroepen van mezelf of van buitenstaanders. Hè. En we gaan eens testen hoe vatbaar dat die zijn voor een lach. Ik heb een fantastische collega aan de lijn. Haar naam kwam meermaals binnen in de app. Maureen, een zeer goedenavond.
1: Goedenavond, Robin van de Radio.
0: Amai, maar Maureen, dat jij nog wakker bent. 25 over 8.
1: Robin, er is maar één man die mij mag bellen als ik in mijn pinoir rondloop. En dat is Robin van de Radio. Dus ja, kijk, voilà.
0: Oh, ik zit er weer al uit
1: om te gaan slapen. Maar een avondmutje kan er nog wel bij.
0: Fantastisch. En wel, ik moet eerlijk zeggen, Maureen, ik ben niet de enige man in de studio. Allee, dat denk ik toch. Je bent toch een man, hè, Poefie?
2: Oh, tuurlijk.
0: Oké, super. Dus Maureen, ik ga je voorstellen aan Poefie de Clown. En ja, die gaat eigenlijk dus proberen om met u een babbel te doen. Ik, voordat we er hier volledig in vliegen, heb je iets met clown? Maureen?
1: Nee, ik weet alleen dat mijn neef angst heeft voor clowns.
0: Prachtig.
3: Ja.
0: Dan ga ik u nu in de capabele handen leggen van Poefie de Clown. Voilà, aangenaam.
1: Dag meneer Poefie.
4: Maurientje, zo mooi, zo schoon, zo mooi en intelligent en slim en mooie zangeres van mijn leven. Je kunt echt mooi zingen, hè. Maar waar zijn je blonde haartjes gebleven?
1: Die zijn een beetje nat, hè. Dan is dat donkerder, meneer Poefie.
4: Ja, ik ben kleurenblind, hè. De mee.
0: Is dat echt, Poef?
4: Ja, ik ben echt kleurenblind.
0: Echt?
4: Echt waar.
0: Amai, een kleurenblinde clown.
4: Ja, ik heb vier slechte eigenschappen. Kleurenblind, kan niet tellen. En... dat was het.
0: Yes.
4: Staat het, Julie?
0: Het is Maureen.
4: Julie, hallo. Verstaan me, Julie? Is die doof?
0: Een beetje. Ja, ga gerust. Yes.
4: Niet willen, hè?
1: Ja, sorry. Meneer Poefie, ik ben nogal moeilijk publiek, hè?
4: Ja, maar ja, kijk, ze, niet alle publieken lachen soms, hè. Maar dat is normaal, hè. Ik lach ook soms niet voor mijn eigen grappen, hè. Kijk, hè, ik zal het volgende zeggen. Kijk, ik heb hier een knopje, een rood knopje. Als jij een vraag kunt antwoorden, krijg je van mij een ballon.
1: Oké. Ik hou wel van ballonnen. Ja, dat is goed, ja.
4: Ah, ze houdt van ballonnen.
0: Ja. Goed. Sorry. Ja, er gebeurde hier zoveel. Maar doe maar voort met dat rood knopje, Poef.
4: Zo. Wat is dat?
1: Een rood knopje?
4: Nee, de deurbel.
1: Nu krijg ik geen ballon.
4: Jawel, kijk, ik heb voor u iets speciaals mee, omdat je toch zo lief bent.
1: Oh, meneer Poefie.
0: Wauw, wat een, een fantastische...
4: Ah, natuurlijk, hè.
0: Oh, maar schitterend, wat een fantastische ruiker bloemenpoef. Dat is prachtig.
4: Ze lacht.
0: Ja, ze lacht. Oh, je kunt ook gewoon mensen omkopen.
4: Ze lacht.
0: Ze lacht.
4: Hoe leuk is dat?
0: Ja, dat is fantastisch, poef.
4: Hoe doe je dat?
0: Oh, ik begon al te twijfelen aan die week, dat dat wel eens een hele lange week zou kunnen worden.
1: Lekker. Oh, dat gaat zo'n lange week worden. Ik voel me zo... Weet je wat gênant is? Ik moet niet bij veel lachen en dan denk ik zo, oh nee, ik ga het zo awkward maken. Het gaat moeilijk zijn. Het gaat een moeilijke week zijn voor mij.
0: Ja, maar gelukkig is er Poefie met zijn prachtige ruiker bloemen, want daar kwam dan toch een glimlach naar boven.
4: Ja.
0: Goed gedaan, hè, Poef.
4: De druk is eraf.
0: Ja, voilà. We kunnen zo nog een paar M&M-DJ's bellen om dat verder uit te testen. Maureen, mag ik u ongelooflijk bedanken om een uitzondering te maken in uw avondschema?
1: Heel graag gedaan, Robin van de Radio.
0: Voilà, geniet ervan morgenochtend. Poef, zullen wij nog iemand bellen?
4: Jij mag kiezen.
0: Ja, laat ons dat maar doen. Ja.
4: K3?
0: Wilde jij een liedje van K3, Poefie?
4: Welk liedje hebben we van K3? We hebben er zoveel en je mag kiezen.
0: Mag ik eentje kiezen?
4: Ja, jij mag nu kiezen.
0: Allee.
4: Ik lust ze allemaal.
0: De clown.
1: Ik lust ze allemaal.
0: Al nog een lach. Allee, fantastisch.
4: Zie je het?
0: Je bent goed bezig.
1: Oh boy.
0: Maureen, salutjes, hè.

0: het goed. We hebben Poefie de Clown hier in de studio. Allemaal voor de M&M lachlijn. Hè. Het is zeer simpel. Jij moet de M&M DJ's volgende week laten lachen. Dus kom met ideeën. Dat is zeer belangrijk. Goeie ideeën ook. Hè. Denk aan dingen die grappig zijn, die de mensen kunnen laten lachen. Wij testen al de meest voor de hand liggende, namelijk een clown. En niet zomaar een clown. Nee, Poefie de Clown. Ben je er nog graag, Poefie?
1: Tuurlijk ben ik hier nog graag.
0: Fantastisch.
1: Heel graag zelfs.
0: Poefie, je vertelde me net, ik weet niet of dat voor antenne vatbaar is, maar dat je ook nog een job hebt naast clown zijn.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat doe je nog daarnaast?
1: Ik ben eigenlijk heffingsbestuurder in de magazijn werken bij Metalon.
0: Amai, dat is aan de haven.
1: Dat is aan de haven.
0: Amai, dus eigenlijk een werken in de haven en clown. En dat
1: en
0: krijg
1: clown.
0: Jij gecombineerd.
1: Dat combineer ik, ja.
0: Allee, en zijn er dingen die je meeneemt van Poefie zijn naar de haven?
1: Ja, sowieso. Hè. Eerst een kloon, altijd een kloon. Dat is erop of dat is eraf. Hè. Dat,
0: zo is dat. Zeker weten. We gaan eens kijken. Ik heb hier iemand aan de lijn. Want ja, de opdracht is natuurlijk om M&M-DJ's te laten lachen. Daarnet hebben we Maureen al geprobeerd. Ja, Louis, wat vond je er eigenlijk van? Met Maureen?
2: Ja, hij is in zijn opzicht, in zijn doel wel geslaagd. Want ze heeft gelachen.
0: Ze heeft zeker gelachen. Het was ook niet meteen.
2: Nee, maar dat is ook de M&M-lachlijn. Het mag niet zo makkelijk.
0: Mag niet zo makkelijk lachen zijn. Ik voelde heel veel tintelingen in mijn lijf toen dat aan het gebeuren was.
2: Ja?
0: Ja. Dus, dag Febe. Hallo, goedenavond.
3: Hallo, dag Robin en Poefie.
0: Yes.
1: Dag Febeke.
0: Dat is Febe. Febe, heb jij nog een idee wie we zouden kunnen bellen met Poefie?
3: Julie?
0: Julie van den Steen.
1: Wie, Julie met een steen?
0: Ja, Julie met... Ja, die ken ik goed.
1: Een grote steen of een kleine steen? Want dat een grote steen is, dan moeilijk voor je binnen te krijgen. Hè.
0: Dat is waar, Poefie.
1: Dat is waar, een scheetje, Febeke?
0: Febe. Oh, my. Oké, Poef, we zullen dan... dan zullen we straks een keer naar Julie bellen. Dat komt helemaal goed. Febe, heb jij nog een vraag voor Poefie?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Dat is veilig.
3: Ja, gewoon veel succes.
0: Prima, dan gaan we zo meteen richting Julie van den Steen. Heb jij er zin in, Poefie?
1: Ik heb er heel veel zin in.
0: Prachtig.
1: Let's go! M&M.

0: Bibi Rexha, Faithless. Robin van der Radio featuring Poofy. Poofy de Clown. Wat ben je aan het doen, Poofy?
1: Oh, sorry, sorry.
0: Ja, dat is oké. Okay.
2: En mijn ballon bezig.
0: En mijn ballonnen.
2: Een klein man op je radio was daar. Ja, hallo, tante Julie.
0: Ja, wacht, wacht, Poofy. Rustig, oh. Rustig. Dit is pas voor z'n beat. Sorry. Dus, liefste luisteraar, volgende week de M&M Lachlijn. Jij moet de DJ's, de M&M DJ's, laten lachen. Lukt dat, dan win je een zotte prijs. Dus we dachten, we gaan eens beginnen bij het begin. Namelijk een clown. Want dat is lachen, denken we. Dus dat gaan we nu eens testen met toch, ja, ik denk mijn favoriete M&M-collega, Julie van den Steen. Goedenavond.
3: Hallo allemaal.
0: Ah,
3: ik ben kei bang van clowns.
0: Ah, prachtig. Ja, dat was mijn eerste vraag. En van waar komt de angst?
3: Mijn mama, die was ook altijd bang van clowns.
0: Oké, dat begrijp ik. Ja, er is geen beter moment om shocktherapie toe te passen dan met Poofy.
3: Oh.
0: Dus ik ga gewoon niet te veel meer zeggen. Poofy, ik zou zeggen, Julie van den Steen, Poofy, Julie, Julie, Poofy.
4: Dag, tante Julie.
3: Dag, Poofy.
4: Alles goed?
2: Ik heb juist gehoord dat je bang waart van een kloon. Maar dat is goed nieuws, we zijn met drie nu. Ik ben ook bang van een kloon.
4: Dat echt, ja, dat is waar, hè?
2: Als ik de kloon zie, dan is echt, hè? Doe ik hier mijn broek. Dat wist je niet, hè? Kijk, draag een pamper.
0: Sorry, het is even heel visueel. Dus Poofy heeft net zijn broek afgestoken. Julie is blikken aan het trekken. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Maar ik heb nog nooit zoveel vraagtekens in uw ogen gezien, Julie.
2: Arme. Ja, ik verschiet er ook altijd van, hè. Dat is waar, Janieke. Gaat het?
3: Nee. Ja, nee. Ik weet al waar ik aan ga denken en dromen en nachtmerries van ga hebben vannacht.
2: Ja, maar ik heb een pamper aan.
3: Dat is van u. Sorry?
2: Ik heb een pamper aan. Je gaat niet
3: ja,
2: zien,
3: je hebt er nu nogal gezegd. Oké.
2: Okay. Op de wc, ja, tuurlijk. Julie, voor een troostprijs heb ik voor jou iets gemaakt. Ik heb gehoord dat je een hondje hebt. Klopt dat?
3: Moet ik met mijn hondje doen, alsjeblieft.
2: Nee. Het is voor u. Een tweede hondje.
3: Oh, je hebt geen maak, geen ballon.
2: Juist. Kijk, ik hoop dat je niet kwaad gaat zijn, maar het is een hele mooie.
3: Waarschijnlijk wel,
0: is die nu opgeknoopt? Wacht. Maar...
3: Wat?
0: Nee, wat heeft hij nou zijn nek, Poofy? Ah, dat is een leiband. Ah ja, sorry.
2: Het is een leibandje met een botje in de mond.
0: Sorry, dat is een
2: leiband. Mooie Julie.
3: Oh, Poofy, maar dat is superleuk.
2: Leuk, hè? En die laat protjes ook, hè? Wist je dat?
3: Ja, nu wel, hè.
2: Wil je horen? Nee?
3: Ja.
2: Ik noem hem Billy de Prot. Ja? Die is echt zot. Zijn we klaar?
3: Ja.
2: Heb je het gehoord?
3: Ja.
2: Nou, dan word jij zeker.
4: We hebben hier geslaagd.
0: Ja, ja. Yes, ja, ja. Yes. Dat weet ik niet. Is dit geslaagd? Ik heb geen idee. Oké. Okay.
3: Lachen uit ongemakkelijkheid is ook lachen, zeker?
0: Ja, ik weet het. Ja. Oh man, dat gaat een lange, lange, lange week worden. Maar dus in ieder geval, voilà. Missie geslaagd. Een ongemakkelijkheidslag.
2: Voor u. Heeft Julie?
0: Neem ik de hond mee, Julie, voor jou dan, van Poofy?
2: Goed idee.
0: De ballonnenhond?
2: Ja. Ja. Okay. Lang mee, hè. Met zijn scheetjes.
3: Ja? Okay. Sorry. Dank u wel, Poofy.
0: Perfect.
3: Ik apprecieer het enorm.
2: Ik ook, tante Julie. Ik ben blij dat ik je zie.
3: Ik snap wel niet waarom dat jij met tante Julie bent.
0: Ja, dat weet ik ook niet. Ah, niemand weet dat hier. Oké, super. Dank je wel dan, Julie, om even tijd te maken voor Poofy.
3: Dit was het ook.
0: Ja, wilde jij nog langer met Poofy praten?
2: Wil je nog langer met mij praten? Nee. Ik kan van alles en nog wat, hè.
3: Nee, succes. Doei.
0: Super, dankjewel, dankjewel. Poofy, ook jij bedankt om hier te zijn. Dag Julie, salut.
2: Graag gedaan.
0: Ja, de M&M Lachlijn vanaf volgende week maandag hier op M&M. Dat belooft iets te worden. Poofy, merci hè.

0: Unwritten van Natasha Bedingfield. Ik geef nog graag even mee voor al uw feestjes, groot en klein. Moet je bij clown Poefy zijn. www.poefy.de met één f. Ja. Jawel, beste vrienden. Na dat eerste uur hier met Poefy de clown, heeft trouwens een neus laten liggen. Ja, een klein cadeautje. Ja, is het nu weer tijd voor het leukste moment op de radio, namelijk jij die liedjes kan aanvragen tijdens de 10 minuten totaal los. Je kiest zelf wat je wil horen. Mag echt alles zijn. Misschien iets om het lange weekend te vieren. Louis, stop met lachen. Alleen nu is Poefy weg en nu schieten ze in de lach.
1: Ja, dat is allemaal de schuld van Poefy.
0: Ja, dat is het wel. En voor alle feestjes, groot en klein, moet je bij Poefy zijn. Nu jouw favoriete request, titel en artiest in de app van...

0: Jawel, beste vrienden, we gaan 10 minuten totaal los. Je mag een bericht sturen in de app van M&M met jouw favoriete lied. Of je kan gewoon nu meteen bellen naar 078-78-1010. De lijnen staan bij deze open. 078-78-1010. Laat u maar eens goed gaan. Zo hebben we Sjoukje. Dag Sjoukje.
1: Hey, hallo, dag Robin.
0: Hallo, welk liedje gaan we doen?
1: Dan
0: Mike Bam. Oh, Jamaican Bam Bam. Oh, een zeer goede keuze. Is het om zo wat in de zomerse sfeer te blijven?
1: Mijn vriend is dit weekend op internationaal voetbaltoernooi geweest. En dat liedje heeft hij blijkbaar heel het weekend gespeeld. En hij is thuis gekomen en hij zingt alleen nog maar dit liedje. Dus bij deze.
0: Allee, fantastisch. Dus het is om je vriend te laten zingen. Vind ik een mooi voornemen. Ja. Sjoukje, speciaal voor jou, Jamaican Bam Bam. En voor je vriend, geniet ervan. Hè. Salut!
1: Dankjewel!

0: vijf minuten, beste vrienden. Totaal los. Doe je best, neem je telefoon en bel nu meteen naar 078-78-1010. Dus 078-78-1010. Wat gebeurt er dan? Dan kom je hier rechtstreeks in de show binnen en dan mag je letterlijk alles aanvragen wat je maar wil. Voilà. Is dat een meezinger? Is dat een zomerslied? Is dat zo'n beetje een weekendlied? Omdat dat verlengd weekend er net op zit. Dat laat ik aan jou, liefste luisteraar. Het enige wat je hoeft te doen is je telefoon te nemen en nu te bellen naar 078-78-1010. En voilà, meer is het eigenlijk niet. We gaan eens kijken wie we hier hebben op lijn 1. Hallo, met wie?
1: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
1: Lente.
0: Lente, zoals het seizoen. Dag Lente, alles goed met jou?
1: Ja.
0: Oké, okay. Lente, wat wil je graag horen?
1: Pinky Up van Katzai, alsjeblieft.
0: Prachtig, en waarom ben je daar zo'n fan van?
1: Omdat het dansje erop leuk is.
0: Oké, okay, goede reden. En doe jij het dansje dan ergens?
1: Ik doe het met mijn vingers in de auto een beetje, maar voor de rest kan ik niet.
0: Ah, oké, okay, dus wacht. Je doet je vingers in de lucht. Moet je echt je pinken omhoog doen zoals het lied het zegt?
1: Ongeveer, ja.
0: Ah, prachtig. Leg eens uit. Ik heb mijn twee pinken omhoog. Wat moet ik dan doen?
1: Dan doe je ze zo boven je hoofd en dan steek je ze één voor één op en dan draai je een half rondje van links naar rechts.
0: Ah, ja. Ik snap het. Beetje YMCA, maar dan zonder letters. Allee, leuk. Ik ga hem draaien speciaal voor jou. Hier is hij. Pinkie.
1: Dank
0: up.
1: U.
0: Ja. I bet it goes like this. Pinkie up. Pinken omhoog.

with me.

0: Still Me. Ja, wat, dat was Pinky Up van Cat's Eye voor de liefhebbers van de stevigere genre. Die komen dus naar België, 15 september in de AFAS Dome. Ja, dan nog meer van dat gebotsauto. Zometeen nog meer Robin van de Radio. Het wordt een specialeke, dat kan ik nu al zeggen. Dat is voor straks na het nieuws.
1: Goedenavond, het is 9 uur. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De familie van Patrice Lumumba, de eerste premier van Congo, bereidt een rechtszaak voor tegen de Belgische staat. Er liep een zaak tegen topdiplomaat Etienne Davignon, maar door zijn overlijden vervalt die zaak. Formeel moet de rechtbank van Brussel daar nog wel een beslissing over nemen. Davignon speelde een omstreden rol toen Congo onafhankelijk werd. De familie van Lumumba wilde dat hij zich zou verantwoorden over de Belgische betrokkenheid bij de moord op de premier. Volgens analist Rick van Kouwelaert zou de familie van Lumumba weinig kans gemaakt hebben in die zaak. Dat zei hij in Ter Zake.
2: Het meeste wordt teruggebracht op die telegram dat hij verstuurd heeft. Hij is ook vlak voor het ombrengen van Lumumba nog in Congo geweest. Maar als begeleider van een diplomaat die daar op missie was. Dus het is een zaak die misschien later zal worden uitgeklaard. Maar tot nu toe zie ik niet hoe één rechter op basis van wat nu voorligt Davignon zou hebben veroordeeld.
1: De advocaten van de familie laten weten dat ze doorprocederen. Ze willen antwoorden over de verantwoordelijkheid van de Belgische autoriteiten voor de moord op Lumumba. De Verenigde Staten hebben de opheffing van sancties tegen Russische olie verlengd. Russische olie is al jaren onderworpen aan Amerikaanse sancties, maar toen de Straat van Hormuz geblokkeerd werd, werden de sancties tijdelijk opgeheven in een poging de oliemarkt te stabiliseren. Die maatregel is nu opnieuw met een maand verlengd. Het opheffen van de sancties is goed nieuws voor Rusland. Dat heeft de olieinkomsten hard nodig, omdat de economie zwaar onder druk staat door de oorlog in Oekraïne. Een Amerikaanse jury heeft de rechtszaak van Elon Musk tegen OpenAI, Sam Altman en Microsoft afgewezen. Volgens de rechtbank stapte Musk te laat naar de rechter. Musk vond dat OpenAI zijn oorspronkelijke missie, AI ontwikkelen in het belang van de mensheid, had ingeruild voor een commercieel model. Maar de jury vindt dat Musk al jaren wist dat OpenAI die richting uitging en dus te lang gewacht had om klacht in te dienen. De uitspraak is een belangrijke overwinning voor OpenAI-baas Sam Altman en geeft het bedrijf meer ruimte om naar de beurs te trekken. De paus zal volgende maandag, op Pinkstermaandag, zijn eerste encycliek voorstellen. Die heeft de titel Magnifica Humanitas meegekregen. Dat betekent prachtige menselijkheid. Onderwerp van de encycliek is de opkomst van artificiële intelligentie. Volgens bronnen dicht bij het Vaticaan zal paus Leo het gebruik van AI in oorlogsomstandigheden veroordelen en zal hij het ook hebben over de rechten van werknemers die door AI onder druk komen. Paus Leo zal er zelf bij zijn als zijn encycliek maandag voorgesteld wordt en dat is een primeur. De buien verdwijnen geleidelijk. Morgen zwaar bewolkt met opnieuw kans op buien, maximaal tot 17 graden. Woensdag nog veel wolken met neerslag, maar al iets zachter. Donderdag en vrijdag droog, vanaf vrijdag zonnig met maximaal tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dag beste vrienden, het is exact 9:03 en het uur wordt zometeen geopend door een zeer speciale gast. M&M.

0: Zeer goedenavond, aflevering 180. Dat zal voor eeuwig de aflevering met de clown zijn. Ja, ter ere van de M&M Lachlijn begint volgende week maandag. Hebben we daarnet Poefy over de vloer gehad. Dat was Poefy de clown. Voor feestjes groot en klein moet je bij Poefy zijn. Ja, Louis, op zich, we hebben een paar M&M-dj's proberen aan het lachen te brengen.
1: Ja.
0: Dat is hier volgende week echt de bedoeling bij de M&M Lachlijn. Dat jij met grappige ideeën komt en dat je die dus eigenlijk ja, uitvoert op de radio. Met als één doel, ja, met één doel, namelijk die M&M-dj's laten lachen. Een clown kan een piste zijn, maar moeilijk, want ja, dat is natuurlijk soms op een iets jonger doelpubliek gericht. Je hebt daar ook een beetje een groep voor nodig. Ik denk, je moet echt nadenken over wat zijn grappige situaties, wat zijn zo dingen die je eigenlijk nooit ziet, die zo'n beetje absurder zijn en waar je zelf spontaan van zou beginnen lachen. En die mag je doorsturen. Die kan je doorsturen door te bellen naar de M&M Lachlijn of via VRT Max. Dus ga naar VRT Max, het M&M kanaal, en ja, stuur daar je fratsen door. Je kan er prijzen mee winnen. Echt zotte prijzen. Voilà, doe dat vooral. En nu, liefste luisteraar, heb ik nog een zeer, maar dan ook zeer belangrijke vraag voor jou. Het is verlengd weekend geweest. Heel veel mensen hebben kunnen genieten van 4 dagen welverdiende rust. Maar er zijn ook mensen die nu vanavond om 8:08 s'avonds alweer aan de bak moeten. Die met de nacht staan. Dat is echt waar, ja, toch van strafste vind ik. Mensen die nu pas aan hun werk gaan beginnen en dan doorperen tot morgen vroeg of morgenmiddag zelfs. Ja, veel respect, diepe buiging. Dus mijn vraag voor jou, liefste luisteraar, is eigenlijk zeer simpel. Moet jij vanavond nog werken? En zo ja, tot hoe laat moet jij dan nog werken? Dat mag je nu doorsturen in de app van M&M. Hoe lang moet jij nog werken vanavond? Laat maar komen in de app van M&M. Mo! Jazeker, daar zijn ze. De vrienden van de Bouwsa met deze Magnetic.

0: Jawel, de buizen. Met mij, Etik. Jawel, jawel, het is 9:12, liefste luisteraar. Het is aflevering 180 van Robin van de Radio. En als jij op dit moment nog aan het luisteren bent, dan ben je misschien onderweg van de fitness. Want wij hebben veel sterke luisteraars, zo is dat. Of misschien moet je nog werken. Moet je nog heel de nacht door? Stel u voor. We hebben hier John aan de lijn. Dag John.
1: Hallo.
0: En ook Eline is erbij. Dag Eline.
2: Hallo.
0: Maar kijk eens, wat een prachtig duo. Prachtig duo met een pittige taak. Jullie gaan heel de nacht doorwerken.
2: Ja, inderdaad.
0: Oh, mensen, mensen, mensen lief. En jullie zien dan nog zitten aan zo'n verlengd weekend.
2: Ja,
1: hoor.
0: Ja, het houdt niet anders. Het houdt niet anders. Wat doen jullie precies, wat doen jullie precies van job?
1: Wij werken in Zeebrugge in de vis.
2: Ja, en een visgroothandel.
0: Oké. Okay.
2: En ik zit vooral op de bureau voor bestellingen op te nemen. En John samen met collega's maakt de bestelling.
0: Alright, allee, prachtig. Vraag en aanbod. Een duo dat we nodig hebben. En hebben jullie elkaar ook leren kennen tussen de vissen?
2: Eerlijk gezegd niet.
1: Nee.
0: Ah nee, dat was ergens anders. Dat was dan toch op Tinder, Eline?
2: Dat was op café.
0: Ah, op café diep in de zee. Geestig. Zeg maar, zo met de nacht staan, dat lijkt me toch wel iets pittig. Jullie beginnen zo meteen om 10:00, gaan door tot 6:30 ochtends, toch?
1: Ja, inderdaad.
0: Oh, mensen lief, mensen lief. En ja, is dat niet, hakt dat er niet heel hard in om dat dan zo'n paar keer in de week te doen?
1: Nee, is het gewend, hè?
0: Je zit gewend.
1: Je
0: zit gewend. Oh, je zit gewend. Je zit gewend, John. Ja, geloof dat. Maar dat is toch... Want als je dan in het weekend, moet je dat niet omschakelen met je ritme?
2: Meestal blijven we wel wakker. Mm-hmm. Dus als we thuiskomen, wakker blijven tot 's avonds en dan pas gaan slapen.
0: Ja, man, maar dat is dus echt... dat is een constante jetlag, wat je dan eigenlijk mee zit. Maar ja. Jullie...

0: na de middag en s'avonds eten we direct warm.
1: Direct warm. Veel vis ook?
0: Ja. Ja, veel vis.
1: Ja, veel vis. Stond de vis duur momenteel, John?
2: Ja, toch redelijk.
1: En dan hoeveel staat hij? Allee, om het anders te vragen, how much is the fish?
2: How much is the fish? Too much.
1: Too much? The fish is too much. Wat is de duurste vis momenteel, Eline?
0: Het hangt een beetje af van de vangst ook, eerlijk gezegd.
1: Toch van de vangst af. Zwaardvis?
0: Maar als ik toch moest zeggen, tarbot, wat toch redelijk duur.
1: Dat is dieren, tarbot. En how much is een tarbot?
0: Tarbot. Ja, qua grootte ga je toch richting de 50 euro, denk ik.
1: God, daar tikken ze. En dat allemaal om dit lied te kunnen draaien. Scooter. Oh, dat was even moeilijk, maar we zijn er geraakt. John en Eline, ja, pak elkaar goed vast. Niet te veel muilen op het werk en tussen de vissen. En geniet ervan, hè.

0: is duur, hè. John en Eline hebben het gezegd. Duur een tarbot. Goed, liefste vrienden, we zijn bezig over de nachtraven. De mensen die met de nacht staan, die moeten werken. Ja, ik doe het hier tot 10 uur 's avonds, samen met Louis van de regie. Dat is niet echt nachtwerk, hè. Dat is gewoon avondwerk. Dat is op zich gezellig. Dat is een beetje zoals op café gaan. Maar er zijn er toch anderen, hoor, die stevig gaan. Zoals Geertje. Dag, Geertje.
1: Hallo.
0: Hallo. Geertje, vertel eens, tot hoe laat ga je door vannacht?
1: 7:15 deze morgen.
0: Ah, amai. Het is Greetje. En niet Geertje, hè?
1: Dag, Greetje.
0: Dacht het.
1: Ja.
0: Ja, ja. Louis van der Giek, hebben we nog wel zien typen zo op het einde?
2: Ja, dat is op die late uren.

0: Hey Robin.
1: Ik begrijp het, je bent helemaal gejetlagd. Oh. Zeg maar Greetje, wat doe je precies van job?
2: Ik ben verpleegkundige op voetgevallen in Hasselt.
1: Oh, amai, dat is wel nog een pittige. Ik zet mijn clownsneus even af, letterlijk. Poefje de clown heeft hier laten liggen, Greetje. Maar los daarvan, en aan de spoed, maar mensen lief. Ik heb daar een reeks over gezien, De Pit. Ik weet niet of je dat kent, Greetje.
2: Ja, maar ik heb daar zelf niet gekeken, want ik sta continu zelf in het werkveld. Dus dan wil ik wel iets anders doen in mijn vrije tijd.
1: Ja, dat begrijp ik, dat snap ik. Ja, dat snap ik, dat je dan inderdaad even iets helemaal anders wilt zien. Maar is, ja, want enerzijds heb je dan dat nachtwerk, maar jouw job, dat is waarschijnlijk ook... Oh, sorry, dat is weer poefies en clownsneus. Redelijk veel adrenaline dat daarmee gepaard gaat, toch?
2: Ja, inderdaad, we maken heel wat mee.
1: Oh, mensen, lief. Heb je dit weekend moeten werken?
2: Nee, ik ben vrij geweest.
1: Ah, je was vrij. Dus de laatste keer was woensdag op donderdag dan?
2: Ja, ik denk het. Ik weet het al niet. Nee, dinsdag ook de nacht.
1: Dinsdag ook de nacht. En is er dan zo één iets dat je nog bijstaat? Ja, sorry, ik wil hier niet te gruwelijk worden, hè, maar zo dat je zegt van ja, toen kwam er één binnen en die had, ik zeg maar iets, een fles in zijn poep.
2: Hebben we wel eens meegemaakt, maar als je kennissen tegenkomt en die doen dan zelfmoordpogingen, Dat is wel iets wat je echt raakt.
1: Oh, maar dat is verschrikkelijk, ja. Mensen lief, maar Greetje, als je dan 's nachts staat, hé, je werkt dan zo'n hele nacht door, je bent al moe, je zit met een ander ritme, komt dat dan niet extra binnen, zo de heftigheid van die situaties?
2: Dat is een beetje hetzelfde als door de dag, hoor. Maar ja, je bent soms wel wat emotioneler of zo. Of wat meer slechte zin tegen de ochtend aan. Kan ook wel eens gebeuren.
1: Ja, dat snap ik. Maar ja, zeker als je zo'n heftige verhalen hoort voor iedereen trouwens. Als je met zo'n donkere gedachten zit of zo, je hebt natuurlijk de zelfmoordlijn op 1813, vind je daar info over. Maar Greetje, nu, je vertrekt richting je werk. Tot hoe laat ga je door?
2: Tot kwart na 7.
1: Oh, amai, en dan direct het bedje in of wat doe je dan?
2: Ja, tanden poetsen, een beetje wassen en in mijn bed springen.
1: Dat lukt om meteen te slapen dan?
2: Ja, van het moment dat mijn hoofd mijn kussen raakt, ben ik weg geworden.
1: Ja, dat is omdat je gewoon zo kapot bent, dat snap ik. Maar het is wel zeker een nobel beroep hoor, Greetje. Je moet het echt willen doen, je moet echt een passie hebben, denk ik. Toch?
2: Dankjewel. Dat is wel heel fijn dat jullie je appreciëren.
1: Ja, zeker. Heel veel succes vannacht, Greetje. En merci om even te bellen, hè.
2: Dankjewel, graag gedaan.
1: Salut, bye-bye. We hebben ook nog Jonas aan de lijn. Dag, Jonas.
3: Hallo.
1: Hallo, jij bent ook nog aan het werk, ook nog wel even, hè?
3: Ja, tot 1 uur van de nacht.
1: Oh, jongens, wat doe jij precies?
3: Ik ben buschauffeur en eigenlijk dan ook nog veldplaatsverantwoordelijke voor de laadpalen van de bussen eigenlijk.
1: Dan moet je ze nog allemaal gaan opladen ook. Ja, dus dan ben je klaar om 1 uur. Ja. En tegen wanneer ben je dan thuis?
3: Rond 1:30. Ja, 1:30 ben ik toch ongeveer thuis.
1: Oké. Okay. Ja, dat is op zich al een korte rit naar huis dan. Nu, kijk, Jonas, Speciaal voor jou en ook voor Greetje en voor iedereen die aan het sturen is in de app van M&M. Er komt heel veel binnen van mensen die aan het werken zijn. We hebben een klein plannetje, een kleine manier om jou toch een beetje een hart onder de riem te steken. Wat het is, hoor je na deze I Love It van Icona Pop. Succes nog, hè, Jonas.
3: Oké, dankjewel.
1: Yo.

0: Beste luisteraars van RVDR, zijnde Robin van de Radio. We hebben nieuws voor jou. Zeker als je met de nacht staat. Zoals Timmy. Dag Timmy.
1: Dag Robin.
0: Hallo Timmy. Je werkt zelf ook s'nachts, hè?
1: Ik werk ook s'nachts, inderdaad.
0: Als nachtchauffeur. En wat chauffeer je?
1: Brandstoffen.
0: Brandstoffen, petrol. Dus je hebt eigenlijk...
1: benzine en diesel.
0: Je hebt de straat van Hormuz en dan heb je Timmy.
1: Ja, inderdaad.
0: Fantastisch. En die blijft open, de hele nacht lang. Timmy.
1: Ik blijf de hele nacht lang bezig, inderdaad.
0: Voilà. We hebben een klein plannetje om de mensen die 's nachts werken te steunen. Ook omdat het onze laatste week Robin van de Radio is, willen wij iets doen. Maar Timmy, jij stuurt een bericht in de app van M&M. Zeg het eens.
1: Ja, er zijn 20 afleveringen ongeveer. Nog een keer een nachtje door, hè. Op aflevering 200.
0: Louis, op aflevering 200 nog eens een nachtje door.
2: Ja, dat zou eigenlijk willen zeggen dat dat pas ergens in september zal zijn, Timmy.
0: Want ja, zomerstop, hè. Tenzij, Timmy,
1: ja,
0: we nu woensdag gewoon een nachtje doorgaan.
1: Oh, dat zou
0: ook
1: top zijn.
0: Hela, moet je werken woensdag, Timmy?
1: Ik moet werken woensdag.
0: Yes! Van hoe laat tot hoe laat?
1: Normaal gezien ben ik om 5 uur, maar hoe laat ik gedaan heb, dat weet ik nooit niet.
0: Hela, dat is de straat van Timmy. In ieder geval, dat is fantastisch nieuws, Timmy, want wij zullen er zijn van 8 uur 's avonds tot...
2: Oh, wanneer? Tot hoe laat is dat nu weer, Louis?
3: 6 uur 's ochtends.
0: Tot 6 uur 's ochtends.
1: Top, als heel de nacht door.
0: We doen gewoon een nachtshiftje mee met iedereen, met de chauffeurs, met de verpleegkundigen, met de mensen aan de haven, de mensen in de petrol en mensen zoals Timmy, de taxichauffeurs, die zijn er ook, de bakkers, de horecamensen enzovoort enzoverder. Verenig jullie allemaal, ga naar je baas, trek aan zijn oor, trek dan aan dat andere oor, trek dan maar aan zijn neus en zeg dan, zet hem op M&M. Robin van de Radio, 8 uur, nu woensdag. Is dat afgesproken, Timmy?
1: Ja, dat is afgesproken.
0: M&M. Nu jij nog, je liefste luisteraar. Oh, het komt nu al binnen, zijn Steven Schelles. Die zegt, top idee Robin, dat gaan we doen. En wel, fantastisch. Kom maar, liefste vrienden. Zeg het tegen je baas in. En luister nu woensdag een hele nacht lang.

0: Trouwe luisteraar van Robin van de Radio. Ook enthousiast voor de nachtuitzending. Beste vrienden, we gaan er terug voor. Van 8 tot 6. Slang. Om de mensen te steunen die 's nachts werken. Dus wees erbij. Het wordt plezant. Ondertussen gaat deze hoogstaande, kwalitatieve, muzikale show. Dat is trouwens iets zeer belangrijk ook nog voor morgen. Morgen wordt dat hier de muzikaalste show dat je ooit gaat geweten hebben. Ja, maar ja, Louis, we pakken uit, hè. Het is onze laatste week.
1: Het is wel insane. Je hebt het daar straks al gezegd, maar je hebt gerepeteerd vandaag voor de show van morgen. Dat
0: het
1: is
0: was nodig.
1: Straf.
0: Het was nodig. Dus woensdag, nachtshow, zet het even in je agenda. Morgen, muziekshow. Ik kan nog niet zeggen hoe, maar het gaat iets met muziek zijn. Om al een klein beetje in het muzikaal, om eigenlijk te tonen waar de muzikale lat ligt voor morgen, is het nu tijd voor een item dat veel mensen kennen, waar veel mensen mij soms ook over aanspreken. Dat ze zeggen van, Robin, wanneer ga je dat nog eens doen? Dat is al even geleden. Ik heb het natuurlijk over de waterzanger. Jawel, het is zeer simpel. Ik neem water in mijn mond. Daarna probeer ik een lied te zingen. Dat lukt dan zeer moeilijk, want ik heb water in mijn mond. En het is aan jou, liefste luisteraar, om te raden welk lied ik zing als waterzanger. Voilà. Ik heb deze keer gekozen voor een lied dat ook iets met water te maken heeft. Om het makkelijker te maken, want ja, het is al moeilijk genoeg. Oké, liefste mensen, ik zet de telefoonlijnen open. 078-78-1010. Daarna kan je bellen als je weet welk lied ik aan het water zingen. Ben, het heeft iets te maken met water. Dus 078-78-1010. Bel als je het weet. En bel snel, want je gaat het horen, de waterzanger. Dat is vaak redelijk snel, redelijk gênant. Hier komt hij. Vermoeilijk. Oh, dat gebeurt ook altijd met een waterzanger, dan vliegt het in het verkeerde keelgat. Heb je al een idee, liefste luisteraar, welk lied dit was? Op lijn 1, hallo, met wie?
2: Dit was. Hallo?
0: Hallo, je mag de radio even uitzetten. Heb jij een idee welk lied ik water zong?
2: Wat kan water?
0: Nee! Heb ik over getwijfeld, maar dan dacht ik, te makkelijk. Ik probeer nog eens. Au. Ja, heb je een idee welk lied het is?
3: Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon.
0: Ja! Yeah! Oh, fantastisch. Wat is uw naam?
3: Hilde.
0: Hilde, dankjewel. Goed geraden.
3: Goed gezongen.
0: Goh, niet liegen. Morgen een show met gezang. En Hilde, ik wens u nog een fantastische avond. Salut, hè.

0: En die laatste die was van mij, hè?
1: Ja, zeker. De Waterzanger. Jawel, jawel, jawel, jawel. Een itempje waarbij ik liedjes zing. Allee, zingen is een groot woord. Het is aan jou om ze te herkennen. Wat is er zo moeilijk aan? Wel, ik heb water in mijn mond. Dat is één, gevaarlijk voor de mengpanelen. En twee, uitdagend voor jou om te raden welk lied het is. Daarnet was het Zwemmen in Bacardi Lemon. Ja, dat vond ik al een moeilijke, want Louis, de link is natuurlijk duidelijk, maar dat is wel een lied van toch al een paar jaar geleden. Voor de volgende, denk je dat mensen die makkelijk gaan weten?
2: Het is wel een klassieker. Je hebt hem net al even vorige... Ja, ik weet zelf niet wat ik dat moet noemen.
1: Gewatermand.
2: Gewatermand. En ja, ik vind het wel een... Het is een leuk lied en ik denk dat mensen het gaan kennen. Hangt natuurlijk af van uw ja, watermannerig gedoe.
1: Van mijn waterzanger kwaliteit. En als je weet welk lied ik water zing, dan bel je naar 078-78-1010-078-78-1010. Kom maar op, hè, vrienden. De waterzanger. Hier komt ie.
2: Eeuw, maar dat is niet nodig. Dat is vies.
1: Dat is toch precies een vogeltje?
2: Nee, dat zijn van mensen met misofonie.
1: Precies een vogeltje. Goed, ik ga water zingen. Het is een lied met water. 078-78-1010. De lijnen, sorry. Ze staan open. Voilà.
2: Niet stikken, hè?
1: Nee. Dat is niet erg. Dat is kortstondig. Ik kan nog even verder doen, want ik vind hem eigenlijk wel goed klinken. 078-78-1010. Ik moet stoppen. Het risico is te groot. Oké. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Amber.
1: Dag Amber, weet jij welk lied ik water zong?
3: Ja, Follow River.
1: Yay! Wat is de laatste rivier die jij bent tegengekomen?
3: Dat weet ik niet. De Schelde.
1: De Schelde. Dat is van de stad, dat hoor ik direct. Nog een fijne avond, hè?

0: I Follow Rivers, Licky Lee in de Magician Remix. Het is 9:45. Liefste luisteraar. En ik ben op zoek naar durvers. Naar mensen die durven drukken.
1: Robin van de Radio.
0: Ja, echt waar. Ik heb hier voor mij 10 knopjes. 10 knopjes eigenlijk, hier in de studio. Met achter elk knopje iets verscholen, iets mysterieus. Het is aan jou, liefste luisteraar, om erop te drukken. Want als jij erop drukt, ja, dan heb ik het niet gedaan. Voilà. Er kan van alles gebeuren. Ik sta ook niet in voor wat er achter die knopjes schuil gaat. Ze gaan van 1 tot 10. Dus het enige wat jij moet doen, lieve luisteraar, is mij gewoon een getal zeggen tussen 1 en 10. Dan druk ik op het knopje en dan ontdekken we samen wat er achter verscholen gaat. Je mag nu meteen bellen. De lijnen staan open. 078-78-1010. Bel in en dan mag jij zeggen op welk knopje je wilt drukken. Dus 078-78-1010. Voilà, en dan gaan we het meemaken, hè, wat er gaat gebeuren. We zullen zien hier op lijn 1. Hallo, met wie?
2: Hallo, met Simon.
0: Hey, dag Simon. Goedenavond. Heb je zin om op een knopje te drukken?
2: Zeker, nummer 7.
0: Oeh, knopje nummer 7. Oké, ik ben zeer curieus. Knopje nummer 7, een heilig getal. Allee, of een magisch getal. Hier komt ie. Hola. Simon?
2: Ja?
0: Herkenbaar geluid?
2: Ik weet het niet.
0: Ja, bon. Heb jij een partner? Hallo? Hallo, ja, dag Simon. Ja, ja? Nee, dat was knopje nummer 7. Het geluid van de liefde, denk ik. Of de lust. Heb jij een partner, Simon?
2: Ja, zeker.
0: Is het liefde of lust? Of beide?
2: Beide is denk ik de beste balans.
0: Altijd de beste balans, zeker. En hoe heb je ze leren kennen? Of hem? Hen?
2: Nee, het is een haar.
0: Het is een haar? Welke kleur van haar heeft ze?
2: Blond.
0: Een blonde uit Brugge. Oké, en waar heb je ze gevonden in Brugge? Aan de molens?
2: Op Kokeet.
0: Op Kokeet.
2: Ah,
0: ja, ik ken het. Dat is een kook- en eetfestival. Alleen een festival om te eten en te koken. Ja, bon, mensen kookt daar, ja, jij kan daar eten. Dat is het toch, hè, Simon?
2: Ja, dat was toen zo, ja, inderdaad.
0: En hoe is dat dan in zijn werk gegaan om zo toenadering te zoeken en zo?
2: Ja, wel. En ze heeft er waarschijnlijk 3 keer aangeschoven.
0: Wacht even, Simon. De lijn was even weg. Dus ik hoorde je niet en je viel terug in met en ze heeft er waarschijnlijk 3 keer aangekomen. En ik weet niet wat er voor kwam. Wat kwam er voor?
2: Nee.
0: Ah ja?
2: Nee. Ik moest toen werken. Ik maakte eten toen op dat evenement. En zij stond zeker 3 keer in de rij aan te schuiven.
0: Ze is 3 keer aangekomen.
2: Het was eigenlijk voor meer. Het was voor meer.
0: Voor meer dan het gerecht. Oké, fantastisch, Simon. En intussen, hoe lang samen?
2: 7 jaar.
0: Mooi, fantastisch. Simon, ik wens jullie het allerbeste toe. En merci om op het knopje te drukken, hè.
2: Ja, graag gedaan.
0: Salut, beste. Ja, beste vrienden, we hebben hier nog knopjes, hè. Nummer 7 is ingedrukt. Als je nog andere wilt indrukken...

0: Goedenavond, je luistert naar Robin van de Radio. Het is tijd voor het knopje. Zeer simpel, ik heb hier 10 knopjes voor me. Jij mag drukken op 1 van de 10. Voilà, wat er dan gebeurt, dat is totaal niet mijn verantwoordelijkheid. Want ja, jij hebt gedrukt, hè, op het knopje. Dus een cijfer tussen 1 en 10 daarnet was het geluid van seks. Hallo, met wie?
1: Met Renzo.
0: Dag Renzo. We gaan niet over seks praten.
1: Dag,
0: we gaan het gewoon hebben over knopje. Welke gaan we doen?
1: Knopje 3.
0: Waarom die?
1: Zomaar.
0: Zomaar. Oké. Ja, we gaan het meemaken. Knopje nummer 3. Oké. Die zit hier. Oh, dat is nieuws. Ja. Renzo, het is nieuws. We zitten nu in het nieuws. Renzo, wat is het laatste nieuws dat jij hebt gehoord?
1: Het laatste nieuws dat ik heb gehoord, even denken. Ik denk dat er een duiker was aangespoeld in Middelkerken.
0: Oei, een duiker?
1: In een duikpak, ja.
0: Amai, stevig. Ja, dat is pittig nieuws. En in je nauwe omgeving, Renzo, is er nieuws bij jou in de familie of zo?
1: Even denken.
0: Bij vrienden, op het werk?
1: Was het laatste nieuwtje. Onze beste vrienden die hebben pas een appartementje gekocht in Antwerpen op het Zuid.
0: Oh, chique dinges. Hoe heten ze?
1: Wat niet?
0: Hoe heten ze, die vrienden?
1: Dries en Evi.
0: Dries en Evi zijn gespot in Antwerpen-Zuid. Hebben daar een nieuw appartementje gekocht aan het Zuid. Het mocht inderdaad wat kosten. En wat zijn de plannen met het appartement, Renzo?
1: Ze gaan zelf heel graag naar Antwerpen in het weekend om lekker te eten en leuke barretjes op te zoeken. En ze gaan het dan achtereen ook verhuren via Airbnb.
0: Ze gaan het achtereen verhuren via Airbnb. Ja, dan moet je goed de regeltjes en de kleine lettertjes van lezen, want voor hetzelfde geld staat de fiscus aan hun deur. Die zal dat nu wel gehoord hebben. Schitterend, Renzo, dankjewel, hè, om te duwen.
1: Graag gedaan.
0: Prima, voilà, dan gaan we gewoon nog even door. Ja, dat zijn hier de laatste minuten van de show. Dan wil ik wel nog een knopje. Hallo, met wie?
2: Met Anton.
0: Met Anton?
2: Anton,
0: Anton,
2: Anton uit Tirol.
3: Zijn 3.
0: Het is Anton uit Tirol. Oké, fantastisch. Ja. En op welk knopje ga je drukken, Anton?
2: Nummer 2.
0: Knopje nummer 2. Schitterend, hè? Ja, we gaan even zien. Knopje nummer 2. Is er een reden waarom je voor 2 gaat?
2: Nee, echt.
0: Nee, gewoon.
2: Ja. In het Wilde Weg.
0: Gewoon in het Wilde Weg. Knopje nummer 2. Oké, we zijn vertrokken. Dat is een uitgaande telefoon.
4: Je dienst is op werkdagen te bereiken van maandag tot en met zaterdag.
0: Wacht, waar zijn we?
4: Tussen 8 uur en 18:30. Deze oproep wordt u niet aangerekend. Blijf aan de lijn voor een lijst met noodnummers.
0: Noodnummer?
4: Voor dringende medische hulp of voor de brandweer.
0: We zitten op 1207, denk ik, Anton.
2: Een verzoeknummertje dan.
0: Ah, nou ja, dat is knopje niet, hè. Wacht, anders moet je nog een getal zeggen en misschien zit daar wel een liedje achter verstopt.
2: Nummer 4.
0: Knopje nummer 4, wat zou er daarachter zitten? Komt-ie? Tja. Dat kan niet.
2: Hey!
0: Kom aan, hè, Anton.
2: Kom aan,
0: hè, Anton.
2: Kom aan, we zijn vertrokken.
0: Kom aan, Anton, we zijn weg. Ja.
5: Ja, we zijn er nog.
0: Blijven hangen.

Et

0: Je Smirnoch. Hij is even nog wakker.
1: Jawel, jawel.

0: And what is your name?
1: Voilà, liefste luisteraar, dat was Anton, the one and only. En zo gaan we richting de laatste minuten van deze show. Liefste mensen, ik zou een warme oproep willen doen, want we zijn er nu woensdag. Richten en donderdag eigenlijk, woensdagnacht voor alle nachtwerkers. Dus iedereen die nu nog wilt inbellen naar 0787810, die mag een motiverende boodschap geven aan zij die nog met de nacht staan. Dat lijkt me wel tof. Een hart onder de riem steken, we hebben nog een minuut en 40 seconden. Dus bel nu 078-78-1010 als je een boodschap hebt voor, mensen die met de nacht staan. Dag Dien.
2: Hallo, goedenavond.
1: Goedenavond, een boodschap voor de mensen met de nacht?
2: Ja, wij moeten zelf nog een paar uurtjes doorgaan bij ons in de keuken. Dus ik wens iedereen die nog bezig is en die nog meer uurtjes te doen heeft voor ons heel veel succes voor de nacht.
1: Fantastisch.
2: En een hele leuke avond. En voor jullie van de radio alleszins heel veel succes woensdag.
1: Dankjewel Dien. Dat komt helemaal goed, komt helemaal goed. Merci. We gaan eens kijken. Hier een willekeurig nummertje. Hallo, met wie?
3: Nogmaals, met Anton
1: Augustin. Oh nee, het is weer Anton. Ja, Anton, heb jij motiverende woorden voor de mensen die met de nacht staan?
3: Nogmaals.
1: Ja, dat is zeker. Hallo, met wie?
3: Hallo.
4: Anton Augustin.
1: Oh, maar dat kan niet, dat is ook Anton Augustin. Oh, mensen lief, Anton komt van alle kanten. Eens kijken hier. Hallo, dag Brecht.
5: Goedenavond.
1: Goedenavond Brecht. Moet jij nog werken?
5: Ik ben bezig, ja.
1: Ja, wat ben je aan het doen? Van werk?
5: Ik ben heftruckchauffeur.
1: Ah, heffen, fantastisch. Brecht, heb je nog motiverende woorden? Nog 20 seconden voor de mensen die nog moeten werken?
5: Ja, tot woensdag heb ik ook nog de nacht en donderdag heb ik onverwachts verlof genomen omdat er iets op plan staat.
1: Oh, wat ga je donderdag doen?
5: Er is een bepaald voetbalploegje die een belangrijke match is.
1: Ja, tegen Mechelen?
5: Juist, ja.
1: We kruisen samen de vingers en doen de duimen omhoog. Salut, Brecht.
5: Zeker, mama Galapagos.
1: Yeah, you.
6: 10:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval op Iran komt. Die aanval was volgens Trump gepland voor morgen, maar hij blaast hem nu af op verzoek van enkele landen in de regio: Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Meer details over de aanval gaf de president niet. Trump zegt dat hij het leger wel de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. De Verenigde Staten laten Rusland verder toe om olie te verkopen. In principe gelden Amerikaanse sancties tegen Russische olie, maar die zijn al enkele keren opgeschort en dat gebeurt ook nu. De maatregel geldt voor 30 dagen. De Amerikaanse regering probeert zo de olieprijzen te stabiliseren. Die zijn de hoogte ingeschoten door de oorlog tegen Iran. Vooral de Russen profiteren van de maatregel omdat ze meer inkomsten halen uit olie die ze kunnen gebruiken om de oorlog tegen Oekraïne voor te zetten. In Congo zijn nu al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Bij ons roept Buitenlandse Zaken reizigers op om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals menigtes vermijden. Voorzichtig zijn is sowieso de boodschap als je naar Congo reist. Dat bevestigt Erika Vliegen vanuit UZ Antwerpen.
7: Toch wel omwille van de combinatie van veel zaken. Om te beginnen, het type ebola-virus waar we heel weinig ervaring mee hebben, ook op vlak van medicijnen en vaccins. En daarnaast ook de plaats waar de uitbraak is, in een heel onrustig gebied op allerlei vlak. En het feit dat deze uitbraak wellicht al weken bezig is.
6: Ondertussen raakte bekend dat ook één Amerikaanse arts, missionaris, besmet is met het virus. Hij wordt overgebracht naar Duitsland voor behandeling. Een Amerikaanse jury heeft de rechtszaak van Elon Musk tegen OpenAI, Sam Altman en Microsoft afgewezen. Volgens de rechtbank stapte Musk te laat naar de rechter. Musk vond dat OpenAI zijn oorspronkelijke missie, AI ontwikkelen in het belang van de mensheid, had ingeruild voor een commercieel model. De jury zegt dat Musk al jaren wist dat OpenAI die richting uitging en dus te lang gewacht heeft om de klacht in te dienen. De uitspraak is een belangrijke overwinning voor OpenAI en geeft het bedrijf meer ruimte om naar de beurs te trekken. De familie van Patrice Lumumba, de eerste premier van Congo, bereidt een rechtszaak voor tegen de Belgische staat. Er liep een zaak tegen topdiplomaat Etienne Davignon, maar door zijn overlijden vervalt die zaak. Formeel moet de rechtbank van Brussel daar nog wel een beslissing over nemen. Davignon speelde een omstreden rol toen Congo onafhankelijk werd. De familie van Lumumba wilde dat hij zich zou verantwoorden voor de rechtbank. Volgens analist Rick van Kouwelaert zou de familie van Lumumba weinig kans gemaakt hebben in die zaak.
0: Het meeste wordt teruggebracht op die telegram dat hij verstuurd heeft. Hij is ook vlak voor het ombrengen van Lumumba nog in Congo geweest. Maar als begeleider van een diplomaat die daar op missie was. Dus het is een zaak die misschien later zal worden uitgeklaard. Maar tot nu toe zie ik niet hoe één rechter op basis van wat nu voorligt Davignon zou hebben veroordeeld.
6: De advocaten van de familie laten dus weten dat ze doorprocederen. Ze willen antwoorden over de verantwoordelijkheid van de Belgische autoriteiten voor de moord op Lumumba. Vannacht brede opklaringen, temperaturen rond 7 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op buien, maxima tot 17 graden dan. Woensdag nog veel wolken met neerslag, maar al iets zachter. Donderdag en vrijdag droog en vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee. M&M Live.

0: 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Nog voor middernacht zal een relatief grote asteroïde langs de aarde scheren. Het stuk ruimtepuin heeft een doorsnede van 35 meter op zijn breedst en zal tot op ongeveer 90.000 kilometer van de aarde passeren. In dit geval is dat vlakbij, zeggen wetenschappers, die er wel aan toevoegen dat er geen kans is op een botsing met de aarde. De asteroïde kan ook geen satellieten raken. Die zweven veel dichter bij de aarde. Met het blote oog zal de asteroïde niet te zien zijn, wel met een goede verrekijker of een huistelescoop, als het tenminste niet bewolkt is. De asteroïde zal het dichtst bij de aarde voorbij komen rond 23 minuten over 11. In Congo zijn nu al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Bij ons roept Buitenlandse Zaken reizigers die naar Congo gaan op om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals menigtes vermijden. Deze ebola-crisis zal niet snel voorbij zijn, zegt Laurens Isenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Hij vertrekt naar Congo om deze variant te onderzoeken.
1: Dit gaat groter worden, maar in de regio. En voor de regio is dit onrustwekkend en een heel groot probleem. Tegelijkertijd weten we dat ebola-virussen eigenlijk geen voet aan wal krijgen in Europa. Er zijn 17 uitbraken in Congo geweest, meer elders in de wereld. Eigenlijk nooit heeft dat virus kunnen circuleren in Europa. Dus omdat het eigenlijk relatief simpel is, met een goed functionerend gezondheidssysteem, met politieke stabiliteit, is het eigenlijk heel gemakkelijk om die ziekte in te dijken. Maar laat dat nu de twee elementen zijn die daar in ter plaatse ontbreken.
0: Ondertussen raakte bekend dat ook één Amerikaanse arts, missionaris, besmet is met het virus. Hij wordt overgebracht naar Duitsland voor behandeling. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval op Iran komt. Die aanval was volgens Trump gepland voor morgen, maar hij blaast hem nu af op verzoek van enkele landen in de regio: Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Meer details over de aanval gaf de president niet. Trump zegt dat hij het leger de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. Volgens Iran toont de boodschap van Trump aan dat hij wanhopig is in zijn pogingen om het Iraanse regime tot overgave te dwingen. Iran zal de VS dwingen zich terug te trekken uit de regio en hun verlies te slikken, klinkt het strijdvaardig. In het Oost-Vlaamse Eerenbodegem bij Aalst is een brandstofpomp van een tankstation van Esso uitgebrand. De brand zou veroorzaakt zijn door een technisch defect, zegt de brandweer. De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling. Het vuur was snel onder controle. Vannacht brede opklaringen en temperaturen rond 7 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op buien, maxima tot 17 graden. Woensdag veel wolken met neerslag, maar iets zachter. En donderdag en vrijdag droog, vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is middernacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In San Diego, in de Amerikaanse staat Californië, zijn bij een schietpartij in een moskee 3 mannen omgekomen. Een van de 3 was een bewakingsagent. Volgens de politie heeft hij de ernst van de aanslag nog kunnen beperken. De 2 schutters, jongens van 17 en 19 jaar oud, werden na de schietpartij teruggevonden in een auto in de buurt. Ze hadden zichzelf omgebracht. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval op Iran komt. Die aanval was volgens Trump gepland voor morgen, maar hij blaast hem nu af op verzoek van enkele landen in de regio: Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Trump zegt dat hij het leger de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. Maar volgens Trump lopen die onderhandelingen wel goed. Als ze beloven dat ze geen kernwapen maken, zijn we tevreden, zegt de president. Volgens Iran tonen de boodschappen van Trump aan dat hij wanhopig is in zijn pogingen om het Iraanse regime tot overgave te dwingen. Iran zal de VS dwingen zich terug te trekken uit de regio en hun verlies te slikken, klinkt het strijdvaardig. In Congo zijn al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Bij ons roept Buitenlandse Zaken reizigers die naar Congo gaan op om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals menigtes vermijden. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vertrekt naar Congo om deze variant te onderzoeken. Daar valt nog veel over te leren.
1: Congolese gezondheidswerkers en onderzoekers zijn echt grote specialisten in die ziekte. Wij kunnen daar heel veel van hen leren. Het is inderdaad al de 17e uitbraak van ebola in het land. Het is nog maar de 3e uitbraak met deze specifieke variant. En eigenlijk zijn alle vaccins, geneesmiddelen en testen afgestemd op een andere variant. Dus dat maakt het dat voor deze variant de respons een stuk moeilijker is.
0: De Nederlandse regering gaat gemeenten ondersteunen bij asielopvang. Er komt een nieuwe organisatie, een vliegend team, dat gemeenten die bereid zijn om opvangplaatsen te creëren kan helpen. Vanavond was er een spoedoverleg van de regering op vraag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Aanleiding zijn de zware incidenten en het geweld bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week werd in een gemeente brand gesticht bij een tijdelijke opvanglocatie en werden de hulpdiensten tegengehouden en bekogeld. Na afloop van het spoedoverleg zei minister-president Rob Jette dat de protesten alle perken te buiten gaan en dat de relschoppers keihard moeten aangepakt worden. De paus zal volgende maandag, op Pinkstermaandag, zijn eerste encycliek voorstellen. Die heeft de titel Magnifica Humanitas. Dat betekent prachtige menselijkheid. Onderwerp van de encycliek is de opkomst van artificiële intelligentie. Wat er juist zal instaan is nog niet bekend, maar volgens bronnen bij het Vaticaan zal paus Leo het gebruik van AI in oorlogsomstandigheden veroordelen. En hij zal het ook hebben over de rechten van werknemers die door AI onder druk komen. Paus Leo zal er zelf bij zijn als zijn encycliek maandag voorgesteld wordt. En ook dat is een primeur. Het voorbije uur is een relatief grote asteroïde langs de aarde gescheerd. Het stuk ruimtepuin heeft een doorsnede van 35 meter op zijn breedst en passeerde op ongeveer 90.000 kilometer van de aarde. In dit geval is dat vlakbij, zeggen wetenschappers. De asteroïde kon ook geen satellieten raken, die zweven veel dichter bij de aarde. Vannacht brede opklaringen, temperaturen rond 7 graden. We krijgen een grijze dag met lichte regen in de voormiddag. Later kans op stevige buien, maxima tot 17 graden. Woensdag nog veel wolken met neerslag, maar iets zachter. En vanaf donderdag droog, vrijdag maxima tot 26 graden. De komende uren houdt Dominique de Preeuw voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer in de app van VRT Nieuws.

Misanthroop, was het niet voor de liefde van mijn minx? Dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mengsheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: 1 uur, goeienacht, VRT Nieuws met Dominique De Preau. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een moskee. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de politie heeft de bewaker de ernst van de aanslag nog kunnen beperken. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners van 17 en 19 jaar oud. Hun lichamen zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Ook de FBI is betrokken bij het onderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval komt op Iran. Volgens Trump was een aanval gepland voor vandaag, maar hij blaast die af op verzoek van enkele bondgenoten in de regio. Die zouden gezegd hebben dat de onderhandelingen met Iran goed lopen.
1: Because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: Trump zegt dat hij het leger wel de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. Volgens Iran toont de boodschap van Trump aan dat hij wanhopig is in zijn pogingen om het Iraanse regime op de knieën te krijgen. Iran zal de VS dwingen zich terug te trekken uit de regio en hun verlies te slikken, klinkt het strijdvaardig. De familie van Patrice Lumumba, de eerste premier van Congo, bereidt een rechtszaak voor tegen de Belgische staat. Er liep een zaak tegen de topdiplomaat Etienne Davignon, maar door zijn overlijden vervalt die zaak. Formeel moet de rechtbank van Brussel daar nog wel een beslissing over nemen. Davignon speelde een omstreden rol toen Congo onafhankelijk werd. De familie van Lumumba wilde dat hij zich zou verantwoorden voor de rechtbank over de Belgische betrokkenheid bij de moord op de Congolese premier. Volgens analist Rick van Kouwelaert zou de familie van Lumumba weinig kans hebben gemaakt in die zaak.
2: Het meeste wordt teruggebracht op het telegram dat hij verstuurd heeft. Hij is ook vlak voor het ombrengen van Lumumba nog in Congo geweest, maar als begeleider van een diplomaat die daar op missie was. Dus het is een zaak die misschien later zal worden uitgeklaard. Maar tot nu toe zie ik niet hoe één rechter op basis van wat nu voorligt Davignon zou hebben veroordeeld.
0: De advocaten van de familie laten weten dat ze doorprocederen. Ze willen antwoorden over de verantwoordelijkheid van de Belgische autoriteiten voor de moord op Lumumba. Het is nog een tijdje droog vannacht bij minima tussen 0 en 9 graden. Daarna op sommige plaatsen nevel en mist. De dag wordt grijs met geregeld regen of motregen bij maximaal 16 graden. Ook woensdag nog bewolkt met neerslag, maar wat zachter dan tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: M&M Live.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preau. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een moskee. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De bewaker heeft de ernst van de aanslag nog kunnen beperken, zegt een woordvoerder van de politie.
1: One of the deceased is a security guard that works there. And I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
0: De vermoedelijke daders zijn 2 tieners van 17 en 19 jaar oud. Hun lichamen zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Ook de FBI is betrokken bij het onderzoek. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgelaten. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast als verdachte in een groot corruptieschandaal. Volgens de Kiev Independent is daarbij bijna 8 miljoen euro witgewassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij zelf spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer vrij te komen betaalde Yermak een borgsom van zo'n 2,7 miljoen euro. Om dat geld bij elkaar te krijgen zou hij de hulp hebben gekregen van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Yermak was jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Hij stapte in november op na een huiszoeking bij hem thuis. Hij draagt nu een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. De Nederlandse regering gaat gemeenten ondersteunen bij asielopvang. Er komt een nieuwe organisatie, een vliegend team, dat gemeenten zal helpen die bereid zijn om opvangplaatsen te creëren. Gisteravond was er een spoedoverleg van de regering op vraag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Aanleiding zijn de zware incidenten bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week werd brand gesticht bij een tijdelijke opvanglocatie en werden de hulpdiensten tegengehouden en bekogeld. Na afloop van het spoedoverleg zei minister-president Job Jetten